0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: BNL Nieuws.
1: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependaele heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in een groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: quit school.
1: Goedemorgen.
2: Breakfast in the dentistry.
3: Inderdaad.
1: BNL.
4: Breakfast in June Street.
1: Met Bart Das.
3: En we horen hier ondertussen Peebo Bryson. If ever you're in my arms. En ik ga je zo dadelijk vertellen waarom dat ik hem draai. En waarom dat ik er mee begin. Met deze Breakfast in June Street. Na een weken afwezigheid. Peebo Bryson. If ever you're in my arms.

Peebo Bryson. Op 75-jarige leeftijd is hij overleden en is vooral bekend om zijn vertolking van Disney-klassiekers zoals A Whole New World uit Aladdin of Aladdin en Beauty and the Beast. Daar heeft hij voor beide een Grammy gekregen. Hij had ook succes met nummers zoals Tonight I Celebrate My Love en I Feel the Fire en ook Reaching for the Sky. Maar dit nummer, dit staat op het album Straight from the Heart uit 1984. Het was ook de eerste top 10 single in de Billboard Hot 100 voor Peebo Bryson. Hij gebruikte, of dit nummer dat we net gehoord hebben, werd ook gebruikt als love theme voor de personages Kelly Capwell en Joe Perkins in de soapserie Santa Barbara. Dat is nog een soapserie dat liep van 1984 tot 1993. En altijd als ik op bezoek kwam bij mijn grootmoeder stond Santa Barbara op. En dus dat is een beetje nostalgie, dus ook dit nummer. En zoals altijd, ook deze week is het tijd voor dit. Inderdaad, de cover story. Het is een cover story van een paar weken geleden, want zo lang zijn wij uit geweest met de gewone uitzendingen van Breakfast in Dune Street. Maar als je nog kan herinneren, stond er iets op van een celliste, inderdaad. Tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd, en dat is ondertussen al afgelopen, werd er in het trage middendeel van het concerto voor cello en orkest van Leopold Hoffmann werd daar een stukje gespeeld, of gezongen liever, door de celliste Anna Meitajana. Of Meitajani, moet ik het zeggen. En plots begint ze mee te zingen in dat rustige stuk, zonder woorden. Gewoon met een dromerige klankspel begint ze mee te zingen. En dat was heel erg gevaarlijk. Onze Anna Meitajani, zo moet ik het zeggen, inderdaad, komt uit Georgië. Zij was de jongste deelnemer. Ze is 18 jaar. De uiteindelijke winnaar komt niet uit Georgië, maar uit Italië. Dat is Ettore Pagano. Hij krijgt een extra prijs omdat het 75 jaar Koningin Elisabeth wedstrijd is. Hij mag 4 jaar lang op de cello spelen van Pablo Casals. Dat is de beroemdste celliste van de 20e eeuw en dat weten wij allemaal natuurlijk. Ik speel met plezier Cello Song van Fontaines D.C. Het origineel is van Nick Drake. Die Cello Song, die bewerking...

BNL. En als je nog niet wist, we zitten hier altijd bij BNL. En het droevige nieuws, dat is al een paar keer gevallen deze maand, maar deze week werd het vooral in ons gezicht geblazen als Vlaming. Margriet Hermans, op 72-jarige leeftijd heeft zij het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Als de nacht komt, dat is het nummer dat ik zo dadelijk ga spelen. Het komt uit het gelijknamige album van 1990. Ook op dat album vinden wij alle mannen, alle mooie mannen zijn zo lelijk. Dat nummer, Als de nacht komt, dat is geproduced door Roland Verloven en ook geschreven door Roland en Margriet. We horen de accordeon van Jean Blauten. Gitaristen in dit nummer zijn Erik Melaerts en Chris Peters. En een van de backing vocals is zelfs Chris Wouters. We kunnen een hele parlé doen over Margriet Hermans en over het belang van de figuur en zangeres en politica Margriet Hermans. Maar dat weten jullie allemaal zelf wel allemaal in te vullen. Maar ik speel met plezier Als de nacht komt, want dat was ook Margriet, denk ik, hè? Als de nacht komt, plezier. Als de nacht komt, laten horen wat je kan. En wat een stem had zij. Dit is, gelukkig hebben wij muziek nog. En dit is dus Als de nacht komt. MUZIEK

En dan smijten we daar nog eens Rosalía bovenop. Inderdaad, Rosalía met de Magnolias na Margriet Hermans. Maria Lou Griffin, Maria Lou Griffin moet ik zeggen, is op 80 jaar leeftijd gestorven in 1969. Trouwt ze met George Lucas en dan wordt het natuurlijk Maria Lucas. En Maria Lucas is erg bekend, niet alleen als vrouw, ex-vrouw van George Lucas, maar vooral als filmeditor. Zij monteerde de oorspronkelijke Star Wars films. In de jaren 70 geraakte haar carrière zeker in de lift met het editen van bijvoorbeeld Taxi Driver, een geweldig film met Robert De Niro. En een heel erg jonge... Goh, ik kan niet meer op haar naam komen. Anyway, ze heeft ook Alice Doesn't Live Here Anymore geëdit. En ook uit 1977 New York, New York. Dat is een film waarin Liza Minnelli en Robert De Niro als een koppel, als koppelmuzikanten en geliefden optreden. In die film vinden wij een nummer, New York, New York, dat gecomponeerd is door John Kander en geschreven door Fred Ebb. En dat werd dan gezongen uiteraard in die film door Liza Minnelli. 2 jaar later werd dat nummer gecoverd door Frank Sinatra en werd het een nog een grotere hit. Maar het oorspronkelijke, het originele, zal ik maar zeggen, komt uit dus die film die Maria Lucas geëdit heeft als monteur. En dat nummer, dat is dus New York, New York. Het origineel dus van Liza Minnelli.

Ja, dit is een beetje jazzy hoor. Zaz, je veux. En dat is muziek voor in de zomer. Alle muziek van Zaz is muziek voor in de zomer. Eigenlijk voor elk seizoen. Maar de zomer komt eraan. Af en toe eens piektemperatuur, af en toe eens wat piekregen. En dat is wat wij nodig hebben natuurlijk voor onze plantjes. Voor het gras dat bruin wordt en af en toe eens te groen is. Jazz, daar gaan we het over hebben. 95 jaar oud is hij geworden. Sonny Rollins, een paar weken geleden heeft hij ons verlaten. Onze Amerikaanse saxofonist speelde met onder andere Miles Davis, Thelonious Monk en John Coltrane. Dat is die generatie hoor. St. Thomas, Olio en Ergin, dat zijn de jazzklassiekers die op zijn naam geschreven mogen worden. Manhattan is een nummer van 1958 van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Maar we horen dat nu in de versie van Sonny Rollins. Manhattan zelf groeide op in Sugar Hill, dat is een betere wijk in Harlem. Maar dit is dus Manhattan van Sonny Rollins.

Sonny Rollins, Manhattan. 4 minuten, de heerlijke jazz. We vieren een verjaardag. Norma Jean Mortensen werd geboren op 1 juni 1926. Dat is dus 100 jaar en een paar dagen geleden. We kennen haar onder de naam Marilyn Monroe. Marilyn Monroe was niet alleen een actrice die pas op het einde van haar carrière mocht laten zien wat ze allemaal in haar mars had, buiten gewoon die wulpse blondine spelen. Ze kon echt wel acteren, maar dat werd niet meteen duidelijk, helaas. Dat is wat Hollywood was en nog altijd een klein beetje is, vrees ik. Maar ze was ook geen onverdienstelijke zangeres, hoor. In de film The River of No Return, dat is een western van 1954. Daarin horen we haar ook zingen. Het was de 22e film van Marilyn Monroe. En in die film, The River of No Return, speelt zij een saloonzangeres. En ze zingt dus dit nummer helemaal in de saloon. En Robert Mitchum kidnapt haar een heel klein beetje na het zingen van dat nummer in die western van 1954. The River of No Return. Een heerlijk moment in die western. The River of No Return. Dit is Marilyn Monroe. Back in Time.

0: culture. Inderdaad, we're all connected by culture. BNL, daar zitten we nog altijd, zoals elke week, tot het einde van onze dagen op de radio. Rob Bass, die eigenlijk Robert Ginyard heette. Wel, die is gestorven aan de gevolgen van kanker een tijdje geleden. Hij vormde eind jaren 80 een succesvol duo met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock. De artiestennaam van Rodney Bryce is dat. Een grootste succes, dat kwam er met It Takes Two. Het nummer met de bekende one-liner It Takes Two to Make a Thing Go Right. En vandaag speel ik van Rob Bass en zijn jeugdvriend DJ Easy Rock Get on the Dance Floor. Get on the Dance Floor. In dit nummer van 1988 vinden wij een sample van Shake Your Body Down the Ground van de Jacksons. En ook eentje van A Day in the Life van Black Riot uit 1988 is dat. Dit is Get on the Dance Floor van Rob Bass en DJ J Easy Rock.
1: Yo, Dave, man, I don't think Rob gonna do it on this one, man.
2: Word up, yes, Kurt.
3: Word up, Kurt.
1: Yo, man, I'm Rob Bass, man. Get this.

Ja, we hebben altijd tijd voor wat hip-hop. Zeker van het betere werk. Rob Bass en DJ AZ Rock, Get on the Dance Floor. Hebben ook nog wel tijd voor deze altijd van Daddy Frère uit IJsland. Hot Damn!

I'm in a taxi, I asked the driver to play some Prodigy.

was een geweldig optreden daar in de Chicks in Antwerpen. Hot damn, Daddy Frère. Voilà. En dan, we hebben het vandaag al gehad over nostalgie. Dat komt er nu ook nog eens aan, hoor. Een song van ruim 30 jaar oud. Wel, die mag al eens een update krijgen. Wel, Sam Bettens, ondertussen 53, wel, heeft afgelopen vrijdag een nieuwe versie uitgebracht van Case Choice nummer Not an Addict. Dat is een nummer uit 1995, dat in 1996 verscheen op het album Paradise in Me. Wel, volgens Bettens was dat nummer geïnspireerd door een Parijse journalist die HIV opliep via een besmette naald. Not an Addict zette de band destijds definitief op de kaart en groeide sindsdien uit tot een belpopklassieker. Het heeft de vijfde plaats bereikt in de tijd op de US Billboard Modern Rock Tracks. Dus nostalgie, absoluut een geweldig nummer. En ook in een nieuwe versie, in de Sam's version, is dit Not an Addict. Inderdaad, helemaal terug in de tijd.

Dat heet dan heel erg mooi rijpen. Een bijzonder mooie versie van Not an Addict van Sam Bettens. En dit is een van bij ons gewoon.

En dan even van The Darkness terug naar het licht. Bonfire Lakes, een geweldige nummer hoor. Into the Darkness. En dan is het tijd, altijd op het einde van zo'n episode van Breakfast in Dune Street. Het is tijd voor dit. De promotie van haar nieuwe EP She Is Coming heeft zangeres Miley Cyrus een nieuwe lijn merchandise bedacht. En daar zitten de gebruikelijke t-shirts en posters tussen. Maar Cyrus brengt voor de gelegenheid ook een eigen lijn condooms op de markt. En die zitten in een zwarte verpakking en kosten €20 per stuk. Prijzig, dat zeker. Maar voor dat bedrag krijg je er wel meteen een download met die 6 kakelverse songs bij. Dat de op dat moment 26-jarige zangeres een voorbehoedsmiddel verkoopt, is minder willekeurig dan op het eerste gezicht lijkt. Zoals de dubbelzinnige titel van de EP al aangeeft, zingt ze openlijk en onbevangen over seks. In Dream, een van de songs, verwoordt ze het zo: 'Cause you know we're going be alright, we'll be fucking on a red-eye flight. Keep up with me till the end of the night and we're just getting started. Op Amerikaanse radiostations wordt een van die werkwoorden uiteraard zedig weggebliept. Voor de volledigheid delen we graag ook nog het opschrift van een van die sweaters die ze tegelijkertijd uitbrengt. I love my pussy, that means I got catitude. Dus voor poezenliefhebbers zoals Wim Willems bijvoorbeeld. En dat gebeurde allemaal 7 jaar en 3 dagen geleden. En dat allerlaatste nummer op dat EP'tje, dat is Slide Away, dus van Miley Cyrus. En wat mij betreft, graag tot volgende week. Ciao, ciao.

0: Goedemorgen.
1: BNL Culture Coded met Wim Willems.

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: I know you're gonna dig this.
2: Ja, dat is waar. It's only rock and roll. Niet waar, Geert Mertens?
3: Ja.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, hè. Vrij druk, maar dat is goed.
2: Ja. Ben je klaar? Want vanavond heb je een optreden in Herentals op de markt.
3: Ja, dat klopt.
2: Dat gaat voor veel volk zijn dan.
3: Het is om 6 uur al, dus misschien nog niet, maar ja, we spelen covers van AC/DC. We zijn een tributeband en dat komt altijd wel naar volk naar kijken.
2: Hoe kom jij als punker bij een AC/DC band terecht?
3: Ik luister enorm veel graag van muziek en AC/DC heeft mij, TNT heeft ook de grondslag gerecht van heel het ooie gebeuren bij een TNT. Dus ja, waarom niet?
2: Ja, dat is wel anders dan punk, hè? Alhoewel...
3: Dat is anders, maar ik zeg dat ik luister enorm veel naar new wave, punk, maar ook naar hard rock.
2: Ja.
3: En heavy metal. Metal, alles kan er bij mij wel in.
2: Ja, de Bullet Watchers.
3: Ja.
2: Komt er een nieuwe LP uit?
3: Die zou al 2 jaar geleden moeten... die is al 2 jaar klaar, maar daar zijn een beetje problemen mee om dat te goed gereleased te krijgen.
2: Is het zo?
3: Ja.
2: Zijn jullie zo nauwkeurig dan? Of?
3: Ja, onze drummer had eerst wel een contact met een platenfirma om dat uit te brengen. Maar dan is dat afgesprongen. En ja, we wilden het ook niet zomaar uitbrengen en wachten tot de juiste kans. Maar de juiste kans is al 2 jaar geleden. Het is al 2 jaar verder ondertussen.
2: Ja, oké. Okay. Geert... je hebt een nieuw boek uit, hè?
3: Ja.
2: Vandaar dat je hier vandaag bent, hè? C4.
3: Ja.
2: Het is een psychologische thriller.
3: Ja.
2: C4, ja, dat is een ontslag, maar dat kan ook een auto zijn, Citroën.
3: Ja, of springstof.
2: Of springstof. Heeft het allemaal daarmee te maken?
3: Eigenlijk wel, ja.
2: Ontslag en springstof?
3: Ja. Mm-hmm. Een ontslag dat dreigt. En iemand die op springen staat.
2: Ja, jouw boek is weer uitgebracht bij Partizaan.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Ja, het had nergens anders kunnen uitgebracht worden, denk ik. Met zo'n titel. En dan ook, je zegt ook, ja, dwarsdenker.
3: Ja, misschien wel. Ik vind het wel plezierig. Want ik zat zelf nooit in eigen beheer of zo. Dat zou ik niet doen. Maar ik vind dat wel goed dat dat dan door een uitgeverij allemaal geregeld wordt. Al die praktische... Ja, die druk. Alles dat verdeeld wordt naar de boeken. De boekhandel, zo'n centrale boekenhandel. Mm. Waar iedereen dat kan kopen. Dus ja, ik vind dat wel handig dat ik me daar niks moet van aantrekken.
2: Ja, jouw eerste boek, SS, heb je 2 jaar geleden, denk ik, hier voorgesteld. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Dat was ook zo een titel natuurlijk. Dat eigenlijk mensen wakker maakt.
3: Ja.
2: Dat is ook iets dat jij graag doet. Hè?
3: Ja.
2: Mensen wakker houden, hè?
3: Ja, of toch een beetje provoceren misschien, zo een beetje uitdagen. Want SS natuurlijk, iedereen denkt dan aan de Tweede Wereldoorlog en alle gebeurtenissen. Terwijl dat eigenlijk de initialen zijn van het hoofdpersonage. Oké, heeft wel een beetje nazi-achtige ideeën en zo, maar ja.
2: Ja, ik herinner me ook dat er heel wat namen... je hebt er geen namen gebruikt, maar mensen die ik wel herkende.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Is dat nu weer in deze boek?
3: Nee, deze is compleet anders. Dat heb ik ook niet bewust gedaan, maar dit was gewoon een verhaal dat ik ineens... Ik denk nogal dikwijls in verhalen, dan schiet me iets te binnen en dan moet ik daaraan beginnen. En dit boek is alweer zoiets, maar ik wou ook iets compleet anders als mijn eerste boek doen. En dat is het ook wel geworden, denk ik.
2: Ja, want als je nu... Wie is jouw voorbeeld? Wie vind je een schrijver van...
3: Ja, ik ben als ik jong was, ik kon niet door een Hugo Claus gaan. Dat was veel te ingewikkeld voor mij. Dus een Herman Brusselmans lukte wel goed. Maar Niks Peters lukt bij mij ook heel goed. Maar ik lees ook wel graag dingen als Dan Brown en zo. Dat vind ik wel oké, omdat ik ook wel... Ik ga ook nog een heel religieus boek schrijven. Dat kan misschien mijn volgende zijn of een van de volgende. Maar dat zit er ook nog wel in.
2: Een heel religieus boek. Ja, ja. Ga Augustinus er zeker in staan?
3: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Als die er niet gaat instaan, want die man is...
3: In mijn religieus wil ik ook wel bedoelen... Ik ga het verhaal nog niet verklappen, maar het is ook wel niet echt... het gaat niet goed aflopen met de kerk op zich, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. Alle kerken zijn leeg tegenwoordig.
3: Ja.
2: Het zijn plaatsen om...
3: Met het instituut kerk aan zich, ja. Dat is, daar ga ik het niet alleen in het boek dat ik plan.
2: Hebben de kerken een kans gemist? 30, 40 jaar geleden?
3: Ja, hadden ze de vrouwen daar eens toegelaten. Zo, dus ja, ik vind dat dat wel moest kunnen, ja.
2: Want je hebt ook nog niet ver van bij jou de Abdij van Haverbode.
3: Ja, mm-hmm.
2: Als je met die paters praat over veel dingen...
3: Mm-hmm.
2: Ja, zijn dat

0: Ja, dat is ook vorig jaar nog een boek. Christophe Smeers, denk ik, of zoiets.
1: Ja, ik weet niet wie dat juist geschreven heeft.
0: Maar... Die heeft daar vorig jaar nog een boek over geschreven. Ja. Hè? Ja.
1: Dus ja, dat zijn allemaal wel interessante dingen. Want als je, het zijn niet zo als in de films duiveluitdrijvingen. Maar ze doen dat daar wel echt wel nog op heel regelmatige basis. Hè.
0: Ja, je bent journalist geweest. Ja, je bent er vandaag nog voor een stuk, denk ik toch wel. Vanwaar die interesse voor journalist te worden en geen voetballer?
1: Voetballer. Ik heb vroeger nog in school, dacht ik, ja, veel gekiept. En ik dacht van, ah, dat wil ik wel misschien nog wel doen, maar ik mocht dan niet van mijn ouders.
0: Ja.
1: En muziek heeft mij altijd geïnteresseerd. En toen dacht ik van, ja, ik heb nog geen instrument om te bespelen. Laat me gewoon al teksten schrijven. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Dat journalist, want jij hebt ook een opleiding, denk ik, daarvoor.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Waar ben jij geweest? In Mechelen?
1: Antwerpen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik zag het iets groter als Mechelen. Ik dacht, van een grote stad wil ik naartoe.
0: Oké, en vandaar dat je vandaag die arrogantie toont in jouw boeken.
1: Ja, ja.
0: Dat heb je in Antwerpen geleerd, ook waarschijnlijk. Geert, wel, dat is wel heel leuk om te horen dat je daar een boek gaat over schrijven. Maar als we nu eens bekijken, C4, wanneer is dat idee ontstaan dat je dit boek wou schrijven?
1: Het idee ontstaan, dat is nog eigenlijk niet zo. Want ik had eigenlijk een heel boek bijna klaar. Mm-hmm. En ik was in het buitenland bezig en het werd me een beetje te ingewikkeld. En ik dacht van, nee, ik ga dit niet verder afwerken. En toen ben ik een serie gaan zien rond de seriemoordenaar Ed Gein. En toen dacht ik van, ah, maar als ik zo een verhaal maak, en dan ben ik eigenlijk diezelfde avond beginnen schrijven. En ik denk dat ik de nacht bijna doorgeschreven heb. En de volgende dag ook nog echt een hele dag eraan gewerkt. En de volgende dag denk ik ook nog. En toen dacht ik van, shit, ik zit hier al aan 75 bladzijden. En toen heb ik echt op een half jaar tijd het helemaal een beetje beter gemaakt. En dan is dat het boek geworden.
0: Ja, deze week is Freddy Horion vrijgekomen. Ik kan me wel voorstellen dat jou dat ook wel interesseert. Dat de mensen allemaal nog ziek hebben van die Freddy Horion. Ja, die heeft 6 moorden begaan.
1: Ja, ik heb dat nooit meegemaakt, bewust, bij hem. Nee, ik ken jij Peerke Verhaert?
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: die woonde vroeger
0: centraal.
1: Achter
0: ons. Die zit centraal, denk ik. Hè?
1: En Dennis dood.
0: Is hij ondertussen dood? Oké.
1: Dennis al Jens vermoord door zijn broer, zo gezegd, denk ik.
0: Ja.
1: Daar heb ik voor het laatste nieuws ook wel een reportage over gemaakt. Daar heb ik ook geprobeerd om zijn familie nog te interviewen. En dat was bijna gelukt tot op het laatste moment dat ze afgezegd hadden. Ja, en toen heb ik er toch nog een artikel rond gemaakt, rond alle informatie die ik daar had. Je had ook 5 mensen verkocht. Voor €5 of zoiets.
0: Oké. Okay. Ja. Gebruik jij die Peerke Verhaert dan voor jouw boek?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want waar haal jij dan jouw inspiratie voor dit boek?
1: Ja, ik kijk heel vaak naar van die echt gebeurde documentaires rond seriemoordenaars. Ja. Dat doe ik wel. Ik weet niet waarom dat mij dat... Ik zie nou 2 dingen. Documentaires over muziek en documentaires over seriemoordenaars.
0: Ja. Waarom moorden wij zo graag? Want dat is toch alleen zo...
1: Ja.
0: Hetgeen wat er nu in deze wereld gebeurt, in Oekraïne, Gaza, is ook moorden. Hè?
1: Dat is waar, ja. Het zijn allemaal oude mannen. Hè? Allee.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja, ik vraag me af, had nu de president van Rusland een vrouw geweest en die van Amerika ook, was het dan erger geweest of niet?
0: Die vraag stel ik me ook altijd. Want die hebben een heel andere setting. Hè? Die denken heel anders natuurlijk.
1: Ja, maar het zijn allemaal oude mannen over het algemeen die aan de macht zijn. Dus, en die willen precies nog altijd oorlogjes spelen.
0: Ja, eigenlijk is het wel straf dat we naar mensen luisteren die eigenlijk zo zot als een deur zijn.
1: Ja.
0: In Amerika is er zo een, maar in Rusland heb je ook zo een. Mm-hmm. Ja, China is iets rustiger, denken we, maar dat weten we eigenlijk ook niet echt goed.
1: Nee. Israël is ook niet
0: ver. Dat is wel iemand, die van Israël is wel iemand die heeft in 87 al

0: zijn eindwerk daarover gemaakt, wat hij nu mee bezig is.
1: Ah, serieus?
0: Dat is iemand die heeft dat gestudeerd ook. Hè. Mm-hmm. Dus terreur en zo. Terreurexpert blijkbaar.
1: Ja.
0: Maar als je dat... Ja, als je dat ziet, wat er vandaag de dag ook...
1: Ik denk dat je dat 10 jaar geleden niet gedacht had, dat het zo zou verder evolueren.
0: Heeft het ook veel te maken met de sociale media, dat we ook veel meer te weten komen.
1: Ja,
0: ook, waarschijnlijk. We willen ook allemaal op Facebook om het mooiste eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Alles moet mooi afgewerkt zijn. En als je het dan in het echt ziet, dan is het eigenlijk zo niet.
1: Nee. Mm-hmm.
0: Terwijl ik nog altijd van mening ben dat de beste optredens die ik ooit gezien heb, die waren gewoon puur en natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Dead Kennedys bijvoorbeeld, dat was MDC, dat was baf recht aan. Ja.
1: Het optreden wat me vorig jaar nog meest bijgebleven was eind van het jaar, die Exploited in de Stadsfestival in Aarschot. Ik vond ze geweldig goed. Ik heb ze al 4-5 keer gezien, maar ik vond ze nu echt heel goed strak zitten, tot en met Wattie, die ook al medische problemen heeft gehad.
0: Heel veel, ja. Heel veel.
1: Ja, of ze zacht gezegd, ja, die was echt goed. En ik schrok ervan, want ik had het niet meer verwacht. Ik dacht van, ja, ik kan nog wel eens kijken, maar ze waren echt goed.
0: All right. Geert, je hebt ook muziek gekozen.
1: Mm-hmm.
0: Met welke wil je beginnen?
1: Blijf hetzelfde. Zet maar iets op.
0: Ik
1: kan over alles iets zeggen.
0: Je kiest Lena,
1: ja.
0: De twee Belgen.
1: Ja.
0: Die twee zijn ook al...
1: Ook al gestorven, ja.
0: Hebben ook een geschiedenis in Aarschot waar jij afkomstig van bent. Want ja. Ze hebben bij Antler gezeten.
1: Ja.
0: Ze hebben ooit zelfs ook een Happy House opgetreden in Aarschot.
1: Ja, dat heb ik nooit geweten. Dat was voor mijn tijd eigenlijk. Ik ben dan net iets te jong voor.
0: Vind je dat spijtig?
1: Ik vind dat wel spijtig. Ja. Ja, ik weet ook nog dat Suicidal Tendencies heeft in Scherpneuvel gespeeld. Ja, dat was toen 12 jaar of zo.
0: Dave Grohl ook, hè?
1: Ja, met Scream. Ja.
0: Met Scream natuurlijk, hè. Ja, dus eigenlijk is het wel ongelooflijk.
1: Ja.
0: Maar als je dat ziet, hoe komt het eigenlijk dat Aarschot vandaag de dag toch nog altijd de bakermat is van muziek?
1: Front 242, die zijn daar ook ontstaan. Ja, ik weet het ook niet. Ja, Maurice Engelen vind ik ook van Aarschot. Hij is wel van Herstel,
0: maar
1: leunt wel heel erg bij Aarschot aan. Hij zat daar ook met Antler vroeger, hè. Dat was ook aan het stadhuis dat er altijd om zat.
0: Maar hoe komt dat, denk je, dat dat in Aarschot zo...
1: Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Maar dat leeft altijd wel iets zo in Aarschot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waarom kies je Lena?
1: Wel, dat is een single dat ik vroeger zelf nog gekocht heb. Dat was een van mijn eerste singles, denk ik. Dat ik weet niet welk jaar dat uitgekomen is juist, maar zal dat 83 of 84 of zoiets zijn?
0: Zal dat die jaren wel, denk ik. Ja.
1: Wel, dus zal ik 7, 8 jaar geweest zijn. En ik vond dat... Wel een aangenaam nummer. En ik heb dat auto wel goed gevonden. En daarom dacht ik van, ja, laat me hier Lena nog eens opzetten.
0: Jij kocht dat op uw 7, 8 jaar.
1: Ja, ja.
0: Had jij dan ouders die op dat moment ook in die punk nieuw...
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Nee.
0: Nee.
1: Ik had wel altijd kameraden die zich met punk bezig hadden. Nee, want dit is eigenlijk gewoon puur dat ik zelf eens op een radio gehoord heb en zelf aangekocht heb.
0: Ja, want jouw ouders, die, van welke muziek hielden die dan?
1: Elvis was er wel bij, Fats Domino.
0: Dat is mooi.
1: Ja, ik vind ook. Ik vind nog altijd Fats Domino vind ik echt nog geweldig, omdat ik dat wel veel gehoord heb thuis. Als dat op de radio was, zit met mijn moeder altijd wel de radio luider. Maar ook dingen als Wiltura en zo, was dat niet wel veel. Een beetje van alles.
0: Oké, maar we gaan eerst draaien.
1: Dat is goed.
0: We gaan luisteren naar Lena. En ik zou zeggen, welkom hier bij Culture Coded.
1: Dank u wel om mij hier te ontvangen.
0: Ja, blijkbaar scheelt er iets, blijft mijn dingen hangen hier. Oh, ik zie het al.

0: Leina, Leina. Ik weet nog goed dat ze geproduceerd werden in de tijd door Rolla Beelen. Die man die zit tegenwoordig in de wijnwereld. Ken je Rolla Beelen?
1: Nee.
0: Nooit
1: nee,
0: van gehoord?
1: Nee,
0: nee. Hij had samen Antler met Maurice Engelen.
1: Ja, en, ja, ik ken hem van naam, maar ik ken hem niet persoonlijk. Want Maurice ken ik wel wat, ja.
0: Ja, ja. Oké. Maurice zit terug in Amerika, dacht ik, hè?
1: Is een toeren, denk ik, met Lord of Vices, hè? Ja.
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Ik had een paar weken geleden zei Pim de Wolf nog, dat is de man die ooit bij Lords of Acid gespeeld heeft. En die vertelde me dat Lords of Acid het hoofdprogramma was van Rammstein en van de Foo Fighters ooit.
1: Amai, nee.
0: Dat is nooit geweten, denk ik hier. Daar wordt niet over gepraat.
1: Nee.
0: Maar hoe belangrijk dat die Lords of Acid wel was. En als je dan ziet...
1: Toch straf, wij kennen misschien één nummer van Lords of Acid, maar de rest kennen wij gewoon niet, denk ik.
0: En ja, die vertelden ook wel. Pim is nu wel de man die ook Arno heeft... de techniek bij Arno gedaan. En hij doet dat nu ook bij TC Arno en bij Zio, bij Vital Barbarotta.
1: Ja,
0: ja eigenlijk, wij onderschatten onszelf wel, denk ik, Geert.
1: Ik denk dat er in België heel wat rondloopt. Ja. Dat eigenlijk, zeker je undergrond, je misschien soms ooit nog eens naar boven komt, maar niet altijd.
0: Dus,
1: zeg maar in de jaren 80, wat je allemaal gedaan is.
0: Ja, Geert, ik weet ook dat jij iemand bent die ook nieuwsgierig is. Ik bedoel daarmee, hè, als journalist moet je natuurlijk nieuwsgierig zijn.
1: Ja.
0: Maar jij kan ook verbaasd zijn natuurlijk van dingen als je zaken hoort uit de muziek of die eigenlijk wel wonderbaarlijk zijn eigenlijk. Mm-hmm. Hè. Welk is het de laatste keer dat je zo verwonderd was?
1: Van iets uit de muziek? Dat kan ik... De laatste keer dat ik verwonderd werd, maar dat heeft niks met muziek te maken. Dat was, ik ben laatst naar mijn zoon geweest, die op rondreis is. En die zit in de Filipijnen en Maleisië zijn we geweest, in Borneo. En daar zag ik... daar waren we toevallig in de jungle. Waar we hadden 5 dagen daar rondgetrokken. En we zagen daar een kudde olifanten oversteken over het water. En die mannen namen ook allemaal een smartphone, want dat zien ze daar ook niet elke dag. Dus dat was het meest verwonderde dat ik de voorbije maanden tegengekomen ben. Zo'n kudde olifanten voor u zien oversteken in het water. En dat was daar 12 meter diep. En die zwemmen dan echt gewoon met een slurf boven. En je ziet die oren bikken wapperen. Dus dat was het moment van de laatste maanden dat ik dacht van amai.
0: Heb je dan ook zoiets, want als je in zo'n land bent, je komt dan terug... heb je dan zoiets van... Want ik kan me bij voorstellen hoe arm dat we eigenlijk wel zijn.
1: Het meest frappante was dan... We zijn vanuit Manila vertrokken. En daar staan... Ja, dat was om 3 uur 's nachts of zo dat we op de luchthaven moesten zijn. Daar staan dus kindjes te bedelen voordat je die luchthaven binnenkomt. Echt kinderen van 6, 7 jaar. Die staan daar moederziel alleen midden van de nacht. Dat was wel... confronterend, vind ik. Om te zien.
0: Maar als je dan terug in de wereld komt hier, je komt Zaventem, je vertrekt daar, je neemt de trein of je gaat met een auto.
1: Ja.
0: Je ziet dan een heel ander beeld. Hè? Het beeld van de zogezegde ideale West-Europese wereld.
1: Mm-hmm.
0: Heb je dan zo ook niks van dat we arm zijn? Want ik kan me dat wel voorstellen eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Want wij willen altijd het beste, zogezegd het beste. Mm-hmm.
1: Ja, maar je moet je ook wel in... Allee, ik denk ook van, we zijn misschien wel arm, maar we hebben het hier eigenlijk wel heel goed tegenover veel andere mensen.
0: Dat hoor je mij natuurlijk niet zeggen, maar wij klagen toch.
1: Klagen graag over het weer en dingen.
0: Dus terwijl dat je eventueel over dat weer ook met humor zou je veel meer kunnen bereiken, denk ik.
1: Ik herinner me nog iets in Maleisië, denk ik dat was. Kwam er iemand naar mij toe, ik had een t-shirt aan van de Circle Jerks. Hij zei, oh, great band. En dan een beetje meegepraat. En ik kende ook heel veel Bad Brains en zo kwam er dan ervoor. Ja, er was iemand die helemaal ook in die scene was iemand van daar.
0: Ja, maar je ziet het wel nog veel meer daar, denk ik. Hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Allee, het was zo, maar in die grote steden zie je, het was in Kuala Lumpur, denk ik. Daar heb je toch ook wel nog een zekere scene daar rond.
0: Want ik krijg soms zo op Facebook filmpjes over Afrikaanse punk. Hè? Ja. En eigenlijk, die hebben soms zelfs geen geen goed materiaal. Hè, en toch, toch heeft dat...
1: Energie. Hè.
0: Heeft dat energie, hè?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is
0: okay.
1: Het belangrijkste, denk ik, bij muziek. Dat de energie erin zit. En dat merk je ook soms bij groepen die al lang bezig zijn. Die energie gaat eruit. En dan is het veel minder.
0: Hoe belangrijk is muziek? Want ja, je hebt je weer een Spotify-lijst. Hè, in dit boek ook. Maar hoe belangrijk is muziek voor jou als je een boek schrijft?
1: Ik heb altijd wel nummers in mijn hoofd voor eigenlijk zaken te schrijven. Ik heb ook, als ik schrijf, ook voor het werk of zo, ik heb een pick-up achter mij staan en ik heb nog wel redelijk wat platen. Ik heb ook een cd-speler, maar ik zet kei vaak een paar platen op van vroeger, jaren 80, dat ik thuis heb. Dat is ook de enige platen dat ik nog koop, zo uit de jaren 80, van ik had die graag vroeger, maar ja, toen had ik geen geld ervoor of ik vond ze niet en nu kan ik die wel kopen, dus daar luister ik heel vaak naar.
0: Want ik herinner me, jij bent een grote Cramps-fan, hè?
1: Mm-hmm.
0: Een paar weken geleden ging ik naar een band kijken, allemaal 17-jarigen. En ik vond dat de bassiste echt wel klaar was voor bij de Cramps op het podium te staan.
1: Ja.
0: Ze had ook op de tuze. En ik zei dat ook tegen haar. En ze zei, ja, ik heb daar ook 3 t-shirts van. Terwijl ik het niet wist, maar je voelde direct die energie van, ja, dit is wel
1: ik
0: iemand.
1: Ik denk nu wel met de serie Wednesday zijn ze terug echt wel naar boven gekomen, omdat je Go Go Muck is daarvoor gebruikt geweest. En dat heeft wel een heel nieuwe generatie, denk ik, de Cramps leren kennen.
0: Ja, zoals bij Tarantino ook. Hè. Die heeft George Baker ook terug op de kaart gezet. Hè. Met een wondermooie song.
1: Ja.
0: Die we eigenlijk vroeger...
1: En je staat ervan gesteld dat je ook Uma Paloma Blanca gemaakt heeft.
0: Ja, maar hij kwam wel uit de blues, denk ik. Hè.
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Zoals de Bee Gees, die komen ook uit de blueswereld natuurlijk. Die zijn dan ook al veranderd.
1: Ja.
0: Dat is ook wel tof. Maar muziek is wel belangrijk voor jouw boek. Daar moet muziek in.
1: Daar moet muziek in. En dat kan, want in dit boek heb ik mij eigenlijk ook een beetje laten leiden door muziek dat je niet meteen met mij zou associëren.
0: Maar ja, maar dan heeft dat met jouw jeugd te maken.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Want Ivan Brunetti, die heeft blijkbaar nog met Margriet Herman samen backing vocal gespeeld. Ik wist het niet, maar Bartas zei het straks.
1: Ja, dat nummer dat van Ivan Brunetti dat erin staat, ik heb je daarna nog wel geïnterviewd, ook voor het laatste nieuws, omdat hij van Scherpenheuvel is. Maar dat nummer, dat luisterde mijn moeder, denk ik, vroeger nog naar als dat op de radio was. Maar ik wist nooit dat dat van hem was. En zo heb ik dat er eigenlijk uiteindelijk eens in gezet. Omdat dat mij aan iets deed denken waar ik een bepaalde scène rond gemaakt heb in het boek. En dat kwam dat nummer naar voren en ik heb het opgeschreven en bij in de playlist gezet.
0: En weet hij dat?
1: Dat denk ik niet.
0: Maar ga je hem dat vertellen? Of?
1: Ik zal hem het bij gelegenheid eens zeggen. We zijn wel bevriend op Facebook, dus op dat vlak gaat dat wel.
0: Want dat gaat hij wel leuk vinden, denk ik. En misschien kan je wel samen iets doen in Scherpenheuvel.
1: Ja, wie weet.
0: Jouw boek, heel veel muziek. Doe Maar heb je ook gekozen.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal...
1: Doe Maar vind ik vooral die Henny Vriend en zijn baslijnen op die nummers. Ik wist vroeger niet hoe ik het moest spelen, maar ik vond ze echt wel heel goed gevonden.
0: Ja, je loog tegen mij, Drukwerk heb je ook gekozen.
1: Ja.
0: Heeft dat dan te maken dat die man, het hoofdpersonage, is dat een narcist die voortdurend liegt of...
1: Dat laat ik natuurlijk aan de lezer ontdekken wat er precies mee mis is. Maar er is wel iets mee mis met het hoofdpersonage. En hij denkt dat zelf trouwens ook, dat er iets mis is met hem.
0: En van waar komt dat, denk je, Geert? Van waar denk je dat misgelopen is bij hem?
1: Bij het hoofdpersonage? Ja. Ik denk dat gewoon in hem zit. Ik denk dat je bij veel mensen... Je wordt eigenlijk altijd geboren. En ik denk dat het al voor een stuk... Je zit dat zelf in u, alleen wordt veel door uw vrienden en zo wordt wel bepaald, maar uiteindelijk ben jij zelf die alles in handen heeft.
0: Dus jij denkt, een narcist, dat kan je niet worden?
1: Ik denk dat dat in u zit, ja. Ik denk dat dat al iets, dat echt in u al van in het begin zit. En dat dat zo zich verder ontwikkelt.
0: Ja.
1: Dat kan misschien op een gegeven moment wel nog... anders gevormd worden door vrienden of door opvoeding of ik weet niet wat, maar ik denk de kern zit wel in u zelf.
0: Ik kan me ook wel voorstellen, als je dit boek geschreven hebt, dat je dat eerst had lezen door een psychiater, door Een politiecommissaris?
1: Ik heb het vooral door mijn vrouw en door een vriendin laten lezen.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Maar ze zitten misschien in die wereld.
1: Mijn vrouw werkt wel samen met... die is hoofdopvoedster bij mentaal gehandicapten en zo. Dus die zit wel niet in de psychiatrie of zo, maar die zit wel in een bepaalde wereld.
0: En vond ze dat dan al kon wat je schreef?
1: Ja, ze dacht wel bij de eerste bladzijde van... Amai, je gaat er weer direct in vliegen. Maar dan heeft ze het boek verder gelezen en dan zegt ze van... Amai, het is echt wel beter als uw eerste lok. Dus dat vind ik wel goed dan.
0: Ja.
1: En ze heeft er nog een aantal fouten uit gehaald dat ik niet aan gedacht heb.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je gaat niet te raden bij een psychiater of zo?
1: Nee, voor dit boek heb ik dat niet gedaan.
0: Maar heb je dat bij het vorige boek wel gedaan dan?
1: Bij het vorige boek heb ik echt vooral gepuurd uit eigen ervaring in mijn journalistencarrière van 20 jaar.
0: Ja.
1: Ik zou het soms misschien niet aangeven, maar sommige dingen zijn daar echt wel... Misschien heb ik met de haren getrokken, maar zijn er echt wel gebeurd.
0: Nu, je hebt nu dit boek geschreven. Je bent ook iemand ja, die over die thema's. Je bent journalist geweest. Ja, je bent het misschien nog wel. Maar denk jij ooit nog terug journalist te worden?
1: Ik denk dat soms wel aan, maar bij de provincie schrijf ik ook persberichten. En dat wordt dan uitgestuurd naar de pers. Nu zit ik gewoon aan een andere kant. Dus ik denk niet dat ik de drive nog kan opbrengen van als 20, 25-jarige of 30-jarige zelfs, om daar dag en nacht mee bezig te zijn.
0: Het is niet zoals dat jij bijvoorbeeld Tom de Smet bijvoorbeeld, ik weet niet dat je Tom de Smet kent.
1: Ik ken hem wel.
0: Hij is ook een metalhead eigenlijk, ja. Maar is nu ook bij Borgerhoff en Lambrechts. Mm. Hij schrijft ook boeken over die nonnen. Heeft Rick de Vilde een boek geschreven, ja. Bart de Wever een boek heeft geschreven. Mm-hmm. Het is niet dat je zoiets nog ambieert.
1: Ik kan gerust nog biografieën gaan schrijven. Dat wil ik wel doen, in principe. Zo over interessante figuren, dat wil ik wel best doen. Maar echt mij verdiepen in zo van die thema's... Dan ga ik liever de fictieve toer op.
0: Ja? Ja? Van wie zou je ooit een biografie willen schrijven? Als je dat mag kiezen.
1: Ik denk dat dat gewoon iets is wat op mijn pad moet komen. Zo, als ik... dat kan eender wat zijn. Dat kan zelfs een politicus zijn of zo. Dat speelt me geen rol. Maar als het me interesseert, dan wil ik dat wel doen. Maar ik kan nu niet direct zo... die kans moet zich ook aanbieden op een moment. Maar ik sta daar redelijk open in. Als het een interessant figuur is, zou ik het wel willen doen. Muziek en zo, van alles en nog wat. Ja.
0: Ja.
1: Dat zijn er al genoeg over geschreven. Ik zou... Echt van België naar Arno, dat zal ideaal zijn, want dat zal ongetwijfeld al iets over bestaan. Raymond van het Groenewald vind ik ook geweldig interessant.
0: Oké, mooi. De Ramon, zou je daar iets van schrijven?
1: Ja, ik vind echt geweldig goede muziek, vind ik. Allee, ja. En ook heel divers, en dat vind ik wel plezant.
0: Want onlangs heb je, ik dacht, Marky Mark...
1: Marky Ramon heb ik gaan kijken, ja.
0: En het was goed?
1: Ik vond het echt, ja, ik heb ze ooit in de jaren, ja, begin jaren 90 moet dat geweest zijn, denk ik, heb ik ze nog eens gezien. En het was hetzelfde optreden als de Cramps. De Cramps waren wel stukken beter als de Ramones, maar ze hadden wel iets. En nu vond ik het, ja, ik was terug weer even veel jaren jonger. En het ging nog altijd even snel de energie voor een... Ik denk dat hem 72 jaar is ondertussen als drummer. Om dat te blijven doen. Een uur en 10 minuten, 33 nummers. Want ik heb opgezocht hoeveel nummers dat ze gespeeld hebben. Ja, ik vond het echt de moeite om ze toch nog eens te zien.
0: Ja,
1: en dan in Aarschot, in thuisbasis. Dus ja, waarom niet? Op een zondagavond, om 9:15 was het optreden gedaan. Om 10:30 was ik thuis.
0: En was er veel volk?
1: De zaal was wel in het midden afgesloten, dus het was minder denk dan dat ze verwacht hadden. Het was in de grote stadsfeestzaal natuurlijk. Maar dat was wel oké, veel volk, maar niet overdreven.
0: Maar zijn het dan oudere punkers?
1: Voor het algemeen wel. Over het algemeen waren het echt mensen die mijn leeftijd hadden of ouder. En er waren een aantal die hun kinderen wel meegebracht hadden om... Dus te laten zien, denk ik. Maar, toch een minderheid.
0: Ja.
1: Veel grijze haren.
0: Ja, maar dat is het leven, hè?
1: Dat is het leven.
0: Soms gebeurt het wel eens.
1: ja, ik denk bij iedereen, als je oud genoeg wordt.
0: Want je hebt ook gekozen voor Judy is a Punk.
1: Ja.
0: Waarom die song?
1: Ik vind het grappig ook dat hem gewoon aangeeft van de derde versie. Vers is verschillend van de eerste en zo. Hij zit gewoon constant nog aanwijzingen te geven. En ik vind dat gewoon een prachtig nummer.
0: Het is ook humormuziek,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja,
0: en het is ook over nagedacht, denk ik wel. Hè? Ja, ja. Want dat weten veel mensen, denk ik, ook niet. Hè?
1: Het lijkt gewoon bij veel mensen, denk ik, lawaai te zijn. Maar ik vind dat...
0: Het is ook niet makkelijk om te spelen. Want je moet het kunnen volhouden, denk ik. Hè?
1: Vooral volhouden. Ik denk dat Didi, als hem drie minuten is, al hem niet aangekund hebben. Dat is allemaal twee minuten duren om het zo snel, zo hard te kunnen op te rammen.
0: All right. Judy is a punk.

0: Judy is a Punk. Ja, de Ramones. Altijd een fantastische band gevonden natuurlijk. Hè. C4. Ja, we hebben het al over die psychologische thriller. Wat wil je er zeker over zeggen? Want ja, je kan niet alles zeggen, want dan kopen ze het boek misschien niet meer.
1: Nee,
0: of zo.
1: Nee. Ik denk, als je een beetje houdt van raardere boeken, niet echt het evidente verhaal. En dan mag al eens een moord gebeuren. En sommige dingen mogen al eens een beetje dieper gezocht worden. Dan is het boek echt iets om te lezen. Het is echt wel een redelijke rollercoaster. Ja, echt wel heel snel. Vind ik zelf wel. Hey. En de lezers tot nu toe ook.
0: Ja. Tegenwoordig heb je Netflix.
1: Ja.
0: Je hebt dus heel wat nieuwe programma's op tv. Zie je bijvoorbeeld dit boek verfilmd? Want het zou kunnen natuurlijk, hè? Ja, hoe dat we bezig zijn met die streaming allemaal.
1: Iemand dat ik ken, Hilde, had het boek gelezen en die zei van het is heel filmisch geschreven.
0: Wist je dat zelf?
1: Ik zie ook wel beelden soms, hoe dat dingen gebeuren. En dat probeer ik dan wel achteraf te beschrijven in het boek, ja. Ja. Ik zie dat wel als film, ja.
0: Ja, want dat is ook het nieuwe, hè. Dus dat er boeken worden verfilmd.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Omdat je daar de beste, ook met documentaires, is dat zo.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ik zie dat perfect.
0: Maar je hebt nog geen aanvragen gekregen?
1: Nee.
0: Maar ja, het boek is ook nog maar pas uit, denk ik.
1: Het is nog maar, ik denk, nog geen maand geleden verschenen.
0: Ja.
1: Ik denk 9 mei dat het uit is. Dus ja, het is nu 8 juni uitgaan, bijna een maand.
0: Ga je ook lezingen geven? Of signeersessies?
1: Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel. Op 4 oktober ga ik op een grote boekenbeurs staan in Herselt.
0: Ja.
1: Ik denk ook Mark de Bellen zo is daar aanwezig. Laatst was er nog een evenement in Scherpenheuvel zeggen met lokale auteurs en daar ben ik ook.
0: Dat was in de bibliotheek van Averbode, dacht ik. Ja,
1: daar ben ik ook.
0: Nu Herselt. Mm-hmm. Aan welke bekende schrijver denk je dan?
1: Willem Elschot is natuurlijk, dat is Blauwberg. Dat is eigenlijk, als ik ga wandelen vroeger met een hond, wat is nu gestorven, dan kom ik voorbij Blauwberg altijd. Dus, ja.
0: Ja. Heb jij Willem Elschot gelezen?
1: Ik heb ooit Willem Elschot gelezen, ja. En ik weet er totaal niks meer van. Maar ik heb er nog wel een boek van staan. Bij gelegenheid ga ik dat nog wel eens terug doen. Maar ik heb heel veel boeken vroeger voor eigenlijk school moeten lezen. En dat was dan eigenlijk erin en eruit. Het was eigenlijk niet eigenlijk bewust dat je dat wilt lezen. Maar je moest verschillende boeken lezen. En Elschot was er een van. Dat je kon kiezen. En ik heb je toen wel gekozen, omdat ik wist dat je daar actief was. Maar
0: Je wist dat hij daar actief was geweest.
1: Ja, ja, want jij had daar zijn buitenverblijf of zo, dacht ik. Hè? Die
0: Ik denk zijn tante of zoiets hadden een winkel. Dat was een winkel of zo. Want ik heb ook die podcastreeks gehoord met Pat Donné van hem. Mm-hmm. Waar dat zelfs de ex-burgemeester Janssens van Antwerpen komt over praten. En nog veel andere. Rick Torfs mm-hmm. is er komen praten over Willem Elschot eigenlijk. Ja,
1: je hebt nu dan eigenlijk dat is een taverne, restaurant. De Verlossing is ook helemaal rond Elschot.
0: Klopt. Ja. Ben je al geweest?
1: Ja, al een paar keer.
0: Ja, het is wel leuk, hè. Omdat je voelt er dan ook wel een beetje Elschot, vind ik.
1: Ja, ik vind dat wel. Maar ik ga bij gelegenheid. Het enige probleem is van, ik schrijf veel liever dan dat ik lees.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben liever zelf bezig met muziek maken of schrijven dan dat ik lees. Alleen nu op vakantie, dat we naar Maleisië en Filipijnen geweest zijn, heb ik wel 2 boeken gelezen op die tijd.
0: Schrijf jij ook muziek voor de Bullet Touchers dan?
1: Bullet Touchers is vooral een samenwerking. Dat je eigenlijk, iemand komt met een riff af of een paard komt met een drumpartij af. En dan worden er eigenlijk nummers van gemaakt. Maar het is niet dat ik daar een hoofdschrijver ben. Ik denk dat de gitarist vaak met een riff afkomt. En dat we dan die proberen te kneden in een nieuw nummer.
0: Ja, want ik weet, je hebt ook eigen projecten.
2: Ja, ja.
0: Een beetje zo als Frankie Traanruben, die ken je ook, die release winnen.
2: Ja.
0: Dat is ook zo iemand die ook aparte muziek brengen.
2: Mm-hmm.
0: Dat heb jij ook gedaan, hè?
1: Ja, ik. En dat is ook dan New Wave, punk, dat is een beetje van alles. Disco, ja, een beetje van alles. Dat ik probeer te doen, daarmee.
0: Ja. Jouw boek, C4... Ik werd uitgebracht bij Partizan. Mm-hmm. Vertel eens iets meer over Partizan eigenlijk. Want de naam is wel heel tof. Want ik was vroeger een grote fan als 17-jarige. De Partizans, die zouden wel kennen, Poly Story en zo.
1: Ja, zeker. Want die band had er eigenlijk ook perfect nog tussen mijn lijstje kunnen zitten. Maar het is niet gebeurd. Ja. Maar ja, inderdaad. Ik heb er ook nog een cd van. Die ga ik bij volgende week misschien nog wel eens opzetten, want die
0: waren echt goed. Polly Story?
1: Ja. Ze hadden nog een beter nummer, maar ik weet niet meer welk dat was. Dat ga ik nog eens opzoeken. Partizan is eigenlijk... Stefan van Laren is zelf een journalist. Schrijver van ondertussen meer dan 75 boeken, denk ik. En ook heel veel... hij heeft ook rond Meestal Kiezingen, rond de Tweede Wereldoorlog, heeft hem ook een boek geschreven. En die heeft zijn eigen uitgeverij een beetje opgericht. En daar er zitten een aantal auteurs bij. Ik heb toen mijn boek rondgestuurd toen als mijn eerste af was. En die reageerde en die zei van ik vind het wel tof om uit te brengen. En zo ben ik daarbij terecht gekomen.
0: Ja, heb je nog andere uitgevers ook aangeschreven?
1: Ja, ik had er meerdere aangeschreven. En ik denk van de 11 waren er 5 reacties gekomen.
0: En waren die positief dan?
1: Ja,
0: positief. En ook grote? Ik bedoel, bekendere?
1: Bij de bekendere was het moeilijker.
0: kan het dan te maken hebben, omdat je een onbekende auteur bent?
1: Ja, ik denk veel van die grote uitgeverijen, die geven enkel uit van mensen die al een naam hebben, hè? Die eigenlijk op tv of zo actief zijn. En dat die in een boek schrijven, dan wordt dat door een grote uitgeverij uitgegeven. Want veel van die grote uitgeverijen nemen ook niemand gewoon manuscripten, nemen die niet door. Dat is gewoon een standaard mail van geen boeken van onbekende schrijvers of uitgeven. Dus,
0: Ik denk zelfs Marnix Peters heeft ook geen uitgever ermee. Of zijn eigen uitgever gewonnen.
1: Die is zijn eigen uitgever, ja.
0: En je ziet dat hij heeft succes, hè?
1: Ja. Mm-hmm. Dus wie weet.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar Marnix Peters is bijvoorbeeld ook wel een van mijn voorbeelden. En ik heb ook voor mijn allereerste boek heb ik Marnix Peters om raad gevraagd. Omdat hij is ook een journalist van... het laatste nieuws en ik denk ook van hier afkomstig.
0: Hij is hier begonnen bij Benelux. Ja, voilà. Hij heeft een carrière gehad bij Radio Benelux.
1: Ja. Dus, die was wel enthousiast over mijn verhaal, want dat is eigenlijk nog een boek dat ik nog verder moet afwerken. Dat heet PV.
0: Okay.
1: En dat gaat dus over seks, drugs en Vlaamse slagers.
0: Ja,
1: en daar heb ik destijds een stuk aan Marnix laten lezen en die was wel enthousiast toen over het verhaal.
0: Ja, maar als je dat dan laat lezen, heb je dan geschikt dat het gekopieerd wordt?
1: Op dat vlak vertrouw ik dat wel op een of andere manier.
0: Nee, maar ik denk als je dat dan aan mensen laat lezen...
1: Zoals dit boek, dat is aan een vriendin en aan mijn vrouw gelezen. Dus nee, die gaan dan niet kopiëren. En je moet het ook maar... je bent er ook wel even mee bezig. Het is niet dat je dat zo meteen maar kopieert, vind ik...
0: Want als je dat boek over BV, hè,
1: ja,
0: dan denk ik gewoon direct aan de tafel van Gert. Dan denk ik gewoon aan de afspraak.
1: Ja.
0: Dan denk ik gewoon aan die mensen die daar zitten overroepen. En die komen in een zogezegde droom.
1: Mm-hmm.
0: Maar een hele gevaarlijke droom natuurlijk, in een spiraal.
1: In principe gaat het verhaal daar ook over.
0: Ja? Ja. Echt?
1: Ja. Van iemand die snel gecatapulteerd wordt tot het BV-schap. En dan in een... dat loopt allemaal een tijd goed en dan komt ze in een neerwaartse spiraal terecht. Ik heb dat trouwens uit een perspectief van een vrouw geschreven.
0: Okay,
1: maar ik ga dat boek terug oppakken, precies. Ik heb er nu zin in gekregen om het verder af te werken.
0: Ja, ik weet, je hebt heel lang voor het laatste nieuws en zo gewerkt. Ja, ja. Je hebt ook heel wat interviews ook gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt ook hoogstwaarschijnlijk heel veel meegemaakt.
1: Ja.
0: Ook mensen die in de dieperik geraakt zijn,
1: mm-hmm,
0: die er terug uitgeraakt zijn. Sommigen natuurlijk niet. ik denk dat je daar ook heel veel informatie kunt uithalen. Hè?
1: Ja, zeker. Eigenlijk onbewust neem je sommige verhalen wel mee en verwerk je dat ook op je eigen manier in een nieuw verhaal of zo. Of in een tekst. Want ja, ik schrijf ook veel meer dan dat ik nummers maak of boeken schrijf. Schrijf ik ook gewoon teksten op mijn notities van mijn gsm, soms in een trein. Een hele tekst snel uit.
0: Ja, want burn-out bijvoorbeeld. Mm-hmm. Schrijf je daarover?
1: Nee.
0: Want hoe zie jij dat, Geert, burn-out? Want burn-out is vandaag een modewoord geworden.
1: Dat is waar, ja. Ja, ik vind het erg als mensen daar mee kampen. Maar ik kan me zelf niet voorstellen dat ik dat zou hebben.
0: Vind je ook dat dat een vorm is van aandacht?
1: Goh, ik vind het moeilijk om te zeggen. Voor een stuk misschien wel. Maar ik denk dat die mensen ook wel echt mee iets kampen. Maar ik denk dat dat ook al voor een stuk in u gaat inzitten, als je dat mee hebt. Dat eigenlijk een dieperliggende oorzaak heeft en dat op die manier eruit komt. Dat je niet tevreden bent met hoe iets loopt of dat je uitgekeken bent op iets of zo. Ik denk dat dat al sluimert en dat dat door je burn-out er dan uitkomt. Of een bore-out. Want daar heb je tegenwoordig ook.
0: Het is vandaag meer boring. Okay.
1: Maar het wordt tegenwoordig wel heel snel, denk ik, gezegd.
0: Ja. Je gaat binnenkort naar Parijs, heb je gezegd.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Naar wie ga je kijken?
1: System of a Down.
0: Die heb je ook gevraagd, hè?
1: Ja. Ja, omdat ik vond... toen als ik die de eerste keer hoorde, dacht ik van... Ah, wat was dat voor iets? En dan is dat heel interessant.
0: Nu, de zanger is Armenier. Mm-hmm. Die genocide die de Turkse bevolking gedaan heeft, daar is die man enorm mee bezig. Hè?
1: Ja, mm-hmm. Want het zijn alle vier mensen met Armeense roots. Hè. Mm-hmm. System of a Down, die dan in Amerika terechtgekomen zijn en samen muziek zijn beginnen maken. Ik vind de teksten slaan op niks dikwijls van System of a Down. Ik weet niet of je die tekst al eens gelezen hebt. Echt,
0: is het ook niet om aandacht? Dat Want jij zegt het, hè, en dat, om aandacht te geven aan, aan bepaalde woorden, denk ik.
1: Ja, dat kan. Ja. Maar sowieso, ze hebben één nummer gemaakt, Protect the Land. Dat gaat over de Armeense zaak. Hè, en ze hebben daar ook geld mee ingezameld om eigenlijk, ik weet het niet, voor een of ander goed doel, denk ik, dat ze daarmee bezig waren. Want ze zijn nog altijd heel actief betrokken bij alles wat daar... voorbeeld.
0: Ja, jouw kinderen zijn ook muzikaal, dacht ik. Hè?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ik zag jou op Facebook ook staan met jouw zoon, denk ik.
1: Ja.
0: Die bas speelt.
1: Ja, die net is nu aan de PXL afgestudeerd. Afgestudeerd, normaal wel. Dit jaar heeft hem zijn derde jaar achter de rug en heeft zijn eindproject gaan voorstellen. En dat was heel oké. Het is een jazzproject geworden.
0: Ja.
1: Balkan-invloeden. Je hoort er ook funk in. Maar normaal luister ik niet veel naar jazz, maar dit vind ik echt wel goed.
0: Ja, hij heeft hier onlangs opgetreden. Ja, maar wist ik dus eigenlijk niet, maar jij vertelde mij, Rommelstein.
1: Ja.
0: Heb ik die gasten nog wel geïnterviewd. Achteraf wist ik toch wel over hoe het ging eigenlijk.
1: Ja. Dat is eigenlijk zijn hobbyproject. Want hij is daarmee gestart als grap eigenlijk met mensen van de jeugdbeweging. Ze hebben nu ook een cover van Zaterdag opgenomen van Kia.
0: Ja, klopt.
1: In een metalversie. Ze zijn er trouwens deze week nog mee op Studio Brussel geweest. Dus.
0: Ja?
1: Ja, ze hebben het gespeeld een stuk op Studio Brussel.
0: Ik vond wel dat ze heel creatief waren.
1: Ja, want ze hebben nu iets van... we gaan de richting van Electric Cowboy, denk ik, uitgaan. Want dat bestaat nog niet mee. Want ze willen nu ook meer toespitsen op Nederlandstalige teksten.
0: Ja?
1: Ja, ze willen dingen als Manon van Jeugd van Tegenwoordig en zo willen ze in een metal jasje steken. En Thunder van Opposites is dat zeker?
0: Dat kan, ja.
1: Van die dingen willen ze eigenlijk hun metal versie van maken.
0: Dat is wel een mooie vooruitzicht.
1: Ja,
0: dat is wel interessant eigenlijk.
1: Ja, dus hij doet van alles. Hij zit in met dat jazzproject, dat metalproject. Hij heeft ook nog, hij speelt ook nog bas bij Louis Grant en zo. Dus hij doet enorm veel.
0: Ja, maar hoeveel bands speelt hij dan?
1: Ik denk 7 of 8 op dit
0: moment. En hoeveel bassen heeft hij ondertussen al?
1: Heeft er 2 van zijn eigen. En de rest, we delen nog een paar bassen.
0: Ja.
1: En ja, dan neemt hij soms nog wel een van mij ook mee als reserve. Een van mijn goeie oude.
0: Hoeveel heb jij er dan?
1: Ik denk dat we in totaal samen rond de 15 gitaren en bassen hebben.
0: Oké, want je hebt altijd gebast, denk ik, hè?
1: Ja. Ja, ik speel ook wel wat gitaar, maar ja, buiten Snatch Shadows heb ik nooit in een groep gitaar gespeeld.
0: Nee. Is dat ook een beetje het Sid Vicious look dat je wou vroeger?
1: Ik was meer eigenlijk fan van de eerste bassist van de Sex Pistols.
0: Ja? Ja, Sid Vicious was ook geen goede bassist.
1: Nee. Maar ik vind de eerste bassist van de Sex Pistols ook wel pas later ontdekt. Die heeft echt wel goede nummers geschreven. Hè, van, die heeft eigenlijk de hele plaat, de eerste Nevermind, de Ballacks gemaakt. En ik vond het ook geweldig dat een van die nummers, ik denk Pretty Vacant, zijn eigenlijk dezelfde akkoorden als SOS van ABBA.
0: Ja, ABBA, ja. Oké. Okay.
1: Die heeft dat eigenlijk gewoon puur gepikt, een beetje anders gemaakt, maar dat zijn eigenlijk identiek dezelfde akkoorden.
0: Oké, mooi. Mooi om te horen. Sister of the Down.
1: Ja.

0: Ja, Geert Mertens is onze gast vandaag. Hij heeft een boek uitgebracht. C4 heeft niks te maken met Citroën of ontslag. Ja, een beetje wel ontslag. Geert, Partizan is jouw uitgever. Dat is ook altijd belangrijk, vind ik, om te zeggen. Want zonder uitgever zou je het zelf moeten schrijven. Zou je het zelf moeten uitbrengen. Hè? Als we het over de cover hebben. Mm-hmm. Die hoofdpersonage, is dat een vrouw?
1: Nee, het hoofdpersonage is geen vrouw.
0: Strijkt die veel?
1: Er komt wel een belangrijk stuk in rond een strijkijzer.
0: Want dat is jouw cover ook,
1: ja, hè? Ja, ja, een strijkijzer op een strijkplank met een rood negligé, ook heel belangrijk.
0: Ja. The woman in red. Ja.
1: En het draapt ook een beetje bloed af.
0: Ja, ik zie het. Ja.
1: En het is in een redelijk groezelig... interieur.
0: Ik zie daar ook 3 flessen staan.
1: Ja, massageolie.
0: Massageolie, oké. Okay. Dus, ja... Okay. Gaan we nu niet te ver?
1: Nee.
0: Om te vertellen, want nu weten de mensen misschien...
1: Nee. Totaal nog niet, nee.
0: Nee. Die cover, hoe lang heb je daar moeten over nadenken?
1: Pas op het einde dat hem eigenlijk naar boven gekomen is. Omdat dat... een van de cruciale scènes is in het hele, in het geheel. En dat het ook wel bijblijft, denk ik. Dat je, het roept vragen op, wat goed is, denk ik, voor cover. En ik heb verschillende ideeën gehad, maar dit was hetgeen dat het meeste toch naar voren kwam.
0: Een andere vraag. Ik had onlangs hier iemand die ook thrillers schrijft... Mm-hmm. Maar die gaat altijd terug naar de jaren 80 voor de gsm, voor het laptopgedoe en allemaal. Mm-hmm. Komt dat in jouw boek voor?
1: De gsm en zo?
0: Ja.
1: Ja, dat komt.
0: Het is echt een verhaal dat nu gebeurd is. Mm-hmm. Het is niet 30 jaar geleden.
1: Ik heb dat ook al... Ik snap het wel. Omdat dan de methodes nog niet zo geavanceerd waren als nu. Maar het is ook een van mijn doelstellingen om in de toekomst zo'n echte whodunit te maken. Zo rond een plaatsdelict, een moord dat er gebeurd is, een onderzoek door een journalist of een politieagent, dat weet ik niet.
0: Oké. Okay. Wie heeft die cover gemaakt?
1: Die cover is eigenlijk AI gegenereerd.
0: Het is dat ik wou weten eigenlijk, ja. En heb je die zelf gemaakt?
1: Die heb ik in samenwerking met de uitgeverij eigenlijk gemaakt, ja.
0: Heb je bijvoorbeeld voor jouw boek ChatGPT gebruikt?
1: ChatGPT heb ik niet gedaan. Ik heb wel sommige passages er is doorgehaald voor textueel eigenlijk voor te zien dat je geen fout geschreven hebt of zo, nog erbij gehaald. En dan hebben mijn 2 lezers hebben nog de fouten eruit gehaald.
0: Nog altijd?
1: Altijd zal er nog een fout ergens in staan dat je overgekeken hebt. In het eerste boek weet ik ook van er is 1 personage Steven en dat staat ergens toch nog altijd STVEN dat de E vergeten is. En iedereen heeft daarover gelezen. Maar ja.
0: Behalve jouw vrouw?
1: Nu heeft zij op een aantal dingen een fout ontdekt. Was ook de andere heeft nog gezien dat er een zin begonnen was, maar niet afgemaakt.
0: Oké, jouw boek. Het is wel over de 300 bladzijden, hè?
1: Nee, het is 200... rond de 50, denk ik.
0: Ah ja. 251, zie ik. Als je dit er ook nog... dit is... Ja, 200... Ja, ik moet een bril op doen.
1: Ja, ik denk... Ja, zoiets... Ik weet, het andere boek was 268... en ik denk dat deze 240 of zoiets is.
0: Ja, 240.
1: Ja,
0: klopt. Hoeveel hoofdstukken heb je daarin?
1: 45.
0: 45. Wat is voor jou het hoofdstuk? Hè? Hoe lang mag dat, hoeveel bladzijden mag dat zijn voor jou?
1: Niet te lang, want ik spring nogal graag van de hak op de tak. Want het boek heb ik dan, ik heb dat er straks ook gezegd, van echt in ene ruk heb ik het basisverhaal geschreven. Tot het einde eigenlijk. En dan zijn er tussendoor dingen bijgekomen om het verhaal iets meer te body te geven.
0: Ja, je werkt zelf in Leuven.
1: Mm-hmm.
0: Gebeurt het wel eens dat je op een dag ga wandelen 's middags, mm-hmm. dat je iets gaat eten, dat je opvalt, dat jou, bij jou iets opvalt, dat je dan ook kan gebruiken in jouw boek?
1: Ja, ik neem constant notities eigenlijk. Als ik onderweg ben of als ik... Soms ik rijd met de speedpedelec naar Leuven en ik stop soms onderweg om eigenlijk een idee te neurien of echt op te schrijven.
0: Ja. Herken jij killers?
1: Killers?
0: Ik bedoel, ja, je hebt het nu over een killer.
1: Ja.
0: Killer kan ook zijn natuurlijk.
1: Ja, de groep.
0: Nee. Herken jij zo?
1: Nee, ik denk dat je die niet herkent.
0: Nee.
1: Voor hetzelfde geld ben jij. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Want
1: bijvoorbeeld... Ik denk dat er in iedereen van ons zit een moordenaar.
0: Dat heeft Scheffer Mansa ook geschreven. Hè?
1: Ja, voilà. Ja, dat is waar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, die heeft dat.
1: Maar ik denk, met de juiste... de juiste gebeurtenissen dat je van iedereen een moordenaar kunt maken.
0: Maar als je een kleine emotie hebt natuurlijk. In het voetbal zie je dat ook soms. Dat je een vuile trap krijgt.
1: Ja,
0: mm-hmm. Dat is een emotie.
1: Mm-hmm.
0: Maar voor hetzelfde geld loopt het verkeerd af.
1: Ja. Mm-hmm. Dat kan... Ik denk dat sommige mensen kunnen zich wel misschien iets beter onder controle houden. Maar met de juiste... Ja, aanleidingen kan iedereen een moordenaar worden. Ik ook, jij ook.
0: Ja, dat klopt. Ik zat zo zondag op het terras in Diest.
1: Mm-hmm.
0: En je staat er dan niet bij stil, maar dan op een bepaald moment denk je van... Hier komt ooit Roland Jansen dansen en vuiven en zo.
1: Ja.
0: En dat is dan ook wel... dat is toch wel dan om even over na te denken.
1: Ja, ja, ja, ik weet nog, want ja, toen was ik ook nog voor het laatste nieuws bezig.
0: Ja, dus, klopt.
1: Ik heb daar heel veel rond geschreven. En achteraf bekeken zat hij ook wel nog in een café waar ik ooit gezeten heb. Met, ik denk, iemand dat ik toen interviewde. En die persoon zei van, wil jij mee met mij naar de auto wandelen? Want je man aan de toog, je zit maar raar naar mij te kijken.
0: Oké.
1: En achteraf lees ik in een interview, alleen zoveel jaar later, maar dat was me toen wel bijgebleven. Ik ben die persoon toen mee naar de auto gaan doen. En achteraf gebreken was dat wel Ronald Jansen die daar zat, want dat was zijn stamcafé. Ik weet dat dat altijd een kalende man was met een baard, met mijn baardje. Dus dat was hij gewoon. En die had door toen dat jij maar raar naar haar aan het kijken was.
0: Ja, hij was ook leraar, hè?
1: Ja, mhm.
0: Is jouw killer in jouw boek een leraar?
1: Nee, hij werkt in een afvalverwerkingsbedrijf.
0: Dat is ook soms een gevaarlijke materie natuurlijk. Hè? Ja. Want daar heb je ook heel veel te maken met klimaat en nog allerlei toestanden.
1: Ja, ja.
0: Komt er klimaat in jouw boek voor? Of milieu of zo?
1: Nee.
0: Heeft er niks mee te maken?
1: Nee. Ik had, met dat eerste boek had ik het heel veel politiek geschreven... En dat politiek stuk is helemaal achter de rug. Dit is een compleet ander verhaal.
0: Maar hier zit toch politiek in? Want als je in een afvalverwerkingsbedrijf, dat is toch ook... Hoe kan je politiek hier weglaten?
1: Doordat het eigenlijk toegespitst is op het hoofdpersonage. En niet over eigenlijk alles wat er rondhangt. Het gaat eigenlijk echt puur over het hoofdpersonage en het verhaal waar dat hem... Of het leven dat hij leeft.
0: En is hij niet gelukkig in zijn job? Heeft hij een bevoegdheid?
1: Ja, hij heeft een bevoegdheid aan een belangrijke machine in het boek, ja.
0: Oké.
1: Maar hij is daar met een beetje geluk terechtgekomen, want hij heeft nooit echt een schitterende jeugd gehad en... met veel geluk is hem in dat bedrijf kunnen beginnen en hij wil er alles aan doen om geen C4 te krijgen. Want tegelijkertijd staat hem ook wel voor een stuk op ontploffen, C4.
0: Maar is dat eigenlijk ook geen probleem waar we vandaag de dag mee zitten? In heel veel bedrijven,
1: ja.
0: Dat de economie soms slecht loopt, is het... Gewoon door het feit dat die niet gelukkig zijn, natuurlijk.
1: Ja, mm-hmm, ja.
0: Dus
1: ik denk dat er vroeger meer aandacht was voor het geluk van de werknemers dan vandaag de dag. Allee, ik weet nu wel, bij ons, bij de overheid, zitten ze daar echt wel projecten rond te doen gelukkig zijn op de werkvloer en zo. In sommige bedrijven is dat nog, maar ik denk niet dat dat in alle bedrijven kan zijn.
0: Jouw boek, is het al gelezen door collega's van jou?
1: Collega's heb ik nog geen reacties gekregen. Ik heb nu wel vandaag van

0: Oh, ik vind dat wel. Ik heb nog een andere lezer die, die deed mijn schrijfstijl denken aan Walter van den Broek.
1: Walter van den Broek.
0: Ja.
1: Dat is wel een mooie eer. Ja, onlangs was de zoon van Walter hier nog, Stefan van den Broek. Ja.
0: En die persoon, die kende ik totaal niet. Ik kreeg gewoon een bericht out of the blue. Dat hij mijn boek gelezen had en dan krijg je zo'n reacties. Dus ik vind dat wel plezant om te krijgen.
1: Ja, nu, het kan natuurlijk ook wel, hè, want Walter van den Broek, die zal jij hoogstwaarschijnlijk ook wel gelezen hebben.
0: Ja, ongetwijfeld. Ja.
1: En ja, is ook wel iemand die in turnout de politiek regelmatig deed wankelen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Dus daar is misschien ook wel, die had ook een mening die jij ook hebt.
0: Mm-hmm.
1: Daar zou die vergelijking wel kunnen mee te maken hebben dan, denk ik. Mm-hmm.
0: Ja. Oh, ik vond het wel een eer om daarmee vergeleken te worden. Dus,
1: Hebben ze jou nog niet gevraagd in Aarschot voor dichter? Nee. Stadsdichter? Hebben ze in Aarschot al eens een stadsdichter?
0: Ik denk het niet eigenlijk.
1: Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, goede vraag. Dan moeten we eens aan Gwendel in Rutte vragen misschien.
1: Misschien moeten ze jou vragen als stadsdichter?
0: Ik ben geen dichter natuurlijk. Ik kan verhalen schrijven, maar dichten denk ik niet. Okay. Kan liedjes, teksten kan ik ook schrijven, maar dichten...
1: Ja, ik kan het altijd leren, Geert.
0: Ja.
1: Zeg, de Chemical Brothers,
0: ja.
1: Electrobank, mm-hmm. Waarom die plaat?
0: Je weet dat eigenlijk ook een link heeft met onze regio, dat nummer.
1: Nee. Met Werchter misschien?
0: Nee, met de filterbank van Herman Gillissen.
1: Oh ja, tuurlijk. Van Tesselt. Ja, tuurlijk. Zijn vrouw Wieke Vrijeren.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ik heb Herman ook verschillende keren geïnterviewd. En heeft toen een verhaal verteld, ook over Electrobank, dat eigenlijk een eerbetoon was aan zijn filterbank.
1: All right.
0: Want Chemical Brothers heeft daar een contact mee gehad toen.
1: Daan heeft dat ook gebruikt, hè?
0: Ja. Swedish Designer Drugs, ja.
1: Maar vele muzikanten gewoon, hè?
0: Ja. Cher ook mee, het nummer Belief. Thank You Too, zelfs ook voor een of ander stemvervormingen. Ja.
1: Ja, en voor een man uit Tesselt is dat dan ook wel tof.
0: En dat nummer is eigenlijk me ook altijd bijgebleven, omdat ik... Ja, ik hoor graag punk, maar ik vind Chemical Brothers op zijn manier...
1: Maar dit is wel punk, hè?
0: Ja.
1: Dat is hetzelfde als de Beastie Boys.
0: Beastie Boys
1: is voor mij ook wel... Ook punk, altijd geweest. Zelfs de Sugar Hill Gang was voor mij ook wel...
0: Ik snap wat je bedoelt. Maar ja, ik vind ook... Dat is eigenlijk op de manier hoe dat ze het maken, is het gewoon... fuck alles, ik doe dit. Ja,
1: bijvoorbeeld Zwangere Guy bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Zou perfect in de punkwereld gepast hebben.
0: Zeker, ja.
1: Daar ben ik van overtuigd. Ook met zijn teksten die hij schrijft.
0: Ja, heel zwart eigenlijk.
1: Hoe dat hij gedebuteerd heeft met over zijn vader.
0: Ja.
1: Wauw, je moet het toch wel maar brengen.
0: Ja, zeker. Want ik heb eigenlijk Zwangere Guy door mijn oudste zoon, die en vinylplaten thuis heeft. Die heb ik zo leren kennen, want ik kende die naam wel, maar echt muzikaal, ken ik die niet. En zo 10 jaar geleden of zo ontdekt.
1: Oké, we gaan luisteren naar Dankzij de Man van Tesselt, Herman.
0: Gillis,
1: hè. Mieke Vrijer is de vrouw. De Chemical Brothers hebben ook zijn apparatuur gebruikt. En dit is het resultaat.

0: Zalig dit. Chemical Brothers, ik zag ze ooit werken, denk ik. Ja. En ja, die gasten, dat was fantastisch toen. Hè?
1: Ik heb ze op Pukkelpop ooit gezien.
0: Pukkelpop?
1: Ja.
0: En wat vond jij ervan?
1: Ik vond dat heel veel klanken en echt ruw. Zodat ik het graag heb, eigenlijk.
0: Want ze hebben toch wel niks nieuw meer uitgebracht, eigenlijk. Hè?
1: Ik volg ze nu ook nog meer. Ik vond die eerste 2, 3, 4 albums vond ik echt wel goed. En dan was het ook te commercieel geworden, denk ik.
0: Misschien dat ze vandaar geen LP's meer uitbrengen.
1: Ja, ja.
0: Ja, LP's, daar gaan we het ook eens over hebben.
1: Mm-hmm.
0: Want worden vandaag de dag terug meer LP's verkocht.
1: Ja.
0: Hoe blij maakt jou dat? Want ik weet, de Bullet Dodgers hebben denk ik ook een LP uitgemaakt.
1: Ja, die eerste is ook op vinyl geperst. Ik vind dat nog altijd, als ik thuis aan het werken ben, of aan een boek aan het werken ben, vinylplaten maken daar een groot stuk van. Vroeger had ik er maar 10 en die heb ik grijs gedraaid. Ondertussen heb ik er wel wat meer, maar die liggen nog vaak op, ja.
0: Want je hebt ook in Aarschot een platenbeurs, dacht ik, hè?
1: Je hebt de 2 keer per jaar in oktober en januari heb je daar
0: een plaatbeurs. Ga je daar naartoe, Geert?
1: Ik ga daar zo vaak als ik kan naartoe. En in Wollensdonk heb je zelf een platenwinkel. Wist je dat?
0: Nee.
1: Nee? Je hebt daar een winkel. Vroeger was dat Boutique Crystal, was het daar. En nu is dat een platenwinkel geworden. En daar ga ik ook wel regelmatig eens naartoe.
0: Oké, en daar komt veel volk dan? Of
1: ja, ja, dat staat.
0: En heeft hij dan importen? Of
1: er staan nieuwe platen, maar er staan ook heel veel tweedehands platen. En je kan daar altijd wel leuke oude platen. Want ik koop heel veel jaren 80, dus dat vind je daar wel.
0: Ik weet ook nog dat er in, ik denk, is het Wolfsong of Dwangdorp, een café was, iets dat te maken had met U2, hè?
1: De Irish Pub, ja. Die is ook nog gesloten, Dublin. Die uitbater, Christophe, die had eigenlijk... die kent Adam Clayton ook wel een beetje, denk ik. En die ging vroeger, was een grote U2-fan. Zo'n grote droom was dat U2 daar ooit eens zou komen. Is ook een Waterboys-fan, denk ik. En een van die mannen van Waterboys is er wel eens geweest. En hij wou ook dat Bono, als men in het land is, daar binnenkwam. Ik heb dat toen ook nog artikels voor het laatste nieuws over geschreven. Ja, maar het is nooit gelukt.
0: Het is nooit gelukt.
1: Nee. Maar hij volgde die wel. Hij ging naar die, als hij in het opnemen waren, als hij wist dat ze in de studio zaten, ging hem daar wel postvatten aan die studio. En denk Adam Clayton dat hem daar wel eens mee gepraat heeft. Of dat hem de rode van, of de bastech van Adam Clayton wel kent of zoiets was.
0: Ah, oké. Je zegt, daar is een platenwinkel.
1: Ja.
0: Als je dan die platenwinkel binnengaat, weet je al wat je gaat kopen? Of is het altijd een verrassing?
1: Ik heb wel een lijst van, maar ik heb die niet opgeschreven, maar ik heb er zo wel 20 platen in gedachten die ik nog wel ooit wil kopen.
0: Ja, zeg zo zijn.
1: Nu op mijn lijst staan nog U2 Unforgettable Fire. Die heb ik niet. Die wil ik wel kopen. Wat staat er nog op? The Cramp staat er vaak op eigenlijk. En daar heb ik er ondertussen wel al veel van. Ook dingen. Platen die ik vroeger niet kon komen. Iron Maiden. Dat vind ik ook. Als ik daar zo nog zo'n een van die oude terugvind. Die koop ik dan ook nog wel.
0: Met de eerste zanger?
1: Met de eerste zanger. Ik vond Paul Di'Anno veel beter eigenlijk voor mij als Bruce Dickinson.
0: Klopt, ja. Killers. Ja, wat een fantastische LP natuurlijk ook wel. Hè.
1: Ja, en zo'n goede bassist ook.
0: Ja.
1: Die en Steve Harris, dat is... Dat dacht ik vroeger, dat kan ik nooit spelen. En ik probeerde het wel te kunnen spelen, maar op zijn 15, 16 jaar kon mijn zoon dat ineens zo vlot spelen dat ik dacht van, dit is veel beter dan mij.
0: Ja, maar jij bent in de loop der jaren ook beter geworden.
1: Ja. Ja. Ongetwijfeld. En nu eigenlijk de meer, denk ik, maar dat is goed.
0: Maar, want je speelt nu bij Powerage. Dat zijn dan weer andere muzikanten.
1: Ja, mm-hmm. Ik speel ook nog bij Loud As Legends trouwens.
0: Ja. En wat is dat voor...
1: Zijn 80s en 90s nummers in een metal jasje.
0: In een metal?
1: Ja, dus echt een Michael Jackson. En nu gaan we Bee Gees doen, Staying Alive ook nog. En dan een zwaardere versie.
0: Ja, de Cramps?
1: De Cramps. Maar die hebben heel veel covers, maar dat zit er daarvoor niet in. Het het zijn echt wel van die bekende popnummers dat we daarvoor nemen.
0: Oké. Geert, als journalist, wie is de bekendste zanger die jij ooit geïnterviewd hebt?
1: Ik denk die van de Offspring. Dexter Holland, ja.
0: En hoe kwam dat je die geïnterviewd hebt dan?
1: Het was eigenlijk niet voor het laatste nieuws, maar het was voor Gonzo Sarkis toen, dat ik nog ook voor geschreven heb. Die heb ik geïnterviewd, maar voor de rest waren dat eigenlijk vooral, ja, Maurice Engel heb ik veel geïnterviewd, omdat die van bij ons in de buurt is. En ja, Lilian Saint-Pierre en zo, Guy Swinnen, heb ik ook allemaal geïnterviewd. Maar echt van die buitenlandse zangers denk ik dan echt aan Dexter Holland, dat wel bekendst is.
0: Oké, want je hebt ook ooit samen met mij nog in Brussel, Daan bijvoorbeeld, Pelier, dat wist ik al niet meer dat je dat gedaan had.
1: Er was nog iemand, maar ik kan het niet meer zeggen wie dat was. Maar Anne Pierre vond ik wel heel aangenaam ook om mee te praten.
0: Daan iets minder, hè?
1: En die was vrij ver weg. die vertoefde in een andere dimensie, denk ik, op dat moment.
0: Heb je die achteraf dan nog geïnterviewd of zo? Want
1: ik heb daar nog wel eens gesproken achteraf. En ik heb je toen gezegd dat ik me ooit geïnterviewd had, maar we wisten er niks meer van. Toen was hem iets nuchterder, denk ik.
0: Want zou hij ook familie zijn van Jasper Stuyven, die wielrenner?
1: Dat weet ik niet eigenlijk.
0: Want ik weet, zijn moeder is wel kunstenares.
1: Ja.
0: En ik weet ook wel dat hij een wielerliefhebber is. Want elk jaar komt daar in Overijse die grote cross.
1: Ja. En hij woont daar.
0: Hij gaat altijd kijken. Hij staat dan, ze filmen hem daar dan ook.
1: In Overijse, daar heb je echt een berg af zo met die wieler. En daar staat daar rond. En als ze daar in de buurt woont, zal hem wel komen kijken. Ja, dat is een goede vraag. Maar het zal wel kunnen, want ze zijn uit dezelfde regio. Hè. Afkomstig.
0: En ik weet dat Jasper Stuyven ook een zaak heeft met koffie of zoiets. Daar zit hij, is hij ook heel veel wielrenners blijkbaar die met koffie. Omdat dat ook een goed middel is om 's morgens te trainen eigenlijk. Koffie, hè? Ja. Mm-hmm. Oké. De crèmes, daar hebben we het over gehad juist.
1: Ja, mm-hmm.
0: Ja, die moesten bij jou in de lijst staan.
1: Ja, dat kan ik niet buiten. Ik vind de Cramps zoveel goede nummers hebben. Dikwijls zijn ze nog covers, maar dat wist ik op dat moment niet dat dat covers zijn. Maar ze zetten dat zo naar hun hand. En ik denk dat dat ook het eerste optreden is. Ik ging eigenlijk naar de Ramones kijken, maar de Cramps overtreffden dat allemaal.
0: Heeft Tarantino ooit eigenlijk gevraagd? Ik denk dat niet, hè?
1: Hoe?
0: De Tarantino.
1: Ja.
0: Heeft dat nooit gevraagd, denk ik, voor muziek. Hè?
1: Nee,
0: want ze hadden eigenlijk wel in die films gepast.
1: Ja, ja.
0: Met hun muziek. Hè?
1: Ja, ja. Is natuurlijk, is ook al vroeg gestorven. Hè? Misschien dat er in die latere films dat daar meer plaats voor geweest was. Lux Interior is al sinds 2006, denk ik, dood. En, die laatste films, als hem daar iets voor nodig had, dan zal hem al meer kunnen een beroep doen op hem.
0: Nee, maar we had wel die muziek kunnen gebruiken in de beginfase natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ja. All right, even de Cramps.

0: De Cramps, ja. Spijtig genoeg zijn er ook al leden van gestorven. Hè?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Maar dat hoor je wel meer in die wereld natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat hem maar in de 50 was, de zanger, Lux Interior. Ik denk niet dat hem oud geworden is.
0: Nu, deze week iets anders. Deze week namen we afscheid van Margriet Hermans. Mm-hmm. Heel het land. Iedereen had haar wel ooit gezien, hè, of op de foto. Je mm-hmm. ziet dat dan ook op Facebook. Hè. Nu, heb je haar zelf ooit geïnterviewd?
2: Geïnterviewd wel niet. Ik heb haar wel ergens eens tegengekomen dat ze ook in Aarschot was op de... misschien heb ik ze wel geïnterviewd, maar dat weet ik niet meer. In Aarschot heb je elk jaar zo de uitreiking van de... Hoe heet dat? Lifetime Achievement Awards of zoiets. En daar heb ik heel wat van die... Jawel, Margriet Hermans was daarbij. Ik had me niet juist meer herinneren, maar ik denk dat ik haar ooit dan wel daar zal geïnterviewd hebben.
0: Ja, en wat vraag jij haar dan?
2: Dat kan ik ook nog meer zeggen, wat ik haar toen gevraagd heb. Waarschijnlijk van hoe dat voelt om die prijs te ontvangen. Want ze zal dan ook wel een prijs ontvangen hebben. En of ze daar gelukkig mee is. Wat haar plannen zijn, wat ze nog wil doen en zo, van die dingen. Zal ik haar ongetwijfeld vragen.
0: Want ze is gestorven, ze had een zeldzame kanker.
2: Ja.
0: Ze heeft euthanasie gepleegd, wat je vandaag de dag ook mm-hmm. heel veel ziet en geeft. Ik denk, jij bent ook iemand die hoogstwaarschijnlijk wel met die, bij die dingen stilstaat.
2: Ja, ik heb, het is denk ik ongeveer een jaar geleden dat de man van een vriendin eigenlijk ook op 3 weken tijd gestorven is. Want die had dan nog een bericht gestuurd van ja, ze hebben die eigen kanker ontdekt. Zal waarschijnlijk alleen zal nog 2 jaar max, denk ik, dat ze toen mm-hmm. gestuurd had. Een week later was het al gedaan. Dat het zo agressief was.
0: Hoe zou je er dan bij stil, Geert?
2: Ja, dat snel gedaan kan zijn natuurlijk. Hè.
0: Ga je dan nog sneller leven?
2: Ik denk met ouder worden dat ik juist trager ben beginnen leven. Ik denk dat vroeger allemaal sneller moest gaan. En nu, ça va. Allee, ik doe wel verder, maar ik sta meer bij dingen stil, denk ik nu.
0: Toch, ja?
2: Ja. Ik ga wel niet te veel tijd verspelen met tv kijken of zo. Want af en toe is het een goede film, dat mag wel, maar voor de rest niet te veel. Ja, nieuws misschien ook nog voor op de hoogte te blijven wat er allemaal gebeurt. Dat kan ik niet laten.
0: Lees je dan veel?
2: Lezen, vooral op mijn smartphone. Want een krant bijvoorbeeld, sinds dat ik daar gestopt ben, zelden nog bekeken.
0: Maar komt dat dan ook dat er misschien niet zoveel meer in staat, dat jou interesseert?
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Of dat het misschien verkeerd geschreven wordt?
2: Ja, dat kan, ja.
0: Want die journalistieke wereld is wel veranderd.
2: Ja, ik heb die serieus zien veranderen. Ik denk dat er heel veel nu ook gewoon door AI gedaan wordt.
0: Heb jij dat ook zien aankomen toen je gestopt bent?
2: Ja, ik heb me daar wel een beetje op geanticipeerd, omdat ik wist wel dat er zou aankomen en heb ik me eigenlijk een beetje herschoold, maar ik heb nog 4-5 jaar lesgegeven ook in school.
0: Ah ja, welke les was het?
2: Nederlands en Engels.
0: En dat was in Aarschot dan?
2: In Aarschot.
0: College of?
2: Ik heb in Sancta Maria gestaan, in het SIBA, ik heb in SILA in Westerlo gestaan en in Hasselt in het KTA.
0: Heb je dan misschien muzikanten die nu vandaag op een groot podium staan gehad? Want je kan natuurlijk wel als Nederlands geven, ik zal je daar toch wel van die exoten hebben gehad, die misschien vandaag de dag of een boek geschreven hebben?
2: Ik heb wel ooit iemand gezien in de, hoe noemde dat programma, over een klas jongeren. En dat was zo over bepaalde thema's. En ik zag wel dat er een van die jongeren, wat ik les aan gegeven had, daar ook in zat op tv. Dus. Maar echt iemand dat er daarna een carrière gemaakt heeft, dat kan ik niet zeggen.
0: Nee. Zijn er nog van die leerlingen die je soms tegenkomt?
2: Ja.
0: Die zeggen van, meester Geert.
2: Ja, ik heb vorig jaar toen was we met Powerage in Testelt moesten spelen.
0: Ja?
2: Kwam er iemand achteraf naar mij en die zei van, meneer Mertens, dat heb jij goed gedaan. En dat was dus een leerling. Ken jij mij nog, zeiden we. En daarna viel me de vraag wel, want die had ondertussen ook een baard en toen had je geen baard. Dus,
0: ja. Het onderwijs heeft het moeilijk vandaag de dag. Ja. Heb jij soms goesting om terug te gaan naar het onderwijs? Om de wereld te redden?
2: Ja, Ik denk dat ik daar al te oud voor geworden ben voor terug tussen de jongeren te gaan staan. Allee, ik weet niet. Nee, eigenlijk niet. Ik had het eigenlijk na die 4-5 jaar wel gezien en dat is erg om te zeggen. Maar ja, ik vond dat je eigenlijk altijd hetzelfde moest doen. Constant eigenlijk meer opvoeden dan met de lijst bezig zijn.
0: Oké. Okay. Je bent nu bij het provinciebestuur. Mm-hmm. Je schrijft teksten, zeg je. Ben je ook een soort woordvoerder? Of?
2: Nee. Ik zit, eigenlijk doe ik dienst landbouw en streekproducten. En schrijf ik rond eigenlijk persberichten voor die dienst. En we hebben ook nog een hele communicatiedienst. En over het algemeen, als er iets moet verteld worden, is dat ja. Door de politiek.
0: Oké. Okay. En wat is zo hetgene dat je het liefste doet op je werk?
2: Ik vind die variatie eigenlijk wel prachtig. Want we hebben nu volgende week moet ik op een open deurdag ook gaan staan. En moet ik eigenlijk, ja, mensen, moeten ze daar komen aan een rad draaien. Ja. En dan kunnen ze de prijs winnen. Maar ik vind dat wel plezant om eens te doen, ja.
0: Oké. Okay. Dat is een andere Geert Mertens die wij kennen dan.
2: Ja, maar ik schrijf ook persberichten. Ik heb ook deze week ook nog een nieuw persbericht geschreven rond bepaalde thema's. En,
0: Want landbouw bijvoorbeeld, ja, hoe zie jij de landbouw van de toekomst? Want ik vind jij ook, Geert, dat we meer lokale landbouw moeten steunen? Wat
2: ja,
0: bedoel je daarmee?
2: Tuurlijk, ja.
0: Want het is ook een sociaal
2: ja.
0: Zijn.
2: En ik vind dat ze eigenlijk het helemaal... Want hoe moet ik dat zeggen? Dat ze niet goed bezig zijn op het vlak van beleid daarmee. Omdat er eigenlijk, als er iets gebeurt, alles wordt zo tegengewerkt soms precies, dat het niet zo evident is. Ik zou als jongere niet aanraden, als eenmaal van mijn kinderen landbouwer mocht worden, ik zou het echt niet aanraden in België. En ik vind dat dat wel erg is. Want als je dat echt wilt doen, moet je dat kunnen doen.
0: Maar ook niet het lokale landbouw? Dat moet toch...
2: Het moet ook wel economisch haalbaar zijn. Want ze steken er vaak heel veel geld in. En die return is niet altijd door de ook wijzigende wetgeving niet altijd evident.
0: Nu, je werkt voor de provincie. Mm-hmm. Er zijn sommige partijen die de provincie willen afschaffen.
2: Mm-hmm.
0: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ze moeten altijd wel, als ze de provincies afschaffen, dan zal er ongetwijfeld met regio's of zo gewerkt worden. En dan moet daar ook weer, dan moeten ze dat weer creëren. Dus daar zal ook weer zoveel geld naartoe gaan om dat te creëren. Dus ik weet niet dat dat zo nuttig zal zijn.
0: Want stel dat het morgen, dat al het personeel van de provincies,
2: ja.
0: Dan moet je die naar de Vlaamse. Of moet die naar de federale?
2: Dus er gaan waarschijnlijk regio's dan gecreëerd worden. En ik denk dat Bart Somers dat al uitgetekend had. 30, ja. Of 30 regio's of zoiets dat er zouden zijn. Dus dan gaan ze daar werk van maken, veronderstel ik.
0: Maar ik vraag me ook af of dat de oplossing is.
2: Ah, wel, dat vraag ik me ook.
0: Want er wordt heel veel bla bla bla en bla bla bla. Maar eigenlijk is er geen onderzoek... hoe jullie eigenlijk echt werken. Hè?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Want de provincie heeft eigenlijk een heel overkoepelende taak. Wij zitten boven die gemeentes en we proberen dat die gemeentes eigenlijk samen dingen... We proberen daar een beetje te stroomlijnen. En van dat opzicht denk ik dat de provincie echt wel een plaats heeft. Hier in Limburg zie je dat toch ook? Dat
0: klopt.
2: Wel een heel, want Limburg, ik denk dat hier een van de enige is waar dat eigenlijk de partijen het ook niet willen afschaffen. Omdat dat...
0: omdat het ook werkt hier. Ja. In Limburg werkt het ook. Andere provincies weet ik eigenlijk niet.
2: Wij hebben natuurlijk, we hebben echt wel een kant aan de ene kant van Brussel en aan de andere kant. Hè. Wij zitten zo Leuven, Hageland en daar Pajottenland. En dat zit wel een scheiding tussen. Maar dat is eigenlijk door Brussel wel, terwijl dat eigenlijk ook enorm veel kansen oplevert voor Vlaams-Brabant. Maar dat wordt ook niet altijd een volle benut. Ook de taalbarrière zit daartussen natuurlijk.
0: Ja. In ploegendienst heb jij nooit gewerkt, hè?
2: Nee.
0: Je weet waarom dat ik dat vraag?
2: Ja, ik weet waarom dat jij dat vraagt. Ik vond dat eigenlijk een leuke ontdekking de laatste jaar.
0: Ja?
2: Ja.
0: Van waar zijn die mannen?
2: Die zijn van Nederland.
0: Van welke...
2: Regio? Dat weet ik niet juist. Ik denk dat ze een beetje van alle kanten komen. Want er zijn een aantal leden die in heel oude punkbands gespeeld hebben. De zanger is dan een redelijk, nog tegenover de ander, een redelijk jonge met Afrikaanse roots.
0: Oh, dat is... Ja.
2: Dus het is echt wel... Ik heb ze vorig jaar in het depot gezien en ik vond dat er wat tegenviel omdat ik er te veel van verwacht had.
0: Ja, het depot. Ga jij veel naar het depot?
2: Ik probeer dat toch wel regelmatig eens iets te gaan meepikken.
0: Want dat is ook van de provincie, denk ik? Of?
2: Nee, er zullen waarschijnlijk wel subsidies zullen daar ook wel naartoe gevloeid zijn. En Stad Leuven zit daar ook wel voor een stuk tussen. Maar dat is vooral Mike Naert, denk ik, dat heeft.
0: Maar ken je hem persoonlijk?
2: Nee, ik ken hem niet persoonlijk.
0: Want hij boekt wel goede bands. Hè?
2: Ja,
0: ik heb bijvoorbeeld 2 jaar geleden de Slangers nog gezien.
2: Ja.
0: Mm-hmm. En ik heb ze ooit nog gezien. Ik vond dat ze helemaal niet goed waren.
2: Ik ken wel een paar personen die er werken ook.
0: En die waren geweldig.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ik ben ook naar die New Wave Nights ben ik ook geweest.
0: Ja?
2: Ja.
0: Was dat goed?
2: Ja, ik vond dat wel oké. Okay. Dat was zo altijd dat ze dan met een groep van vroeger die daar nog komt optreden. En dan is er nog zo'n beetje een New Wave Party erachter. Ja.
0: Ja.
2: Ik vond die in Aarschot wel beter, maar als het dichterbij was natuurlijk.
0: Oké, okay, ploegendienst. En ik ga ook Nirvana, want ik zie dat dat nummer maar 1 minuut 19 duurt.
2: Ja, ja.
0: En dat van Nirvana, dat je vraagt... Tourette's, heeft dat te maken met de ziekte van Tourette, van Nirvana natuurlijk. Mm-hmm. Dat duurde ook eigenlijk maar 1,35. Ja. Waarom die plaat? Heeft hij Tourette?
2: Ik denk het niet, maar ik vind dat een geweldig nummer en hij heeft zijn stem kapot. En ik vind Nirvana ook geweldig goed punk. Allee, dat is echt... ik vond dat op dat moment niet zo goed als dat ik het nu vind.
0: Oké, okay, en ze hebben ooit hier nog in Heppen gespeeld. Een Bugelpop, hè?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Gemist.
0: Ja, kan gebeuren.

0: Ja, Nirvana. Ja, zoals je zei, hè. Beter als Nevermind. De bollocks, zou ik zeggen, want dat mag niet. Want dat is van de Sex Pistols, hè.
1: Ja, ja,
0: ja. Nirvana. Fantastische band toch geweest,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, maar ik heb ook nooit live gezien.
0: Kurt Cobain. Ja, ik had kaarten ooit.
1: Ja.
0: En dan was hij er niet meer.
1: Ja, dat was bij mij ook het geval. Ik zat op dat moment trouwens in Amerika, in Californië, als hem zich doodgeschoten heeft.
0: Ik was op het kerkhof in Parijs bij Jim Morrison, toen ik het hoorde.
1: Ja, ja.
0: En dat, alle twee 27 eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En ja, dat kwam wel hard aan. Geert, we zijn bijna aan het einde van de uitzending gekomen. We kunnen jouw platen niet allemaal spelen, maar... Ja, dat is ook, we gaan proberen van er toch nog één of twee te spelen. Wat ga je nog doen vandaag, buiten optreden?
1: Ik ga waarschijnlijk zelfs eten halen voor thuis.
0: Ja.
1: En dan alles klaarmaken voor op te treden. En ik zoek het wel niet te laten maken, want vorige week was het al heel laat, eer dat we thuis waren van het optreden. Dat was 4:30 's morgens. Dat we heel hoog in Nederland moesten spelen. Dus ik ga straks misschien nog een beetje proelen aan iets muziek. Of in, want ik ben nu eigenlijk weer aan een punk en hardcore plaat maken. Gewoon thuis. Daar ben ik nu eigenlijk weer volop mee bezig. Ik heb er 14 nummers geschreven de voorbije week.
0: En ga je die uitbrengen?
1: Ik ga dat weer gewoon op Spotify zetten, zoals altijd. Voor de rest doe ik dat eigenlijk niet veel.
0: Je zingt dan zelf ook?
1: Ja, ja, ja.
0: Je doet alles zelf dan?
1: Ja, ja.
0: Je is bas?
1: Bas. De drumkopje, dat moet ik programmeren, want dat kan ik zelf niet inspelen. Op de manier dat het zou moeten. En de rest speel ik zelf in.
0: Ja.
1: In een paar keren, want dat mag ook niet te lang over nagedacht worden. Dus soms is dat zelfs de eerste keer dat ik gewoon die take gebruik.
0: Ja, ja, ja, ja, dat kan ik mij wel goed voorstellen natuurlijk. Ja. En hoe gaat die punk hardcore klinken? Gaat die 80s, 90s?
1: Het gaat vrij 80s zijn. Ja?
0: Ja. Wat vond jij zo goed om de 80s, die hardcore? Of vond jij bijvoorbeeld, ja, want je had de Britse scene en de Amerikaanse scene?
1: Ja, ik stond voor alles open. Bij mij, het enige, een moment zal het de Britse scene zijn, de andere moment andere. Dat kan ook. Ik ben ook, dat staat hier nu niet bij, maar ik ben ook enorme fan van de Japanse punkgroep Otoboki Beaver. Geweldig groep. Ken je die?
0: Nee, maar ik weet in Japan die scene.
1: Ja, ja.
0: Ik ken wel wat mensen die daar ook nu wonen, die daar ook.
1: Nu heb ik spijt dat ik dat niet in mijn lijst gezet heb.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat mag je me straks wel eens doorsturen, want dan wil ik wel hier eens op Durango spelen.
1: Ja. Want als die ergens hier in de buurt komen, als ik kom naar Londen, dat weet ik wel deze zomer, maar ik ben nog iets dichterbij aan het zoeken en liefst niet een festival, maar in Tepo of zoiets. Het zou wel handig zijn, dan ga ik direct kijken.
0: Oké. Okay. Ja, mag je me dat straks wel eens doorsturen?
1: Ja. Er zijn 4 Japanse dames. En ze hebben altijd dezelfde jurkjes aan, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Fantastisch gewoon. Prince, die heb je ook gekozen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Waarom? Eigenlijk ben ik opgegroeid in die periode. Allee, dat was ook mijn eerste dingen. Dat ik herinner me bijvoorbeeld dat ik thuis later mocht opblijven om het is nu Michael Jackson wel, het thriller filmpje te zien. Dus dat heeft me altijd wel geïnteresseerd. En Prince ook eigenlijk. Ik vond dat eigenlijk misschien ook beter als Michael Jackson in mijn heel jonge jaren. En ja, ook hoe vernieuwend dat jij was voor die tijd. En hoeveel verschillende dingen, hoeveel nummers dat hem heeft liggen nog. Heb ik nu daarnet ook nog gehoord dat er meer dan 3000 nummers liggen. Dat er een nieuwe plaat uitkomt van Prince. Dus ja, ik vind dat wel plezant dat je eigenlijk zo creatief kunt zijn.
0: Was hij een beetje de Zappa van de 80s, 90s?
1: Ja, maar ik denk nog wel.
0: Maar nog, commercieel dan.
1: Ja,
0: natuurlijk. Maar wel creatief.
1: Maar ik vind het ook prachtig dat hij op een gegeven moment gezegd heeft: van ik wil niks commercieel meer maken. Ik doe enkel mijn eigen goesting. Wat eigenlijk ook weer heel punk is.
0: Ja, Metallica heeft dat ook ooit wel gedaan met een album. Zij kunnen dat natuurlijk. Op een bepaald moment kan je dat eigenlijk wel als je zo ver staat. Ja.
1: Maar dan om ook te zeggen van met een naam. Ik ga er gewoon een symbool op zetten. Dat vind ik toch ook wel gedurfd.
0: Oké, Geert. Mag ik jou hartelijk bedanken om hier te komen om jouw boek C4.
1: Jij bedankt.
0: Dat boek kan je overal verkrijgen.
1: Je kan dat, online is dat een standaard boekhandel en zo. Kunnen dat al besteld worden via uitgeverij Partizan of via... Ik heb een website gemaakt met mijn creaties.
0: Oké, okay. Ja, dat is...
1: Geert, koppelteken, Mertens.be.
0: Ja, oké. Okay. Wie moet dat boek zeker gelezen hebben?
1: Iedereen.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon. Ik vind dat ik eigenlijk wel heel positieve reacties krijg. Van, eigenlijk, ja, we mogen ook kritiek geven, maar ik vind het wel plezant dat mensen het ook wel goed vinden. En ja, ik wil nog heel veel verhalen schrijven. En ik hoop dat deze het tweede in een nog redelijk lange rijtje is. Ik denk dat ik verhalen heb voor 20 boeken te schrijven.
0: Ja. Hopelijk is er niet iemand die het gaat kopiëren. Ik bedoel daarmee echt doen. Mm-hmm, nee. Die het leest en die het echt gaat doen.
1: Ja, ja. Het is natuurlijk... het is nu uitgebracht, hè, dit boek. Dus dat is geen copyright.
0: Nee. Ik bedoel dat hij het echt gaat toepassen.
1: Ah, zo. Ja. Nee. Dat hoop ik ook niet.
0: Dat zo in Amerika zou dat niet raar zijn, denk ik. Hè?
1: Ik denk dat dat hier ook wel kan.
0: Ja?
1: Ja. Het kan perfect gebeuren. Right. Door de juiste of de persoon die er die doorslaat.
0: Oké. Okay. Geert, Bertus, C4, dank je wel. En tot later.
1: Ja.
0: Hier is Prins voor jou.
1: Dank je wel.

0: Goedemiddag.
1: Het schuurtscharnietje met Jan Flamau.
2: Inderdaad, beste luisteraars. Het schurend scharniertje is er weer. En iedereen zal het wel opgemerkt hebben. Het zijn zeer rare tijden. Het zijn akelige tijden zelfs. En de wereld staat in brand. Nu, is dat zo? En gaat er een derde wereldoorlog komen? Het zijn allemaal vragen die wij ons stellen. En dan is het waarschijnlijk een goed idee om met een kenner ter zake even te gaan luisteren wat er aan de hand is. Wij zijn zeer blij van de kans te hebben van met Koert de Buff te kunnen spreken. En Koert heeft net een nieuw boek klaar. En de titel is inderdaad nogal confronterend. Hoe een nieuwe wereldoorlog voorkomen. 5 inzichten om het tijd te keren. Goedemorgen of goedemiddag, beste Koert.
3: Goedemiddag.
2: Goed, misschien eerst iets over jouzelf. Wij zien jou geregeld opduiken in duidingsprogramma's. En dan vragen de mensen zich af, wie is meneer de Buff? Kan je in een paar woorden jouw track record schetsen?
3: Ik heb heel verschillende dingen gedaan tot nog toe.
2: Dat is goed.
3: Ik ben begonnen. Ik heb gestudeerd, eerst vooral in Leuven, oude geschiedenis gestudeerd. Daarna heb ik meteen in de politiek beginnen werken. In verschillende parlementen. En dan voor eerste minister Guy Verhofstadt, waar ik speechschrijver en adviseur was.
2: Ah ja.
3: Ja.
2: Dus jij hebt de speeches van Guy Verhofstadt geschreven?
3: Ja, inderdaad. Dus, en meer dan dat. Hè. Dus, maar goed.
2: Allicht.
3: Ik ging ook altijd mee met hem eigenlijk op dienstreizen. Dus waar ik heel veel heb geleerd van hoe de wereld in elkaar zit eigenlijk. Dus ja. Ontmoetingen met buitenlandse premiers, presidenten enzovoort. En daar leer je echt wel veel van hoe het functioneert, ook in Europa. Maar ook, ik zeg maar iets, in Japan, India enzovoort, de Verenigde Staten. En ik was dus redelijk jong. Ik was dus 28, tot van mijn 28ste tot mijn 33ste. Dus dat heeft ook wel mijn blik op de wereld enorm beïnvloed.
2: Dus je zat eigenlijk toen al meteen in de kern, hè, in het oog van de storm van politieke...
3: Ja.
2: Activiteiten, besluitvorming, ja. En je kon dan zien hoe dat in zijn werk ging.
3: Ja, inderdaad, maar bijvoorbeeld ook omdat ik. Ik schreef de beleidsverklaring elk jaar. Dus, en daarvoor moest ik dus ook de begrotingsdiscussies volgen. Hè. Dus dat was heel de nacht door. Maar ik ging af en toe in de vertalerscabine zitten om echt te zien wat er gebeurde. Dus, maar ik kon natuurlijk niet mee aan tafel zitten. Dat moest ik achteraf doen als de speech klaar was. Dan moest het goedgekeurd worden door de hele regering. Maar dus die regeringsdiscussies, daar leer je ook wel van hoe uiteindelijk besluitvorming tot stand komt. En hoe het soms gemakkelijk en soms heel moeilijk gaat. Hè. Dus en hoe dat komt en zo. Wat mij in die zin ook wel mild heeft gemaakt ten aanzien van politiek en politici. Omdat het, er moeten heel veel dingen, heel veel factoren rekening houden. En het is eigenlijk echt wel geen gemakkelijke job. Hè. Dus heb ik toch daar geleerd.
2: Als ik even mag onderbreken, waar komt die weerzin vandaan die de mensen vandaag voor politici hebben? Want er is niemand die nog iets goed kan doen, denk ik. Als ik stukken lees of als ik Facebook bekijk, jij zegt... Het zijn mensen en het is een harde job.
3: Ja, maar ik spreek natuurlijk momenteel... Toen ik daar werkte, dat is 20 jaar geleden. Hè.
2: Ah ja, oké. Ja. Toen waren het nog fatsoenlijke mensen.
3: Nee. De mensen zijn op zich niet veel anders, denk ik. Het landschap is gewoon nog iets meer versplinterd, denk ik. En twee, die zijn... Politici weerspiegelen ook de tijd...
2: Ja.
3: Op de politiek weerspiegelt de tijd. En de tijd is heel gepolariseerd. Is,
2: ja.
3: ja, wordt steeds, ook door onze sociale media, alles moet korter zijn, alles moet viraal gaan, aandacht is heel belangrijk. Ja, toen ik daar werkte, bestond sociale media niet. Dus het is een gigantisch verschil.
2: Ja, ja, een leven zonder Facebook, ja, kunnen we ons nog voorstellen. Ja, ja, ja. Of dus ook, zonder Twitter. Ja.
3: Dus de reactietijd was ook, we hadden veel meer tijd om te reageren op zaken. Of, wij keken nog 's morgens uit naar wat de krant schreef. Dus dat is vandaag niet het geval. Hè. Dus op dat vlak is de tijd helemaal anders. Is het ook nog steeds veel moeilijker geworden om eigenlijk te werken vanuit grote ideeën.
2: Ja.
3: Waarbij de meeste politici denken van, ja, dat het eigenlijk niet meer zinvol is. En misschien hebben ze gelijk, ik weet het niet. Ik denk het niet, maar ja, het is steeds moeilijker om aan politiek te doen, laat ik zo zeggen. Ja.
2: Ja. Dus, en jij zat daar.
3: Ja.
2: In die goede oude tijd.
3: Ja.
2: Hè, en daarna, toen het nog kon.
3: Ja. En daarna ben ik eigenlijk meegegaan met de voorzitter naar het Europees Parlement.
2: Ah ja.
3: Dus, waar, nou, ook heel interessant, kwam het hele Europese politieke gegeven, die we natuurlijk kenden vanuit de regering, maar dan vanuit het parlement bekeken. En het is dat parlement, of althans de liberale fractie, die mij toen heeft gestuurd naar Cairo, omdat daar de Arabische lente was begonnen in 2011. En ik een van degenen was die daar het meest mee bezig was, omdat ik de regio iets meer gefascineerd was door de regio dan anderen. En ik heb daar uiteindelijk 5 jaar gewoond, in Cairo.
2: In Cairo?
3: Ja. Dus,
2: in het centrum van Cairo?
3: In het zuiden van Cairo, ja.
2: Ah ja, zo. Het was een gigantische stad.
3: Inderdaad, ja. Dus, maar van daaruit heb ik ook heel de regio heel veel bereisd om te begrijpen wat er gaande was. Ik ben toen 12 keer in Tunesië geweest, 10 keer in Jordanië, 10 keer in Libanon. Verschillende keren ook in Syrië tijdens de oorlog illegaal binnen gegaan in de oorlog enzovoort.
2: Spannend.
3: Dus ik heb daar ook oorlog van heel dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. Ik heb ook in Libië ben ik heel actief geweest en ik heb gezien hoe democratie uiteindelijk daar is onderuit gehaald en hoe dat heeft gewerkt. Dus heel leerzaam, hè? Dus ook ja. Over van dictatuur naar democratie en hoe moeilijk dat is. Dus daar heb ik heel veel uit geleerd. Dan ben ik teruggekeerd, mijn denktank begonnen. Ben ik eigenlijk van de politiek naar de denktankwereld verhuisd.
2: Mm-hmm.
3: En daarna ben toen, zoals altijd, ben ik afhankelijk van funding, van geld. En als dat geld weg niet meer komt, dan stopt het verhaal. En daarna ben ik hoofdredacteur van de Europese krant geworden. Dus de EU Observer. Waar ik nog altijd vandaag voorzitter ben van de Raad van Bestuur. Dus ik ben altijd eigenlijk in media veel bezig. Ook heel interessant. Heb ik een klein tussenhoofdstuk gedaan naar consultancy.
2: Oei.
3: Maar dat lag mij niet zo erg. Omdat, ja... Fijn, er is op zich niks tegen, maar dat gaat voornamelijk over geld. En ja... Geld is niet onbelangrijk, maar enkel met geld bezig zijn interesseert mij niet zo erg. Dus als drijfveer.
2: Ja, ja.
3: Maar intussen deed dat ik een doctoraat gemaakt in de filosofie aan de VUB. Dus over de invloed van de Arabische filosofie op Europa.
2: Averroes.
3: Averroes.
2: Een belangrijke Arabische
3: filosoof van de 12e eeuw die heel veel invloed heeft gehad op Europa, voornamelijk in de 13e eeuw. En waar ik nog altijd mee bezig ben, trouwens.
2: Lees je die teksten dan in het Arabisch?
3: Ja, dat is bij,

0: gigantische woordenboeken. Dus ja, want ja, enfin, het zijn technische filosofische teksten. Hè, en het is zijn commentaar op Aristoteles, wat ook al niet gemakkelijk is. Ik lees ook wel Grieks, maar zelfs Aristoteles lezen in het Nederlands is moeilijk, laat staan in het Grieks. Hè, dus, maar goed, dus het maakt het allemaal interessant en het is...
1: dat is een hele klus.
0: Ja, maar het interessante daaraan is dat je eigenlijk leert om heel traag te lezen opnieuw. En dat vind ik het leuke aan teksten te lezen in het Latijn of in het Grieks. Of in het Arabisch, maar wat dat voor mij nog veel meer minder ontsloten bron is. Ja. Wat nog veel moeilijker is. Maar je moet echt woord per woord lezen. Hè? Dus je gaat heel traag. Maar ja, dat maakt het ook interessant. Ja, omdat je werkt op een heel andere manier.
1: Wie doet dat nog?
0: Ja, weinigen, denk ik. Maar ik ben er nu opnieuw mee bezig. Ik ben nu iets aan het schrijven over een van die filosofen van de 13e eeuw. Een Brabander, Sire van Brabant. En opnieuw ben ik dus die 13e eeuwse werken aan het lezen. Of zelfs manuscripten aan het bekijken in bibliotheken van Oxford bijvoorbeeld. Waar je dan 13e eeuwse manuscripten krijgt. Waar je eerst een uur werk moet hebben om het te vinden wat je zoekt. Wat er geen hoofdstukken zijn, geen titels zijn. Alles is in het Latijn. En dat zijn compilaties van verschillende werken. Dus je moet eigenlijk gewoon al eerst zoeken wat je wil lezen.
1: Ja.
0: En dan zie je die tekst en zie je dat die uiteindelijk geschreven is in een handschrift dat je bijna niet kunt lezen.
1: Ook al.
0: Want die handschriften volgden ook modes eigenlijk. En dus die veranderden. Dus het is niet omdat je het handschrift kan lezen, laten we zeggen van 1250, dat je die van 1270 kan lezen. Hè. Dus,
1: hallo.
0: Ja. Dus dat is een heel traag werk. Maar daardoor kom je eigenlijk wel in een soort van andere wereld terecht.
1: Mm-hmm.
0: En dat trage werken vind ik heel interessant. Ja, ja.
1: Ja.
0: Omdat het echt tegenovergesteld is wat we nu doen. Hè. Dus,
1: ja, alles moet snel. En wij lezen de titels, misschien de kop van het artikel. Ja. En dan denken we dat we het weten.
0: Ja, inderdaad. Dus, en dat is ook hoe ik dan uiteindelijk aan de universiteit ben terechtgekomen. Eigenlijk eerst lesgeven over het Midden-Oosten. En dan ook wereldpolitiek en theorieën en geschiedenis van de wereldpolitiek. Waar ik mij, laten we zeggen, aan de ene kant mijn achtergrond van de politiek
1: ja.
0: kan combineren met mijn geschiedenisachtergrond en mijn filosofische achtergrond. Dus die eigenlijk samenkomen. En ik probeer dat op een ja, zoveel mogelijk te combineren en
1: interessant.
0: Ja, en mensen ook proberen constant anders te laten denken over zaken.
1: Ja. Ja. Dus je bent nu hoogleraar aan de VUB?
0: Hoogleraar.
1: Of docent.
0: Ja, hoogleraar is een titel die de Nederlanders altijd gebruiken voor als je lesgeeft aan de universiteit. In België is dat een beschermde titel, dus ik mag dat niet gebruiken. Dus, ja.
1: Ook niet gewoon hoogleraar?
0: Nee, gewoon hoogleraar is zeker beschermd buiten... Het is, hoogleraar is op zich de hoogste titel en dat is de trappen die je moet ondernemen. Maar ik mag wel zeggen dat ik professor ben, dus dat is wel waar.
1: Ja, maar professor de buff. Ja. Oké, heel goed, heel interessant parcours. Een intellectueel parcours, een politiek parcours. Een stukje activisme,
0: mm-hmm.
1: een beetje ook.
0: Ja, toch wel.
1: Want als ik jouw boek lees, trouwens, met veel plezier gelezen... neem je daar toch wel een paar stevige stellingen in?
0: Ja. Ja, inderdaad. Ik heb nooit schrik gehad van mij uit te spreken, laat mij zo zeggen.
1: Ja, nee, dat is wel duidelijk, ja.
0: Maar vooral, en dat probeer ik ook te doen in mijn boek, is zaken gewoon doordenken. en je emotie of... Laten we zeggen, even laten varen en zeggen van oké, als we dit vaststellen, welke conclusies moeten we daaruit durven trekken?
1: Ja.
0: En dan geen schrik te hebben van uw eigen conclusies. Dus zeggen van ja, als we dit zien, dan is de... In dit geval, we komen daar straks misschien nog op terug.
1: Ja, we gaan dat zeker.
0: Van zeggen van ja, als ik die alliantie zie en we zien wat er gebeurt, is de NAVO wel nog een goed idee? En dan

0: zeggen, denk ik van, misschien niet. En dan neem ik daar gewoon een duidelijke stelling in. En dan, het ene komt dan niet uit het niets. Dat is, ik ben geen anti-NAVO persoon, nooit geweest. Ik was voor de tussenkomst van de NAVO in Libië, hè, dus, mm-hmm. dus bijvoorbeeld, en ik sta er nog altijd achter, van het Libisch oogpunt, hè, omdat ik ken de Libische kant van het verhaal. Maar dus het gaat over ja, het doordenken van een aantal stellingen en dan zeg je van goed, dit is eigenlijk het logische besluit daarvan.
1: Ja.
0: En dan breng je dat naar voren. En dat gaat nu in dit geval op de NAVO, maar dat gaat, was ook bijvoorbeeld dat ik voorstander was van het steunen en zelfs bewapenen van de rebellen in Syrië, een bepaalde groep van rebellen in Syrië, die ik heel goed kende. Hè. Dus, en door dat niet te doen, is uiteindelijk de Islamitische Staat kunnen ontstaan. Maar dus, ik zag dat aankomen en toen zei ik van, ja, nu moeten we dit doen. En iedereen vond dat een waanzinnig idee. Van, ik zei, ja, maar de logica zit zo in elkaar. En als we dat niet doen, gaat dit en dat gebeuren.
1: Ja.
0: En dat is ook gebeurd uiteindelijk. Dus ik denk gewoon, en dat is een beetje eerder, laten we zeggen, mijn filosofische achtergrond, denk ik, is ja, stellingen nemen vanuit een logisch beredeneerde conclusie uiteindelijk. Ja.
1: Ja.
0: En dat gaat voor mijn part ook over het internationaal recht, het schenden daarvan door Israël, door de Verenigde Staten. En als we dat niet benoemen, dan gaat dit en dat gebeuren. Dan gaan we als ja. imago naar beneden, dan gaat internationaal recht naar beneden. En voor mij is dat gewoon de logica zelf. En moet je uiteindelijk je emotie daaruit halen, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Maar het wel emotioneel verdedigen.
1: We gaan dat meteen even nog grondiger bespreken, kort. Iedere gast van het Schurend Scharniertje
0: ja.
1: Krijgt de vraag om liedjes te kiezen. Ja. Nederlandstalige liedjes. We hebben het over de Nederlandse taal. En het eerste wat je gekozen hebt, is De Zotte Morgen.
0: Ja.
1: Van Jeff van Uytsel.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Eigenlijk om twee redenen. Ik heb gestudeerd met de zoon van Jeff van Uytsel. Sam,
1: ah, ja.
0: Sam van Uytsel.
1: Sam, ja.
0: En daardoor ken ik Jeff ook. Hè. Dus, of kende ik Jeff ook. Bijzonder warme man. Hè. Dus,
1: Architect.
0: Gewoon
1: in Neerijssen.
0: Ja, levensgenieter. Ik ben daar ook een paar keer geweest. Ik ben altijd bevriend met zijn zoon. Mm. En, maar op zich, ja, De Zotte Morgen is gaat voor mij over twee zaken. Het eerste is natuurlijk dat iedereen weet van oké, ja, je hoort dat lied en je denkt van ik wil dat niet zijn. Ik wil niet.
1: Ja, morgens word ik wakker. Ja.
0: Ja, dat is niet de houten kop, hè. Dus,
1: ja.
0: Ja.
1: Ah, ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is iets anders. Ja. Nee, het gaat over de ja, dat we allemaal in die machine zitten van opstaan, werken enzovoort. Maar ten tweede, dus dat is iets wat we niet willen zien, maar eigenlijk allemaal min of meer doen, omdat het niet anders kan. Wat vele mensen eigenlijk ook eigenlijk uit willen, maar goed. Maar het tweede is voor mij ook het feit dat we vroeger, ik woonde in Leuven, ik moest elke dag pendelen naar Brussel. En er was altijd hectisch, kleine kinderen enzovoort. En er was toen een reclame op de radio over wonen in Brussel. Mm-hmm. Waarbij je hoorde al het getoeter in de auto's en dan mensen die wakker werden in Brussel, dat hadden eigenlijk veel meer tijd omdat ze niet moesten pendelen.
1: Ah, ja.
0: En ik dacht altijd, ik wil eigenlijk in Brussel wonen, want die ochtendstress van De Zotte Morgen,
1: ja.
0: Ik wil van dat stuk eigenlijk vanaf. En nu woon ik in Brussel en dat is effectief zo. Dus ik wandel naar mijn werk en terug.
1: Ja.
0: En ik win eigenlijk zeer veel tijd per dag daardoor. Ja.
1: Uren. Of een week.
0: Ja, absoluut. Dus die je op een andere manier kunt invullen. En dus mijn, laten we zeggen, facet van De Zotte Morgen is kleiner geworden.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Okay. Goed. We gaan er naar luisteren.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van...

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Ja, Jef van Uytsel was de eerste, of toch een van de grote, kleinkunstenaars. En hij heeft een mooi oeuvre bij elkaar geschreven.
2: Ja, absoluut, absoluut. Er was een tentoonstelling onlangs in Meerhout, denk ik, waar hij vandaan komt. Dus ja, uiteindelijk, de grote namen, we komen daar straks nog op terug, was Boudewijn de Groot.
1: Boudewijn de Groot, ja.
2: En eigenlijk zocht men in Vlaanderen naar de Vlaamse Boudewijn de Groot. En toen is men eigenlijk uitgekomen bij Jef van Uytsel.
1: Ja.
2: En ja, die heeft eigenlijk, was hij inderdaad een van de eerste hè, die echt die Vlaamse stem op dat podium zette. En ja, en ook dat er in zijn, ja, in zijn met hem dan ook vele anderen gekomen zijn. Hè. Dus heeft wel een belangrijke rol gespeeld voor de Vlaamse kleinkunst. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ik herinner mij die hoes nog. Die zwarte hoes hè, met die foto erop.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En hij ging overal optreden.
2: Ja.
1: Ik heb hem eens in Zepperen.
2: Okay.
1: In een zaal van de school daar zien optreden. En dat was een groot succes.
2: Mm-hmm.
1: Goed. Het is vandaag de 20e. En op de radio hoorde ik dat Vladimir Poetin in China is.
2: Mm-hmm.
1: Wat denk je daarvan?
2: Wel, interessant genoeg, Trump was een paar dagen geleden in China.
1: Een week geleden, ieder om beurt.
2: Ja. Wat vooral duidelijk is, is het belang van China op heel korte tijd, zo groot is geworden. Mm-hmm. We weten allemaal dat China natuurlijk belangrijker werd op economisch vlak.
1: Ja.
2: Maar op politiek vlak was China van weinig belang. En dat is heel snel veranderd. En als we nu kijken naar de vier grootmachten, politieke grootmachten of economische grootmachten, de Verenigde Staten, Europa, Rusland, China, dan zien we dat de Verenigde Staten en Rusland in illegale oorlogen zijn terechtgekomen.
1: Ja.
2: Dat ze onvoorspelbaar zijn. Dat ze het internationaal recht schenden. Europa zit daartussen en omdat wij uiteindelijk deel zijn van de NAVO en niet goed tegen Washington durven in te gaan, wordt ons belang steeds kleiner, politiek gezien. Hoewel die heel veel groter zou kunnen zijn, mocht wat onafhankelijker zijn. Maar dan zie je plots China, die eigenlijk een soort, die wel nog zegt, wij geloven in deze wereldorde. Wij geloven nog in de vrijhandel tussen landen, zonder tarieven. Wij geloven dat in het internationaal recht en dat landen, andere landen niet meer zo mogen binnenvallen. Dus plots is China in zekere zin de stabiliteit.
1: Ja.
2: En de Verenigde Staten gaat aan China vragen om te helpen met Iran, om daar een oplossing te vinden. En Rusland, of Poetin, zal waarschijnlijk aan China vragen inderdaad om te helpen om voor een oplossing in Oekraïne. Ik schreef het ook in mijn boek hoe wij China altijd negatief bekijken.
1: Ja, als een bedreiging.
2: Geopolitiek bedoel ik dan. Dus, en natuurlijk economisch is het voor een stuk ook een bedreiging. En er gebeuren van alle soorten zaken die dat zijn onze markten en onze economie wel onderuit halen. Maar tegelijkertijd, China heeft, of Xi Jinping heeft een paar jaar geleden eigenlijk een poging gedaan voor een vredesplan voor Oekraïne. En dat zat eigenlijk vrij goed in elkaar als een basis van gesprek. En heeft ook gezegd, ik veroordeel de inval in Oekraïne. Oekraïne is een soeverein land, dat moet zo blijven. Maar iedereen in het Westen weigerde om dat, om dat te bekijken zelfs maar. We zeiden van, oh kijk, Xi Jinping, de China geeft de steun aan Poetin. En dat was niet het geval. En dus het feit dat wij dat weigeren om neutraal en objectief te bekijken wat zij eigenlijk proberen te doen, ja, zorgt er ook voor dat we verder staan van vrede. We weigeren dialoog eigenlijk aan te gaan.
1: Ja.
2: En dat vind ik bijzonder storend. Dus als wij altijd denken van oké, dat is een vijand, een negatieve factor, dan bekijken we alles door die bril van alles wat zij doen is negatief. En ik denk dat dat niet juist is. En het is dus een soort van ja, zwart-wit denken die ook in ons aanwezig is, dat ervoor zorgt dat we in plaats van dichter bij vrede staan, misschien verder van vrede staan. En het is inderdaad steeds meer duidelijk dat Europa, de rol van Europa wordt kleiner, omdat Poetin wil niet spreken met Europa, omdat hij zegt, ja, voor alles, als het over beslissingen gaat, moeten jullie bellen naar Washington. Dus waarom zou ik spreken met jullie? En Peking, of Beijing, voor Beijing is het anders. Dus het is heel interessant om te zien hoe plots China, eigenlijk is het al 2-3 jaar bezig hoor, er werd plots een akkoord gesloten tussen Iran en Saudi-Arabië in Beijing. Iedereen was verrast in de wereld, niemand had dat gezien. Dus er was een toenadering tussen die twee landen.
1: Ja.
2: Momenteel ligt het natuurlijk opnieuw op apengapen. Maar ja, wij onderschatten de diplomatieke kracht van Beijing. Ook op andere plaatsen. En die werken natuurlijk helemaal anders dan wij werken. En zeker dan Trump werkt. Trump gooit alles op sociale media. China gooit niks op sociale media.
1: En die hebben de lange termijn.
2: Ja.
1: Zeer interessant. Vanuit een moreel standpunt zou je zeggen dat China ook een morele stem in het kapitel gaat krijgen, of de stem van het gezond verstand, of zeggen dat is goed, dat is minder goed. Gaat hun leiderschap ook in die richting?
2: Nu blijkt in zekere zin van wel. Waarom? China heeft door de geschiedenis van het land, natuurlijk het Westen is daar binnengevallen, wat het begin was van, laten we zeggen, en de opiumoorlogen in het midden van de 19e eeuw, wat het begin was wat zij noemen de eeuw van vernedering, hè? Die gestopt is met het tijdelijk Mao, waarna ook nog alles slecht is gegaan. En zij proberen uit dat dal te kruipen. Eén, maar twee, zijn zij altijd tegen, zij pleiten altijd voor de soevereiniteit van landen. En dat dus één land het andere land niet mag binnenvallen. Om welke reden dan ook. Daarom blokkeren zij in de Verenigde Staten, in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heel vaak mogelijke interventies die worden voorgesteld door de Verenigde Staten of door de NAVO, vanuit dit principe. Nu, vandaag zijn zij een land dat kan zeggen van, wij pleiten eigenlijk al 50 jaar voor hetzelfde, soevereiniteit, het niet binnenvallen van landen. Ja, en dan staat daar Rusland en de VS die daar soms wel voor pleiten, soms niet voor pleiten. En plots zijn zij het land dat consequent voor hetzelfde pleit. Dus ze pleiten voor vrijhandel. En dus VS met een tarieven heeft dat niet gedaan. Dus plots zijn zij een land die eigenlijk gewoon al 30, 40 jaar hetzelfde zegt.
1: Ja.
2: Voor alle duidelijkheid, er zijn economisch zijn er natuurlijk onevenwichtingen enzovoort gebeurd en staatssteun aan bedrijven. Maar goed, maar het is wel interessant om te zien dat plots, dat mijn echtgenote was in Hongkong voor een beurs, voor onderwijsbeurs, internationale onderwijsbeurs. En China kwam daar spreken en was bezig over, wij zijn voor vrede. Wij vinden dat elk land het recht heeft om inderdaad niet binnengevallen te worden. Wij willen de wereldorde houden. En ze zei van, dat was naast alles wat wij horen in Europa en vooral vanuit de Verenigde Staten, was dat plots een verademing.
1: Ja.
2: En dan denk je van, dat is toch wel eigenlijk ongelooflijk. We beschouwen China natuurlijk, het blijft een dictatuur. blijven mensen die vervolgd worden, de Oeigoeren enzovoort. Het verhaal van Hongkong is niet mooi. Het verhaal van Taiwan zit daar allemaal
1: ook
2: mee bezig.
1: Dat gaat ook niet goed aflopen.
2: Misschien niet, misschien wel. Niemand weet het. Dus, maar tegelijkertijd heb je het gevoel dan plots, of had zij het gevoel van, in een oase kwam van, die pleiten nog voor de wereldorde zoals we die hebben gekend in de jaren 90. En bij ons wordt dat eigenlijk afgevallen. Dus heel interessant.
1: Qua oorlog, hè, want daar gaat jouw boek over, moeten we dus geen schrik hebben van China in de zin dat zij hier ineens met een groot slagschip klaarstaan om Oostende binnen te vallen.
2: Absoluut niet. En opnieuw, dat komt vanuit de geschiedenis van China, is dat, natuurlijk heeft China in de geschiedenis oorlog gevoerd en een land uitgebreid en dit en dat, maar wat voor China belangrijk is, is dat ze sterk genoeg worden om niet meer binnengevallen te kunnen worden. Dat is dat trauma dat daar zit van 100 jaar vernedering. En dat zit heel diep hoor, om maar te zeggen, toen Xi Jinping hoofd werd van de Communistische Partij in China, is het eerste wat tegen. Het was toen de tentoonstelling van die eeuw van de vernedering in Beijing en heeft heel het politbureau van de Communistische Partij daar hem naar meegenomen. Hij zegt van kijk, wat dat wij moeten doen is zo sterk worden dat dit nooit meer gaat gebeuren. Economisch sterk, onafhankelijk worden van de koloniale machten tussen Europa en de Verenigde Staten. En ook militair sterk genoeg worden dat we dus niet vernederd meer kunnen worden. Maar ze hebben geen imperiaal gedachtengoed. In de zin van,
1: zij willen niet de wereld beheersen.
2: Nee, wat dat zij willen, is uiteindelijk, ze hebben om te kunnen groeien, om de economie en een land uit de armoede te halen, hebben zij natuurlijk 1 grondstoffen nodig en 2 exportmarkten nodig. En daarvoor hebben zij nood aan stabiliteit. Dus waar de chaos is, trekken zij weg. Waar de stabiliteit is, komen zij met plannen en investeringen. Dat gebeurt niet altijd op de manier waarop het land het fantastisch vindt. Ik heb dat ook gezien bijvoorbeeld in Oeganda. Dat is een positieve en even negatieve kant aan de manier waarop ze werken. Maar tegelijkertijd is dat waar ze mee bezig zijn. Dus zij willen stabiliteit. Ik zat ook met een Chinese prof aan de Dode Zee in Jordanië. En ik vroeg hem ook van, wat doet China momenteel in het Midden-Oosten, in Syrië? Waar zijn ze mee bezig? En hij zei, niets. Want het is chaos. Er is oorlog. Als er oorlog is, zijn we weg. Wij willen stabiliteit. Wij willen die spoorwegen hebben, die verbindingen hebben. En bizar genoeg wordt ook dat eigenlijk vaak verkeerd begrepen. Ja. We hebben een groot wantrouwen, hè? Maar tegelijkertijd moeten we ook onze eigen geschiedenis onder ogen durven kijken en begrijpen waar dat trauma vandaan komt en waarom zij zo werken op de manier waarop ze werken.
1: Kurt, in jouw boek, je zegt we moeten onze geschiedenis begrijpen. Jij maakt een analyse van hoe Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2 ontstaan zijn om dan eigenlijk een aantal logische gevolgtrekkingen te maken met betrekking tot die gevreesde Wereldoorlog 3. Korte samenvatting voor onze luisteraars. Wij weten allemaal dat Wereldoorlog 1 in Sarajevo ontstaan is, maar dat was misschien maar een trigger van latente spanningen en toestanden die al bezig waren. We weten dat Wereldoorlog 2 door Duitsland veroorzaakt is. Waarom zou er vandaag wel of waarom zou er vandaag geen oorlog komen?
2: Eerst waarom wel. En ook een wereldoorlog natuurlijk zoals in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zal niet op dezelfde manier komen natuurlijk. Mm-hmm. Om de eenvoudige reden dat toen was er sprake van kolonies.
1: De koloniale tijd,
2: Die automatisch meer werden gesleurd in een oorlog. Dat is vandaag niet meer het geval. Dus het is niet met het Verenigd Koninkrijk een oorlog begint, dat er plots ook Australië, Indië enzovoort mee in die oorlog zitten. Dus dat is een belangrijk onderscheid. Dus als er een groot conflict komt, dan zal het er sowieso anders uitzien. Dus volgens sommigen is het al bezig op een andere manier.
1: Een digitale oorlog?
2: Ja, die is sowieso al lang bezig. Maar goed, de digitale oorlog is eigenlijk een soort propaganda-oorlog. Ja. Dus, maar oorlogen beginnen altijd met een propaganda-oorlog. Omdat wat belangrijk is dat de andere wordt steeds meer als vijand gezien. En mensen, de samenleving wordt bij manier van spreken voorbereid op een mogelijk conflict, waarbij de andere zo slecht mogelijk wordt voorgesteld.
1: Polarisatie.
2: Zodat mensen inderdaad denken van, we moeten ons bewapenen, want anders loopt het fout. Opnieuw, het is allemaal iets complexer, maar wat voor mij een indicatie is de algemene roep naar herbewapening.
1: Ja, dat is heel straf hoe dat je dat beschrijft in jouw boek.
2: Ja.
1: En bij het lezen dachten wij wel eens, ja, de Theo Franke gaat dat niet graag lezen.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik heb het boekje wel naar hem laten opsturen. Maar ik heb er nog niets van vernomen.
1: Want daar verdient hij zijn rijk belegde boterham mee met zoveel mogelijk defensieuitgaven te doen.
2: Nu, zijn loon blijft hetzelfde zonder of met defensieuitgaven. Ja, ja. Wat we hebben gezien voor de Eerste Wereldoorlog, en iedereen is het erover eens, alle historici, dat die herbewapening bezig was, de polarisering was bezig, het zwart-wit denken, zoals ik daarnet zei. En dan is er eigenlijk maar een vonk nodig dat eigenlijk alles laat ontploffen. Ja. Die vonk was Sarajevo. Sarajevo op zich was ja, de moord op de zoon van de keizer was eigenlijk ja, de vonk die het is precies alles, het is dus, de wereld is een kamer dat zich vult met gas en je ruikt het nauwelijks, je ziet het eigenlijk niet, maar plots komt die vonk daar en alles ontploft. Hè. Ja. Dus, en wat ik zie is dat de wereld zich opnieuw aan het vullen is met gas. En dan is de vraag van, ja, wat kan die vonk zijn? En hoe moeten we ja, dat gas uit die kamer weghalen?
1: Ja.
2: En bewapening is de kamer vullen met gas. En we bewapenen momenteel op een harder tempo dan dat de Europese landen zich voor de Eerste Wereldoorlog aan het bewapenen waren. En dat vind ik een redelijk schrikwekkende vaststelling.
1: Je bedoelt nu in volume geld of in wapenarsenaal dat opgebouwd wordt? Of ook in de geesten van...
2: Nee, in wapenarsenaal. Wapenarsenaal. Dus het aantal soldaten, bijvoorbeeld in Frankrijk, soldaten en munitie en wapens zijn gestegen in de 10 jaar voor de Eerste Wereldoorlog met 50%. Nu, de laatste 5 jaar... is er in Europa een stijging gekomen van 62%.
1: Hallo.
2: Dus we bewapenen ons momenteel meer dan de 10 jaar voor de Eerste Wereldoorlog. En als we ons dan afvragen, ja oké, okay, die bewapening, waartoe dient dat? Hè? En dan zeg ik, dan bereken ik eigenlijk van waarom bewapenen we ons? Hè? Dus wij hebben, als we alles samentellen, alle Europese legers samen, dan hebben we 3,3 miljoen soldaten. Ik ga niet alle wapensystemen optellen, maar we zitten op alle vlakken, is Europa beter bewapend dan Rusland, behalve kernwapens. Maar als je 1 kernwapen gooit, is het voorbij. Hè? Dus, terwijl Rusland 1,3 soldaten heeft. Dus we hebben veel meer soldaten. Oké, Rusland zit anders in elkaar, dat weet ik ook wel. Maar als we zeggen, we moeten Rusland afschrikken, dan denk ik van, ja, dan, of dat er nu 3,3 miljoen zijn of 4 miljoen zijn, speelt op zich niet echt een rol. Hè? Dus we zijn groter, we zijn beter bewapend, of meer bewapend. Dat er rechts en links wat moet dingen opgepoetst worden en beter gemaakt worden, spreekt voor zich. Maar het grootste probleem is dat de Europese legers allemaal versnipperd zijn. Ja. Ook als bewapeningssystemen versnipperd zijn. Dus wat ik zeg is, breng dat gewoon samen. En dan, bij manier van spreken, is het probleem opgelost. Hè? Maar dus, het geld dat nu naar defensie gaat, en het wordt elk jaar meer, dan kunnen we ons afvragen, één, is het nodig? En twee, als ik zie waarin geïnvesteerd wordt, zijn we eigenlijk ook niet aan het investeren wat dat Clemenceau zei. Clemenceau zei van in de Eerste Wereldoorlog dat generaals de gewoonte hebben om zich voor te bereiden op het winnen van de vorige oorlog.
1: Ja, omdat ze vanuit ouderwetse of verouderde paradigma's denken.
2: Juist, juist.
1: En toen hadden ze dus paarden en toen juist, hadden ze ja. kanonnen op wielen.
2: Absoluut.
1: En dus, en nu...
2: En nu, nu zijn we... Als je nu gewoon kijkt naar de laatste twee oorlogen, dus Rusland en Iran, mm-hmm. dan zie je plots dat dat op een heel andere manier wordt gevoerd. Waarbij de oude wapensystemen eigenlijk...
1: obsolet.
2: Voilà, ik ging hetzelfde woord gebruiken, maar natuurlijk Engels. Dus niet meer van de tijd zijn. Bijna niet meer nuttig zijn. Of gewoon, ja, om maar één voorbeeld te geven, is dat de anti-luchtafweerraketten van de Verenigde Staten, die gebruikt worden in Israël en in de Golf, ja, die kosten 10 keer zoveel als de drones die worden afgeschoten.
1: Ja.
2: En waarbij... Die drones zijn heel gemakkelijk te maken, heel snel te maken. Die kosten niet veel. En dus op die manier wordt het voor de Verenigde Staten plots onbetaalbaar. En kunnen ze ook niet meer volgen. En dan denk je van ja, oké, okay, er zit er iets fout. Maar ook met de F-35's die worden ingezet. Ja, het dient bijna tot niets. Maar wij zijn wel aan het investeren in F-35's. Waarom? Is dat wel de juiste investering? Maar dat kost vele tientallen miljarden. Ze zijn aan het investeren in wapens die we misschien
1: nooit nodig
2: zullen hebben. En dan vraag je me af, ja, dat geld had misschien wel naar iets anders kunnen gaan. Dus dat nadenken, en ik weet trouwens ook, maar dat is... Momenteel wordt er ook veel geld uitgegeven, een beetje random. Dus,
1: als we maar kunnen uitgeven.
2: En
1: dat staat goed.
2: Daar stel ik me vragen bij, ja, om het licht uit te drukken.
1: Boeiend.
2: Maar het gaat niet alleen over het geld. Het gaat ook over die herbewapening. Zorgt ook voor een oorlogslogica, een soort militarisme. En je voelt het overal. We moeten ons voorbereiden. Poetin gaat ons volgende week binnenvallen. En ik durf dat allemaal in vraag stellen. En ik denk van, is dat wel zo? En zitten we niet in een soort tunneldenken die ons inderdaad doet denken aan die Eerste Wereldoorlog? En zijn we niet heel de kamer met gas aan het vullen in plaats van het gas te laten ontsnappen?
1: Daar worden wij stil. we gaan even naar Chris de Bruyne luisteren. Chris de Bruyne, ook een van de pioniers van de Vlaamse kleinkunst. En een van zijn bekendste, mooiste liedjes is Amsterdam. Je hebt iets met Amsterdam?
2: Ja, en neem het... Mijn uitgever zit in Amsterdam, dus
1: de bezige. Ja.
2: Dus, en ik ga er ook vaak spreken, ik ga vaak naartoe naar mijn uitgever. En daardoor, doorheen de jaren, wordt in die zin Amsterdam een soort van tweede thuis.
1: Tweede thuis.
2: Voor alle duidelijkheid, ik heb niet zoals Chris de Bruyne daar een ex-vriendin zitten of zo, maar...
1: Dat heb ik ook niet gesuggereerd.
2: Nee. Maar het gaat voor mij niet op zich alleen over Amsterdam, maar ook... Ik heb 5 jaar in Cairo gewoond. En ja, die steden worden... Of ik ben ook vaak in Londen, in Parijs. En die steden worden ook een soort thuis.
1: Ja.
2: En wat ik fijn vind, althans bij mij doorheen de jaren, en voor mij is dat wat dat liedje een beetje... dat lied eigenlijk symboliseert, is dat... Ja, het zich thuis voelen is groter dan uw eigen stad of uw eigen land. En ik kan je eigenlijk thuis voelen op verschillende plaatsen in de wereld eigenlijk. Dus, ja. En natuurlijk, Amsterdam is het dichtste, bij manier van spreken. Wel, met de trein is Parijs dichter dan Amsterdam. Maar het is toch geweldig met de trein. En ik doe dat vaak, de trein naar Londen. Ik moest vorige week gaan spreken naar Londen. Hup, de trein naar Amsterdam, trein naar Parijs. Ja, dat is dichtbij. Dat is eigenlijk al door de treinverbinding wordt alles een beetje meer thuis.
1: En door de trein is Europa toch meer Europa geworden.
2: Absoluut.
1: Goed, Wim, leg Amsterdam op.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar van

0: Inderdaad. Je kan er boeken kopen. Die je hier zeer, heel zelden vindt. Een van de grondideeën van jouw boek, Koert, is het feit dat... dus die herbewapening leidt tot een oorlog, bijna uit zichzelf. Het is een soort van onstopbare logica. Je vraagt je af waar die vandaan komt. Maar dat ook eigenlijk veelal gebaseerd is op denkfouten.
1: Mm-hmm.
0: Denkfouten, en dat is het fenomeen van de denkfouten, van de vooroordelen, van de biases...
1: Ja.
0: Is toch iets wat tegenwoordig meer en meer bestudeerd wordt. Hoe komen beslissingen tot stand? Op basis waarvan worden conclusies getrokken? En jij zegt eigenlijk, we zouden op een andere manier over oorlog en vrede moeten nadenken. Oorlog hoeft niet per se eraan te komen. Laten we op een andere manier denken.
1: Ik zou graag iets concreets verbinden dan met iets groots.
0: Ja.
1: Eerst en vooral moeten wij allemaal goed beseffen dat wij eigenlijk op dagelijkse basis worden geïndoctrineerd.
0: Ja.
1: Terwijl we dat natuurlijk niet beseffen, anders word je niet geïndoctrineerd. En dat komt inderdaad door sociale media.
0: Mm-hmm.
1: Sociale media gebruikt algoritmes waardoor we... zien wat we graag zien. Ik denk dat ik in mijn boek het voorbeeld geef van... als ik één keer een filmpje kijk van dolfijnen, van walvissen... dan krijg ik de hele dag filmpjes van dolfijnen. Dus iedereen weet het. Hè? Dus, maar dolfijnen is één ding. Maar natuurlijk meningen, daar gaat het veel fundamenteler over. Hè? Dus dat je eigenlijk constant de mening ziet waar je het mee eens bent. En op dat vlak is het verschillend van, laten we zeggen, vroeger op café gaan... waarbij je aan de toog met verschillende meningen werd geconfronteerd. Soms zware discussies had. Maar naar huis ging en dacht van... ja, bon, die man had misschien ergens wel een punt. Dus je stelt je beeld een beetje bij. Vandaag gebeurt dat veel minder... omdat je niet geconfronteerd wordt met andere meningen. Maar ten tweede... wat we dan gezien hebben met wat vroeger Twitter was... nu X is... waar misschien niet iedereen op zit... maar is dat plots Musk, Elon Musk... daarvan een politiek instrument maakt. Plots wordt de politieke knop ingedrukt en krijgen wij zijn mening voorgeschoteld. Dus als je niet oplet, word je eigenlijk meegesleurd. En ik ben er nog altijd verbijsterd van als ik dat iedere keer zie. Dat is, voor degenen die nog op X zitten, heb je een categorie voor u, for you, en een categorie following. Voor mij is Twitter of X heel belangrijk, omdat ik heb een heel zorgvuldige selectie gemaakt van bronnen wereldwijd waar ik mijn nieuws uit haal. Dus bronnen van mensen die in Soedan zijn, waardoor ik Soedan kan volgen, om maar iets te zijn, of in Syrië of in India enzovoort. Maar dan plots doe ik dat open en zie ik allemaal geweld passeren, racisme enzovoort. En denk van, oei, de categorie wordt aangestuurd door Elon Musk. En ik ben natuurlijk getraind als voormalig journalist, maar ook als wetenschapper en als vanuit de politiek. Dus ik zie dat redelijk snel. Maar zelfs bij mij duurt het soms even voor ik het door heb. Dus in die zin worden wij door sociale media gewoon geïndoctrineerd.
0: Ja.
1: En dat gaat ver. En hierdoor komen wij ook in een soort tunneldenken terecht. Waarbij wij uiteindelijk alleen in onze bubbel zitten en de andere mening niet meer horen. Wat ik doe persoonlijk om daaruit te geraken, dat is ik kijk naar meningen die ik niet tof vind. En ik volg speciaal mensen waar ik er moeilijk mee heb.
0: Averechts.
1: Ja, voilà, exact. En ik kijk daarna en dat blijft op mijn... ik blijf dat zien. En dat is op Facebook zo, op LinkedIn zo, op alle sociale media. Dus waardoor ik ook andere meningen zie, waardoor ik het algoritme eigenlijk verwar. Hè? Dat hij niet weet waar ik nu eigenlijk voor sta. Maar dat is ook een vorm van in aanraking komen met andere meningen. Om terug te gaan bij manier van spreken naar het café van vroeger. En ervoor te zorgen dat mijn mening ook kan bijgesteld worden. Dat is eigenlijk een soort van... u openstellen voor dialoog met andere meningen. Als je nu zet naar op wereldvlak, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. En dat is dat we allemaal in Europa ook eigenlijk hetzelfde blijven zeggen. Enfin, allemaal is overdreven, maar en dingen horen herhalen, terwijl ik afvraag van, is dat wel de juiste manier van denken? En wat ik probeer te doen is niet zeggen dan dat dit denken per definitie verkeerd is, maar dat we wel moeten beseffen dat we in een soort tunnel zitten, in een soort fuik zitten, waar we allemaal in geraken. En ik ga één voorbeeld geven, is dat dat op een bepaald moment zei premier Bart De Wever van, misschien moeten we spreken met Rusland. Ik denk dat de aanleiding niet perfect was, omdat hij zei van, het gaat over gas en over de economie.
0: Het kot was te klein.
1: Maar plots hoor je iedereen zeggen van, nee, Rusland moet deze oorlog verliezen. Dus onderhandelingen, nee, geen onderhandelingen. En dat iedereen herhaalt gewoon hetzelfde mantra. En dan vraag je mij af van, ja, maar strookt dit wel met de realiteit? En dat de realiteit is dat zowel Oekraïne als Rusland eigenlijk wel willen praten, omdat ze beseffen, ze zitten in een loopgravenoorlog die bijna identiek is aan de Eerste Wereldoorlog. Men komt geen meter vooruit. Oké, je kunt dan hopen op die plotse doorbraak, maar die lijkt er niet aan te komen. En dan stel ik me de vraag van, zitten we niet allemaal inderdaad in een tunnel, in een fuik, waarbij we allemaal hetzelfde denken en zeggen, en is dat wel de juiste manier? Is er geen andere weg? En ik ga niet zeggen dat Poetin de man is, dat ik ga Poetin nooit verdedigen. Hè. Mm-hmm. Maar we moeten tegelijkertijd ook beseffen, net zoals ik daar net bij China zei, waar een aantal, die politiek komt uit de geschiedenis. En bij Rusland komt die politiek ook uit de geschiedenis, ook uit een traumatische geschiedenis, met heel veel ressentiment. En ik ga niet zeggen dat hun blik op de wereld de juiste is. Helemaal niet. We moeten wel begrijpen waar die blik vandaan komt. Waarom zij die waanzinnige oorlog eigenlijk gestart zijn. En ik denk niet dat we ooit tot een vergelijk gaan komen als we dat niet beseffen en niet inzien. Hè. Dus wij begrijpen ook niet waarom Trump verkozen is. Maar ja, daarvoor moet je ook de Verenigde Staten beter begrijpen en zien wat daar bezig is. Enzovoort. Hè. Dus het is hetzelfde van, ja, waarom is Farage in Engeland nu plots, kan hij misschien de volgende premier worden? Ja, we vinden dat waanzinnig. Maar dus, ik kom net uit Londen. Ja, je moet proberen te begrijpen waarover dat gaat. En dat gaat over begrijpen, dat gaat over studeren, dat gaat over dialoog, open dialoog. En als we zelf in onze tunnel, in onze bubbel blijven zitten, ook als Europa, of als het Westen, ja, gaat nooit veranderen. Maar tegelijkertijd moeten we ook weten dat wij zitten in een constructie, in een globale wereldorde, die een constructie is van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is 80 jaar geleden. Misschien is het wel een moment om die wereldorde ook te herzien. Hè? En eens na te denken over hoe moeten we iets anders bouwen. En mijn gevoel is dat iedereen dit beseft, maar weinigen het gevoel hebben dat dit dringend is en noodzakelijk. Ja. En ik denk dat het voor een stukje is dat die oude wereldorde met het arrogante Westen aan de top van die wereldorde, ja, dat moet anders. Dat is niet meer houdbaar.
0: Je hebt daar het woord ressentiment gebruikt wanneer je het over Rusland had. Laten we het even over emoties hebben. Wanneer we de krant lezen, dan hebben we de indruk dat politieke leiders door emoties geleid worden. Door rancune, door narcisme, door trots, door frustratie en zo verder. Het lijkt alsof de wereldpolitiek eigenlijk zich laat kristalliseren in de emoties van een paar mensen die eigenlijk, ja, die emoties volgen en daar een beetje nepporte kwijt doen. Klopt dat? Of is dat iets wat kranten als de Standaard, De Morgen en zo verder graag schrijven, omdat dat iets is waar een verhaal gemakkelijk aan opgehangen wordt?
1: Goh, ik heb daar al verschillende boeken over geschreven.
0: Mm-hmm, daarom stel ik de vraag.
1: Voor dit boek. Voor mij is het sowieso duidelijk, en dat is iets dat we zeggen al langer bekend is natuurlijk, dat is niet nieuw, maar politici worden niet zomaar verkozen om dan hun eigen ding te doen. Ik wil zeggen, als een rancuneuze politicus wordt verkozen, dan is dat door mensen die dezelfde rancune delen.
0: Ja.
1: Dus politiek is een spiegel van de samenleving. Hè. Men zegt vaak, een samenleving krijgt de politici die het verdient. Mm-hmm. Wat een heel negatieve uitdrukking is om eigenlijk te zeggen van, ja, zelfs islamitisch filosoof beschrijft dat heel goed. Al-Farabi die zegt van, ja, als een samenleving is gericht op geld, zul je ook leiders krijgen die gericht zijn op geld. Hè. Als de samenleving is gericht op deugd, wat hij dan noemt deugd, dan zul je ook leiders krijgen die daarop gericht zijn.
0: Ja,
1: en momenteel krijgen we een emotionele wereldpolitiek, emotionele politiek, waar heel veel rancune aanwezig is, heel veel ressentiment aanwezig is. Maar dat betekent dat dat ook gewoon in onze samenleving aanwezig is. En ja, mensen voelen zich heel ongemakkelijk. Het is helemaal anders dan in de jaren 90, toen ik student was, toen alles was hoopvol. De muur was gevallen.
0: Yes, we can.
1: Yes, we can. Alles, kwam natuurlijk inderdaad iets aan, maar die hoop was aanwezig. En ja, eigenlijk sinds 9-11 heeft daar eigenlijk aan dat, laten we zeggen, hoopvolle decennium een einde gebracht door de aanslagen van Al-Qaeda. En waarbij we eigenlijk een soort van draaikolk zijn terechtgekomen, bijna wereldwijd, waarbij de hoop is omgeslagen in rancune, waar de globalisering is omgeslagen in een tribalisering, waar het wij-zij-denken is gegroeid, het tunneldenken is gegroeid. En waar ik schrijf in een boek van 10 jaar geleden, dat deze neerwaartse spiraal zal leiden tot oorlog. En wat ik met mijn laatste boek probeer te doen, is van, ja, we kunnen we dit scenario vermijden?
0: Ja.
1: Uiteindelijk moeten we eigenlijk, om dat goed te begrijpen, teruggaan naar de jaren 30 eigenlijk. En ook de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Van, we zaten in dezelfde situatie, in hetzelfde soort tunneldenken, zwart-wit denken, emotie. Tunneldenken, het andere was altijd slecht bezig en wij waren goed bezig. En de vraag is, en dat leidde inderdaad tot oorlog. De jaren 30 zijn, iedereen kent het beter natuurlijk. Ook links, rechts, gevechten, en dat leidde inderdaad tot communisme, nazisme enzovoort. En mijn vraag nu is eigenlijk, kunnen we uit die neerwaartse spiraal geraken zonder oorlog te hebben? Kunnen we een keer met de mensheid iets anders proberen? En het is niet omdat de vredesconferentie is mislukt en dat Chamberlain het verkeerd heeft ingeschat in 1938, dat dat vandaag ook zo is. Dus iedereen zegt van, ja, we kunnen niet praten met Poetin, we moeten niet praten met Xi Jinping, want Chamberlain, peace for our times, met zijn papiertje.
0: Thucydides.
1: Alles ligt vast, determinisme.
0: Ja.
1: Het zal zo zijn, we kunnen niet anders. En dat weiger ik te geloven. Ik denk, we kunnen wel anders, maar we moeten een stap verder zetten en gewoon inderdaad de val vermijden. Van welke val dan ook. Hè? In die zin hoop ik gewoon eigenlijk om een soort van debat een beetje te creëren van, wacht eens even, lopen we niet als ratten in dezelfde val en wat kunnen we doen om daaruit te geraken?
0: Ja. Wel, dat is een positieve boodschap, Kurt. En een belangrijke boodschap. Het hoeft niet onvermijdelijk tot oorlog te leiden. Vrede is uiteindelijk te verkiezen. En de wereld is hoe dan ook een zeer boeiende plaats vandaag de dag.
1: Dat is het minste wat je kan zeggen, ja.
0: En we zien iedere dag zien we dingen evolueren. Ja. Je kan de radio niet aanzetten of er zijn dingen die bijna van historisch formaat zijn. Dus heel hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Beste luisteraars, wij spraken met Kurt de Buff over zijn boek Een Nieuwe Wereld, Hoe een Nieuwe Wereldoorlog Voorkomen. 5 inzichten om het tij te keren. Dus er is hoop en de kans dat het allemaal nog in orde komt is groter dan omgekeerd.
1: Hoop, absoluut.
0: Hoop doet blijven.
1: Yes.
0: Laatste liedje. Er zijn er nog 2, maar we gaan er 1 van kiezen. Oftewel Rosanne van Wim de Kranen of meneer de president van Boudewijn de Groot.
1: Rosanne is voor mij gewoon een van de mooiste Nederlandstalige nummers.
0: Dat klopt.
1: En het is gewoon mooi. Dus ik heb er eigenlijk geen boodschap bij. Maar dat hoeft ook niet. Het is schoonheid. En ik vind... Wat ik vond van waarom ik meneer de president heb gekozen van De Groot is... Dat het verrassend is dat een lied dat gedurende decennia als historisch werd gezien... De Vietnamoorlog natuurlijk.
0: Ja.
1: Nu opnieuw actueel is. Dat we ons afvragen van... Wat doet de president van de Verenigde Staten momenteel? Maar als ik moet kiezen tussen de twee... Dan neem ik toch Wim de Kranen. Omdat... denk ik uiteindelijk schoonheid de beste remedie is tegen oorlog.
0: Voilà. Wim, leg Rosanne op. Weet je nog die nacht, Rosanne, van Wim de Kranen? Wij spraken met Koert de Buff. Zeer interessant. Wij hebben weer wat om over na te denken. Wij gaan die bewapening stoppen en we gaan ons inzetten voor de vrede. En we gaan ook proberen van al die manipulatie en denkfouten te voorkomen. Dankjewel, Koert.
1: Alsjeblieft, dankjewel. Voilà.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: BNL Nieuws.
1: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Goedemiddag. Dit is P.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

zet een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: BNL Nieuws.
1: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen, wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL, BNL, BNL.

0: Oké. Ik weet niet of jullie mij horen, of dat gelukt is. Het is even geleden, dus ik zou zeggen welkom iedereen terug. In de maand mei was er helaas geen tijd voor jullie live te zijn. Maar vandaag zijn we weer helemaal terug en ik heb vandaag Christos als mijn gast. Goedenavond, Christos.
1: Dag, Wendy.
0: Welkom in de show en welkom luisteraars ook terug bij Radio Avondland. Dus eigenlijk het radioprogramma dat ook een beetje gelinkt is, of helemaal gelinkt is, aan Good News For You. En waarin dat we gasten uitnodigen die dat ook al in het krantje zijn verschenen. En die dan een beetje meer komen vertellen over datgene dat zij doen. Met de aanleiding van de muziek die ze gekozen hebben en die ze dus aan mij bezorgd hebben. En die jullie zo dadelijk ook gaan mee kunnen beluisteren. Dus het is eventjes geleden dat ik nog live was. Dus het is eventjes ook voor mezelf terug wennen van de knopjes en dergelijke juist te zetten. Dus als er af en toe zo is een pauzetje van een halve seconde te lang is. Mijn excuses alvast. Maar ik ga mijn best doen voor alles vlot te laten verlopen. Dus ja, ik zou zeggen, luister de komende 2 uur zeker mee. Er volgt heel leuke muziek en wellicht een heel boeiend gesprek. En voor zij die de mogelijkheid hebben om het te volgen via camera, via de webcam. Christos is hier aanwezig. Hij is ook, hij doet van alles, maar een van de dingen is ook goochelaar, mentalist. Hij organiseert reizen, hij doet echt van alles. Maar hij heeft ook wat voor de mensen die nu live kijken, wel wat in petto, waarvan ik zelf nog niet weet wat. Maar ik zie al dat hij van alles bij heeft. Dus ik zou zeggen, als je de mogelijkheid hebt om niet alleen te luisteren, maar ook op beeld te volgen, zeker doen, want wie weet, wat krijg je dan allemaal nog te zien?
1: Zeker doen. En wie weet,
0: Voilà.
1: Krijg je alleen te zien wat voor ervaring je gaat meemaken. Dus goed, we gaan nu proberen helemaal zot te maken.
0: Oké, goed. Ik ben sowieso al zot van mezelf, maar
1: Nog zotter.
0: Oké. In elk geval, ik ga sowieso... jullie hebben uiteraard naar net What a Feeling gehoord van Irene Cara. Het nummer dat ik altijd als eerste laat horen, omdat dat zo wat mijn lijflied is, dat ik al heel mijn leven eigenlijk gebruik. Take your passion and make it happen. Dat is wat ik zelf doe met Real Audio Wizards. Dat is wat ik zelf doe met Good News For You. En ondertussen ook met de Ibiza-trips die ik organiseer. En ik denk ook dat Christos iemand is die van zijn passie zijn beroep heeft kunnen maken. En dus ik ga hem nu zelf eventjes aan het woord laten. Want het volgende nummer dat eraan komt is In The Summertime. En dat is het eerste nummer dat gekozen is door Christos. En dan mag je daar nu zelf eventjes vertellen waarom dit nummer en wat hij wil er rond vertellen of wat jij jullie wil vertellen live nu op de radio.
1: Ja, In The Summertime. Dat gaat terug tot jaren 90, het jaar 90 zelf, toen ik gesolliciteerd had om te gaan beginnen werken als reisleider. Dat is juist mijn legerdienst gedaan. En dan had ik gesolliciteerd bij Neckerman, was ik terechtgekomen, zat in Zwitserland. En dat was zo'n beetje de seminarie. En een van die liedjes die daar gespeeld werd, dat zo'n beetje onder de sfeer bracht ook van vakantie. Want toen zijn we reisleider, moeten we wel werken, maar het is ook werken in een vakantiestemming. Dat was het leuke daaraan. Dat was In The Summertime, when the feeling is right en zo. Dus ja, dat vind ik af en toe, als ik wat down ben, ook wel een liedje dat me een beetje ook optimistisch is, een beetje vrolijk is. En dan, ik hoor dat.
0: Ja, inderdaad, dat is wel een heel positief
1: vrolijk liedje,
0: nummer. En eigenlijk ook vanaf dat het een beetje mooi weer is en je zet dat op, dan krijg je het al direct een goede vibe. Dus ik stel voor dat we er eens gaan naar luisteren dan.
1: Okay.
0: Dus nu moet ik weer zien wat ik hier
1: knopje moet drukken.
0: Doen. Welke knopjes dat ik moet toe- en openschuiven. Dus ik ga nu zelf eens kijken. Ik ga het in elk geval mijn best doen. En ik zou zeggen, geniet alvast van deze zomers vibeje.

0: Voilà, dus dat was het eerste nummer gekozen door Christos in de summertime. En zoals hij er juist al zei, hij is blijkbaar begonnen als eerste job na zijn legerdienst als reisbegeleider. En deze is inderdaad het nummer waar dat je zelf ook wel zin krijgt voor een reisje te doen. Of gewoon in de zomer, die vakantie die er binnenkort zit aan te komen. En ik weet niet of dat jij, Christos, bepaalde plannen hebt deze zomer?
1: Goh, werken, hè. Ik werk in toerisme, gelukkig. Dus we hebben nog niet echt een zomervakantie gepland. We zijn wel van plan ergens september, oktober met mijn vrouw. Dus met ons tweetjes ergens een tiental dagen naartoe te gaan. Maar voorlopig, ja, mijn job is reizen. Hè.
0: Ja.
1: Het is wel niet meer vroeger in het buitenland. Het is nu meer in België, waar ik buitenlandse gasten ontvang. Maar ja, ergens mis ik het wel. Ik ben begonnen nu laatst combinatie van gidsen, maar ook de magische wereld waar ik mee bezig ben, om een magische reis te organiseren. Op zoek gaan naar mystiek, naar mysterie, naar soms donkere verhalen, soms leuke verhalen. Maar proberen magie en muziek, magie en de reiswereld te verbinden.
0: Ja.
1: Iets wat leuk is.
0: Voilà, inderdaad, een beetje zoals dat ik probeer van de krant en de events en de muziek op de radio en dergelijke ook met elkaar te verbinden. Eigenlijk al hetgeen dat je graag doet, een beetje samenbrengen en zoiets unieks bieden. Dat is inderdaad iets dat we allebei heel graag doen. Ik heb zelf naar aanleiding van... ik vond toen dat jij deze nummer had gekozen en dat aan mij had laten weten, had ik zoiets van, eigenlijk vind ik dat het volgende nummer daar wel bij past, als in Hot in the City. Hè? Want ik heb altijd het gevoel van Hot in the City, dat doet mij ook wel aan de zomer denken. En ja, de laatste weken hebben we zo toch wel, nu de afgelopen dagen iets minder, hè, redelijk veel de kans gehad voor even te genieten van wat warmer dagen en zo het zwembad terug buiten te zetten in een of terug te vullen. Het staat al heel het jaar buiten bij mij. En waar ik ook moest aan denken was, afgelopen zaterdag hebben wij een event gehad, niet dat ik zelf heb georganiseerd. Het was een event georganiseerd door Anken en Jennifer en dat noemt Get Together. En zij doen een beetje wat ze al op Mankind in het groot doen, een beetje nog in het kleiner op het moment.

0: heel veel geflyerd en zo. En dat ging door in Rotselaar. Nu, de dag voor het event waren zij al wat tenten gaan opzetten. En letterlijk op het moment, ze maakten een filmpje voor in de WhatsApp-groep te delen, voor te laten zien van kijk, hè, dat staat er allemaal klaar. Ze sturen een filmpje door en daarna vliegen er 4 tenten weg, want ineens kwam er een storm. Dus ze hebben die dan nog terug moeten opzetten. En nu, de dag nadien, de dag van het event zelf, was het 's morgens echt aan het gieten, aan het onweren, weet ik veel wat. En ze hadden zoiets van oei. Maar het moment dat wij er aankwamen, dat wij begonnen onze standen op te zetten, dan trok dat helemaal open. En eigenlijk is dat heel een dag super mooi weer geweest. Letterlijk hot in the city, want het was daar denk ik wel op sommige momenten bijna 30 graden. En wij hadden heel een dag eigenlijk heel mooi weer. Op zich was er eigenlijk niet zoveel volk, als in bezoekers. En in het begin hadden we zoiets van, allee, waar blijven die mensen nu? En, maar de bezoekers die dat er waren, die waren wel heel happy en heel tevreden over het event. En ook de standhouders vonden het qua sfeer geweldig. En rond 7:30 ongeveer begon er een percussieband te spelen. Die hebben dan 1/2 uur ongeveer gespeeld. En daarmee hebben we het event afgesloten. En dan zijn we beginnen opruimen. En wij waren eigenlijk zo wat de laatste die gedaan hadden met opruimen. En dan is het terug beginnen onweren, bliksemen, weet ik veel wat. En dat was echt zo van, ja, we zijn begonnen met onweer, maar de hele dag van het event was het kei mooi weer. En we ruimen op en de regen en het onweer komt terug. En nadien waren we zo erover aan het nadenken van, spijtig dat er zo weinig volk was. En toen begonnen er berichten binnen te komen, want ik had zelf ook telefoon gehad van mijn ouders van, zeg, zit je al in de buurt van Leuven? Want volgens nieuws doet het er wel heel grellig. En zo kwamen er meer en meer berichten binnen van, grote hagelbollen van modderstromen, weet ik veel wat. En wij zaten echt letterlijk heel een dag in de zon. Behalve dus voor het event en als het event was afgerond. En we hadden echt zoiets van, weet je, de vibe die dat wij bij hebben, die heeft zoiets moois met zich mee, zoiets krachtig, waardoor dat we eigenlijk het gevoel hadden van, het was misschien niet druk qua opkomst, maar we hadden wel de juiste sfeer
1: en de
0: weergoden meer die... Ja, het voelde echt precies of we waren op een of andere manier beschermd van al de chaos dat er rond ons gebeurde. Dus dat gaf wel een heel mooi gevoel. En het moment dat we dan zijn vertrokken, de foto staat trouwens ook op de achterpagina in het krantje, heeft er nog de dochter van een standhouder daar een foto getrokken. En dan zie je letterlijk op de foto zowel de regenboog als een bliksemschicht op dat moment tegelijkertijd. Dus dat was wel heel speciaal. En vandaar dat ik dacht van... Hot in the City is wel van toepassing. Zowel na het liedje dat we eerder hebben gehoord, als van toepassing op het feit dat, dat we het daar lekker warm hebben gehad heel die dag. En we gaan ineens het nummer dat daarachter komt ook laten horen. Want dat is weer een nummer dat Christos heeft gekozen. En van Hot in the City gaan we overgaan naar We Built This City. En waarom dat nummer juist in de lijst staat, ga ik ze bied. Aan Christos laten vertellen. Ja. Maar jullie kunnen nu in elk geval gaan luisteren naar de volgende 2 nummers in de lijst, namelijk Hot in the City van Billy Idol en We Built This City van Starship. Dus voilà, we gaan nog eens proberen van dat hier synchroon te laten marcheren en geniet ervan.

0: Voilà. Dus deze was We Built This City on Rock and Roll. En ik ga nu zelf zien. Ik ben niet aan het proberen ondertussen. dus ja, deze was een nummer dat gekozen was door Christos. Dus ik ga, we hebben het er ondertussen al even over gehad. Maar ja, dan konden jullie natuurlijk niet meevolgen. Dus ik zei tegen hem, van, je mocht ze beat nog eens eventjes herhalen. Waarom?
1: Wat ik verteld heb. Okay.
0: Voilà, inderdaad.
1: Ik ga even terug wat we daarvoor... Dat is jouw gesprek, het verhaal dat je vertelde over het weer en omstandigheden en dan de buurt allemaal zoveel onheil weer gehad en aan jullie dan geluk. Dan merkte ik eigenlijk dat je bewust of onbewust een mens denkt heel magisch. Ook degene die zegt van zichzelf, ik ben niet gelovig, dat is allemaal bijgeloof. We denken magisch, we handelen zelfs magisch. Als je het in een stomme computer zit te roepen en te tieren omdat dat ding niet werkt, dat niet wil starten. Dat ding reageert niet, dat hoort je niet, waarom roep je daartegen? Als je het in een auto tegen de verkeerslicht... Allee jongens, dat is allemaal magisch denken. Onbewust, we denken dat allemaal. Dat is dus om een beetje op jouw ervaring te gaan.
0: Ja, ja, wat ik daar zelf bij denk is... Allee, met mensen, wij creëren eigenlijk veel dingen. Want je hebt zo van die mensen die dan redelijk, zal ik zeggen, negatief denken. Ja, en die dan die vertrekken thuis bijvoorbeeld naar hun werk of ergens waar dat ze moeten zijn. En die dat zo niet op tijd. En die zeggen zo van... ja, goh, ik kom weer overal rood licht hebben. Hè. Ik voel het nu al. En wat is het gevolg?
1: Die maar hebben overal rood licht. Dat is juist het vreemde. Ik ben dus naast het gidsen ook goochelaar. Maar ook met dingen met anderen bezig. Dat heel vreemde, zelfs je inderdaad een manier van denken hebt. Misschien is dat zelf interpreteren. Maar inderdaad, in onze flow die wij denken, positief of negatief, dikwijls ook daarin komen.
0: Ja, maar dat is, want bij mij is dat dan net omgekeerd. Ik heb zoiets van, ik vertrek ook altijd heel niet, maar dan denk ik mezelf, weet je, ik
1: kom
0: wel,
1: goed komen, hè?
0: Het zal wel goed komen, ik dat zal wel altijd goed, groen hebben en ik zal wel parkeerplaats hebben vlakbij en dat is letterlijk altijd zo.
1: Vlak voor de deur.
0: Ik sta altijd vlak voor de deur, er rijdt altijd toevallig net iemand weg. Ja. Dus dat is ideaal. En eens dat je dat weet, ja, dan gaat het er nog harder
1: op inspelen, een beetje op vertrouwen ook.
0: Voilà.
1: En het is ook zo, als je dan op een bepaald moment een tegenslag hebt, omdat die positieve instelling al jezelf aangeleerd hebt, denk je, het zal wel voor iets goeds zijn. En ja, dan ga je dat daar iets goeds herkennen.
0: Dat is wat ik ook mezelf, allee, niet mezelf geleerd heb, dat is gewoon het gevolg van dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb sowieso iets heel stom voor gehad. Ik had per ongeluk met de deur vast te doen thuis en mijn sleutels hangen allemaal aan een bos. En ik had per ongeluk mijn sleutel van een auto, die zat geklemd tussen de deur en de deurstijl. Uh-huh. Dus die was kromgetrokken. Met als gevolg, ik moest een nieuwe sleutel laten bijmaken. En ik maak een afspraak in de garage. Ik had gelukkig nog een reserve, maar ja, mijn knopje, dus die moest ook gemaakt worden. Dus ik maak een afspraak met de garage voor die sleutel te laten maken. De week erop ga ik naar de garage. Die sleutel wordt bijgemaakt, ik ga die afhalen. Die garagist die wandelt mee naar mijn auto. En met dat wij aan de auto komt, zei hij, zeg, zie eens naar uw banden. Ik zeg, hoe dat? Wat is er mis met mijn banden? Kom eens zien, zei hij. Uw ijzerdraad, die band was zo versleten dat er overal ijzerdraad doorstak.
1: Ja, wow.
0: En je zei tegen mij, je gaat nu naar de bandencentrale, dat was een paar kilometer verder, je band laten wisselen, want
1: is
0: levensgevaarlijk. Je kunt zo'n klapband hebben. En het ding was, ik ging de dag nadien naar de kust of zo, weet ik veel waar rijden. Ja, weet je, dat is een paar honderd kilometer dat ik ging rijden die dag. Dus de kans was reëel geweest dat ik klapband had gehad. Ja. En gewoon doordat mijn sleutel eigenlijk geklemd had gezeten en ik daarvoor bij de garage was geweest, was dat vastgesteld van die banden. En toen had ik zoiets van, dat is eigenlijk in het Engels zo'n uitdrukking, you don't know what worse luck your bad luck saved you from.
1: Ja.
0: Want mensen zeggen zo van, ik heb altijd pech. Maar misschien doordat je pech hebt, wordt het bespaard van niet veel erger.
1: Je kunt niet weten wat gebeurd is.
0: Voilà. Ja.
1: Dan gaan we een beetje science-fiction-achtig denken. Hè. Wat als? Hè. Maar ik zet dat in onder wetenschappelijk, pseudowetenschappelijk, wetenschappelijk. Ook psychologen zoals Jung hebben ermee bezig geweest. Heet gewoon synchronisatie.
0: Inderdaad.
1: Toeval dat alles, op dat moment dat je iets in je hoofd of iets graag hebt, dat allemaal dan gebeurt. Misschien wel, misschien niet. En nu ga ik aan tot uw antwoord op de vraag die jij gesteld hebt.
0: Mm-hmm.
1: Waarom we built this city? Dat gaat terug naar een moment waar ik het wat moeilijk had in mijn leven. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik zat in België. Mijn moeder was in Griekenland. Mijn pa was hier. Het was een beetje moeilijk. En ik zat in een serieuze put. Diep in de put. Zoals om een jommekesverhaal te citeren. maar ik had het geluk. Heb het geluk. Die mensen altijd. Ja, een vriend te hebben. Philippe. Ik ga zijn familie hem niet zetten. Anders gaat hij misschien in een verlegenheid geraken. Maar dat is een man die mij toen als medeleerling enorm geholpen heeft. Ik ben met zijn familie terechtgekomen, die mij ontvangen hebben als een eigen kind. En dat was op een bepaald moment waren we in school met voorbereiding van de Chrysostomos, zoals de 100-dagen show.
0: Ah, ja.
1: En we waren dan bezig met ja, van alles voorbereiden. De turnzaal, en dan waren Philippe en ik en nog een paar mensen die daar van alles aan doen. En op een bepaald moment begon dat liedje te zingen, te spelen, excuseer, We Built This City. Ik had dat nog nooit niet gehoord, maar de vibe, de positiviteit. En Philippe begon met een borstel door de turnzaal te dansen. Was zoiets een heel grappige, onrealistische scène. Maar dat moment heeft mij op dat moment energie gegeven. Die mij dan maanden verder geholpen. Want ik was echt down. En soms, als ik dat liedje... Dan heb ik altijd die positieve, dat gevoel wat er toen kwam, nog altijd naar boven komen. Dus als ik soms down ben, dat liedje, onbewust, poef, en ik voel me weer goed. Ik geloof er weer in. Ik ga er weer voor. Want ja, het leven heeft zijn ups en downs. En in downs moet je terug op kunnen komen, hè.
0: Ja, nee, dat is waar.
1: En dat liedje heeft dat effect op mij.
0: Eigenlijk muziek is ja, superbelangrijk, hè. Want dat kan zoveel aan je gemoed veranderen.
1: Ja.
0: En ik vind dat zelf ook zo. Dat is ook de reden, bijvoorbeeld, What a Feeling, dat ik dat iedere keer de show mee start, omdat dat echt zo'n nummer is. Ja, dat geeft u het gevoel van, ik blijf erin geloven, ik geloof in mezelf. En ik vind dat gewoon een hele positieve...
1: Heel belangrijk, 's morgens, als je de deur achter je sluit, het laatste gehoord op de tv aan of de radio tegenwoordig, dat er een of ander positief deuntje in uw verstand zit. In uw laatste deuntje. Dat blijft, nadat u de hele dag meezingt, is positief, is een vrolijk liedje. En dan helpt u de hele dag, ook als er een keer op kantoor of op werk alles slecht gaat, dat liedje in uw deunt, iets positiefs, iets vrolijks, en dan kun je daardoor. Ja.
0: Ja, ik heb ook zo van die nummers bijvoorbeeld. Een van die nummers, als ik zoiets niet durf doen, als ik zo ergens heel veel stress voor heb, voor iets nu voor een examen, of iets nu voor, ik zal zeggen, de eerste keer deze doen, en je hebt zoveel spanning, je wilt dat wel doen, maar je zet zo, dan zet ik dingen op. Danger Zone van Kenny Loggins, dat is zo het nummer van Top Gun.
1: Ah, ja.
0: En dat is bij mij zo'n nummer, zo, dat geeft zo'n adrenalinestoot van, jawel, weet je, ik durf dat. Ik ga dat doen.
1: Ja.
0: En dan heb
1: adrenaline
0: ik met
1: heb ook
0: dat
1: soms
0: nummer.
1: Nodig. Dan heb een paar andere liedjes. Maar meestal, dat zijn liedjes die me dan gewoon liefst positief en vrolijk houden. Als ik te veel adrenaline krijg, als typische Griekse macho, heb ik soms... dat mag ook niet gebeuren. Ik moet rustig blijven.
0: Griekse macho.
1: Soms
0: heb ik zo nooit niet zo macho
1: Ja,
0: bekeken.
1: Je wilt me niet in een slechte dag zien. Nee. Ik kan zo een keer uitvliegen. En liever niet te veel adrenaline. Positiviteit. Adrenaline moet af en toe ook wel, om er tegenin te gaan. Maar daar heb ik andere liedjes voor.
0: Ah ja, nee, dat komt
1: straks nog wel.
0: Oké, nee, ça va. Dus We Built This City, ja, voilà, inderdaad. En naar aanleiding van dit nummer kan ik ook al eventjes het volgende nummer aankondigen. Het volgende nummer dat ik zelf heb gekozen is een nummer van Elton John, I'm Still Standing. En de reden dat ik dat nummer heb gekozen is eigenlijk voor drie verschillende dingen. Mm-hmm. Ik vind dat een nummer met heel veel betekenis. Nu, in het nummer zelf is het eerder, denk ik, dat het gaat over relatiebreuk en You're Still Standing de relatiebreuk. Maar je kunt ook heel veel dingen van toepassing, op heel veel zaken toepassen. En een van de dingen is bijvoorbeeld... Real Audio Wizards ben ik begonnen op officieel op 10 maart 2020, twee dagen voor lockdown 1. Dus ja, de mensen die dat mij kennen en die Real Audio Wizards kennen, weten ook dat ze een evenementenbureau. Dus als je start met een evenementenbureau twee dagen voor een lockdown, dat is niet ideaal.
1: Nee, niet ideaal, nee.
0: Maar soms denk ik van, we zijn ondertussen 6 jaar verder.
1: En je staat
0: en
1: er nog.
0: Ik ben er nog altijd. En dus, ik vind dat geweldig. Ik ben ondertussen...
1: Als je op de lijst zou kijken van de liedjes die je samengesteld en de verhalen die je linkt, dat is ook synchroniciteit.
0: Verhaal, ja, nee.
1: Want na dat liedje, We Built a City, voor mij was dat omdat ik dan... I'm still standing.
0: Aha,
1: ik ben er nog. Dus we gaan even kijken naar jouw still standing.
0: Ik ga het direct opzetten, maar ik ga nog heel even extra eraan toevoegen.
1: Ja.
0: Ik ben binnenkort ook in augustus 10 jaar uiteen met de papa van mijn kids. Hè. En dan denk ik ook van, weet je, dat heb ik toch ook maar gedaan. Ondertussen, toen waren het peuters, kleuters. Ondertussen zijn het twee puberende tieners.
1: Oei, dat is de moeilijkste fase.
0: Ik heb het maar al gedaan, dus ook op dat vlak heb ik zoiets van I'm still standing. En de krant is er ondertussen ook bijna 2 jaar. Dus we gaan daar straks nog een extra liedje voor laten spelen. Ik ga nu al vragen, want dan kan ik ze misschien met 2 achtereen laten horen meer. Dus we vieren binnenkort het 2-jarig bestaan van Good News For You. Mm-hmm. Iets dat eigenlijk ook heel impulsief begonnen is. Gewoon... Ja, ik ga nog altijd, hè, want ik zeg nu wel met Real Audio Wizards, hè, I'm still standing, ik heb nog altijd mijn evenementenbureau, maar ik ben helaas, nog altijd ook genoodzaakt om te freelancen, voor te zorgen dat ik toch een beetje een vast, hè, inkomen heb. En dat idee van de krant is eigenlijk ontstaan tijdens het freelancen. Door een klant die dat we daar op bezoek hadden en die daar iedere keer op vrijdag
1: kwam. Ik ga je een beetje positiviteit proberen te geven. Free, een mooi woord. Lancen, lanceren, vooruitgaan, dat is toch mooi?
0: Nee, klopt. En ik ben ook heel blij dat ik dat kan doen. Hè?
1: En ja, je wilt ook andere dingen, maar wat je doet, het is goed. Nooit, iemand die te veel succes aan het begin is niet goed, dan krijgen we een groot ego. Pout op, het is goed.
0: Ja, nee, maar het is goed. Maar het is dus daar, hè, tijdens een van mijn freelance jobs, de enige dat ik nu nog doe, want freelance, ik heb 4 verschillende jobs gedaan, extra bovenop deze, en gelukkig is er nu nog maar eentje. En dus er kwam elke vrijdag een klant en die vroeg dan de koffie en de krant. En dan, ja, de gewone kranten staan dikwijls zo van die
1: slecht nieuws
0: in. Hè, inderdaad, zo. Of het gaat over politiek, of het gaat over hoe slecht dat met de wereld gaat. Of oorlog, of whatever.
1: Ja.
0: En ik heb toen het idee gehad, 2 jaar geleden, dus mei 2024, van, oh my god, hoe leuk zou dat zijn als ik iets kom geven, dat als je dat leest, dat je er wel goed gezien van wordt. En zo is eigenlijk heel impulsief Good News For You ontstaan. En binnenkort vieren we de 2e verjaardag. En dat gaan we hier doen.
1: Dat is goed nieuws, hier, hè?
0: Voilà, dat is keigoed nieuws.
1: Mensen die aan het luisteren zijn nu hier in het café. Wij roepen een keer heel hard. Goed nieuws voor u, jongens. Je mocht hier mee komen vieren.
0: Ik denk niet dat ze ons kunnen horen. Ja,
1: dat is niet erg.
0: Voor de luisteraars, hè, hier, blijkbaar, hier is een zaaltje naast. En daar vieren ze momenteel de 18e verjaardag van iemand. Dus wij kunnen dat nu door de studiodeuren zien, want die zijn van glas. Maar op 31 juli en 1 augustus gaan we hier het 2-jarig bestaan vieren van Good News For You. Dus dat doen we in samenwerking met Gwenda en Erik, die dat ook op vrijdag hun uitzending telkens hebben van Initiatief. En uiteraard nog met andere mensen van hier bij Radio BNL. En heel veel van de mensen die we hebben mogen interviewen voor het krantje al. En uiteraard ook de abonnees, de adverteerders, de columnisten. Iedereen is welkom. En dan gaan we ook gewoon de krant, het tweedejarig bestaan, vieren. En iedereen dat er dan aanwezig is, die heeft ook de mogelijkheid, want we gaan de radioshows gewoon laten doorlopen. Dus op vrijdag is het dan van 6 tot 8 Initiatief. En op zaterdag, zoals nu, zal het dan van 8 tot 10 Radio Avondland zijn. En dan mogen de mensen die hier aanwezig zijn hun eigen nummer komen brengen. Of even hun onderneming komen voorstellen. Of gewoon de groetjes doen aan luisterend Vlaanderen.
1: Is dat ook s'avonds, ligt nu?
0: Ja, dat is ook s'avonds.
1: Maar dan kijk naar mijn agenda of dat zo past.
0: Ah, voilà. Maar we gaan dus, het feestje duurt effectief, het begint de vrijdag, al om 4 uur. En dan gaan we ongeveer tot middernacht door.
1: Ah, okay.
0: En dan zorgen we dat er hapjes en drankjes en dergelijke zijn. En zaterdags gaan de mensen ook de mogelijkheid krijgen al vanaf 9:30 om hier te komen aanschuiven voor een ontbijtbuffet. En dan gaan we heel de dag door zien dat er iets van entertainment, muziek is, eten. En s'avonds is dan de radioshow. En na de radioshow
1: dansen we nog 2 uur verder. Ik heb een keer in mijn agenda gekeken. Ik ben wel bezig de dag. Maar ik zou, als er interesse voor is, ook een keer komen. Magisch iets.
0: Ah, tuurlijk. Dat zou superleuk zijn.
1: Dat moet ik straks een keer bespreken.
0: Ja,
1: dat gaat
0: voilà.
1: Lukken, hè.
0: Dat zou heel tof zijn. Dat is altijd een meerwaarde. Hè.
1: Ja, oké.
0: Maar ik ga jullie dus nu laten luisteren naar zowel I'm Still Standing van Elton John en gevolgd door Celebration van Cool and the Gang. Want ja, dat is toch iets dat we eigenlijk altijd moeten doen. Hè. Niet alleen het 2-jarig bestaan van de krant vieren, maar gewoon het leven in het algemeen. Vier zijn op dat we hier nog altijd staan. En dat mag gevierd worden ook. Dus vandaar, we spelen die eventjes allebei achter elkaar.
1: Oké.

0: Voilà, dat was dus Celebration na I'm Still Standing van Elton John. Dus ondertussen hebben wij je nog wat gebabbeld.
1: Ja, dat is en, dat doen we in toede tijden.
0: Voilà. Dus, en ik denk dat Christus ook nog wel graag wat had verteld over het nummer dat ik wel had gekozen. Maar ik dacht dat hij er precies ook wel een bepaald gevoel bij had.
1: Well, I'm Still Standing. Ja, We're Still Standing. Altijd What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Deze cliché, maar ergens is het wel waar. En uiteindelijk komt erop neer, als je Celebration doet, het leven viert met alle tegenslagen. You're still standing. Het is miserie. Je kunt zeggen dat er miserie is. Je bent er nog. Je kunt andere mensen aanbeteren en zeggen, het is miserie. Dat is goed. Het is altijd positieve zin. Je kunt andere mensen aanbeteren. Dat is toch goed? Dat is toch een slecht karakter van mij bovenkom. Ik ben er nog. Ja. Maar kom, celebration. Life is a celebration. Soms moeilijk, ja, dat is waar. Maar we blijven vieren. Het leven is om te vieren, dat is mooi.
0: Ja, nee, dat is waar, dat is ja. waar.
1: En ik kom een beetje met mijn logos. Dus ik ben ooit begonnen als reisleider. En mensen opvangen aan de luchthavens en begeleiden naar hotels en zo. Dat was in de jaren 90, tot en met 1993 heb ik dat gedaan. 93 ben ik voor eerst binnengidsen. In Amerika, Verenigde Staten. Wow.
0: Cool,
1: ja. Ik vond dat ook wel, maar was stress. City Tour op programma, chauffeur nog nooit niet geweest. Amerikaans wil ook niet alles gezien hebben. Hè. Dat is een groot land. Hè.
0: Uh-huh.
1: Have you been here before? Nee, jij ook niet. Was op programma? City Tour. Oké, if it's there, we'll find it. Als het er is, zult wel vinden. Geen GPS'en, geen... Dus allemaal 2-3 valiezen mee. 1 met kleren, 2 met boeken en kaarten en zo verder. Uh-huh. Maar het was wel een heel intensere ervaring. En als daar ik ben beginnen, denken aan te goochelen. Het seizoen liep op het einde. En dan is het ja, seizoen, ja, wat doe je in de winter? Het was seizoensgebonden. Hè? Ja, we hebben geen diploma's gelijk zouden willen hebben. Iedere keer ging solliciteren. Ja, maar meneer, u bent altijd in het buitenland geweest. Wie zegt dat u in België blijft? Zeg, ja, maar ja, als je mijn werk geeft, een goede job, zal ik wel blijven. Hè? Maar god, ja, al die excuses waren er om me van de werkmarkt te houden. En dat was de laatste keer dat ik naar Las Vegas ging in 1993. Dus we kwamen daar iedere keer toe. Gingen we dan een kleine wandeling doen s'avonds van hotel naar hotel. En we hadden s'avonds een show in de Flamingo Hilton. Ik had de show al dikwijls gezien, maar nog niet bij stilgestaan. Het was leuk, er waren goochelaars, er was wat dansertjes, jongleurs, grappenmakers. Maar de goochelaar die deed ook iets. Wow, een van zijn mooie acts was, hij verdween van het podium en verscheen in het publiek. Wow, ik had daar nooit niet bij stilgestaan. Mooi, ja, applaus. Maar de laatste keer waren er nog collega's met andere groepen die er ook waren. En één had die zo al dikwijls gezien, die wou absoluut weten hoe dat ging. Ja, was er zo van, ja, hij zag wat er is gebeurd. En ik dacht, ja, potverdorie. Die mensen op het podium, dat kan niet. Dat is bedrog. Echt, tussen aanleidingstekens. Maar zolang hij goed bedriegt, wordt die mens geapplaudisseerd. En dan wordt er voetgoed betaald ook.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, dat is een eerlijke job. Dat is wat anders dan politieker. Die zegt dat hij eerlijk is, maar die maakt van alles voor. Maar die mens maakt ons op voorhand... Wijs, ik ga je van alles wijs maken,
0: ja, ja, ja.
1: Het is niet echt. Maar als je het goed doet, word je geapplaudisseerd. Ik dacht, ja, toen kwam de gedachte, het seizoen op ten einde, wat gaan we nu doen? In de winter, ja, ik zeg, oh. En toen dacht ik, geen diploma's, geen... En ik dacht, stel, ik heb zo'n veronderstelling gedaan, stel nu, je moet niet werken. Je zit rijk.
0: Mm-hmm.
1: Je moet niet werken, je kunt ervan leven, je gaat zo'n leven door. Maar je wilt je bezig, anders ga je vervelen. Wat ga je doen? Ik dacht, ja, wat ga je doen? Iets wat ik graag doe, hè. Misschien blijf ik reizen, met of zonder mensen, dat weet ik niet. Maar de wereld is interessant, ja. Ik zeg, wat die mensen doen, is ook niet slecht. Hè. Hij bedriegt iedereen weet, dat is heel die gedachte terug opnieuw. En ik zeg, is die mens slimmer dan ik? Nee, hè. Als die dat kan ik de ogen. En dat is blijven hangen. Dus ik vergeet dat. En dan, de dag voor ik terug naar België moest komen, ik moest alles inleveren op kantoor in Los Angeles. Was een collega die ook nog een paar weken langer moest blijven. Een oudere... gediende, zoals zijn oud-gediende. Mm-hmm. En je moest het achterop een groep opvangen, maar ze kon niet, want ze moest de andere groep nog eindigen. Ah, Christos, are you here? Could you do tomorrow the group who goes to Disneyland? Ik zeg, ja, waarom niet? Ik dacht, een dag extra werk, dus een extra betaalde. Ik had alle dagen wat. Ik zeg, is goed. En ik breng die mensen naar Disneyland, dan beginnen we een wandeling, dus een beetje verkenning in de wandeling met die mensen in het park. En dan hebben ze vrije tijd. Ja, ik had vrije tijd, ik ook. Dus ik was rond aan het wandelen in de Main Street. Winkeltje in, winkeltje uit. En op een bepaald moment kwam een winkeltje in en zag ik een goochelaar. Dus ik zei, ach, een goochelaar. En heel de gedachte komt terug. Ik kan een keer kijken. Ik kan een keer wachten. Toen die mensen van alles gedaan. Zo'n kleine close-up nummertje. Zo dat tafelgoocheldingen. En iedereen was weg. En ik ga met die mensen praten. Ik zeg, ik weet niks van goochelen. Ik ben altijd op de baan, ik ben gids, ik ben goochelaar. Geen goochelaar, maar ik zou graag willen leren goochelen. Maar ik heb geen budget om grote illusies te kopen. Ik ben altijd op de baan, dus ik heb niet veel materiaal. Ja, weet je wat, zegt hij hier, een boek. Ik gaf mijn eerste boek en een eerste truc. En zo is dat begonnen. En dan komen we terug in de synchronisatie. Dus ik begon met kleine nummertjes. Straks gaan we nog eens doen hier ook. Hè. En dan kom ik terug in België. Ik weet dat week, die weekbladen die uitkwamen. Hier was hier Genk, hier dit, hier dat. Mm. En ik kom, de krant van een bepaalde week was hier Genk. Van Genk, maar van Limburg. Voor degenen die door hadden met een Griekse Limburger die in Oost-Vlaanderen woont. Vandaar dat vond ik wel niet raar en niet echt Limburgs klinken uitdrukkingen heb. Dan zat een ganse blad artikel over een goochelaar, Cortini. Die had een café geopend. Waar is dat? Ik weet dat niet zijn. Oké. Okay. De dag voordat we, de week voordat ik naar het buitenland vertrok, ging met een collega die terug naar Amerika, ging iets gaan eten. En we kwamen terug via een andere weg. Goed, ik heb me vergist, maar het is niet erg, die weg gaat ook naar waar naartoe gaan. En met voorbijrijden zie ik dat cafeetje, dat restaurantje, dat die bar, waar die mensen een café geopend hadden. Ik zei, die hoek s'avonds, maar ik zei, ga ik terugkomen. De dag erop terug, met die mens gebabbeld. Samengevat, wat weet je dat goochelen duur is? Ik zeg, ja. Wat heb je? En ik zeg, momenteel ben ik werkloos. Zegt hij, kijk, ik kan nu een goochelshow van een uur maken. Maar gaat wel 7000 frank kosten. Frankjes nog toen, een Belgische frank. Ik zeg, 7000 frank, daar heb ik nog mijn bankrekening zitten. Ik kan dat meebrengen. En wel, goed, kom morgen terug, zegt hij. Dag daarop, ik kwam terug, had een valies van een... Ja, zegt hier is een show van een gans uur. Een zwevend voorwerp, manipulatie, dingetjes, mentalisme. Een uur show. 7000 frank. En ik betaal die mens. Later, maar, we zijn goede vrienden geworden
0: dus,
1: met die mens.
0: Dus een uur show als in materiaal voor een uur show?
1: Ja, dat was gewoon een valiesje dat ik meekreeg. Bom, hier, voilà.
0: En dat was begin een uitleg?
1: Ja, daarna ook wel uitleg. Hij heeft me uitgelegd ook, maar hij heeft me alles geleerd ook.
0: Okay.
1: En daarna heeft hij me uitgelegd waarom hij me geholpen heeft.
0: Okay.
1: Zegt u, toen ik u vroeg... Wat heb je? Heb je niet gezegd, ik heb niet beginnen stoeven en bluffen. Je zegt, ja, momenteel ben ik werkloos. Ik heb... Maar toen ik je vroeg voor de 7000 frank, je hebt ze gehaald. En je bent altijd eerlijk geweest, maar je hebt ze betaald. En ik ben ook zo begonnen, met niets. Ik had ook geen geld, ik moest ook geld lenen. En er was iemand toen een tijd nog, waren nog goochelscholen. Als kleinkind was hij niet echt een student. Hebben ze hem dan van school afgehaald. En dat er te veel speels was. En zo is hij begonnen met niets. En op een bepaald moment was hij de grootste goochelaar ter wereld. En de goochelwereld is gewoon bekend als naam. Zo ben ik beginnen goochelen. Eerst met, op een bepaald moment heeft hij me grote illusies verkocht. Waar mensen stukken sneed en gesleur. Maar ik ben er van afgestapt. In de zin van, het is leuk, het is interessant, maar je moet heel veel materialen sleuren. En nu heb ik beginnen denken, hoe kun je iets groot brengen met heel weinig materiaal? En gaan we straks een keer doen met onzichtbaar materiaal. Gaan we dadelijk magie uitoefenen.
0: Ben benieuwd.
1: Dus nu gaan we een keer kijken. Eerst misschien luisteren naar A Kind of Magic. En dan gaan we magic doen.
0: Wel, dan gaan we dat doen. Dus het eerstvolgende nummer dat nu komt, is dus ook gekozen door Christos. Dat is een nummer van Queen. It's a Kind of Magic. En dat past uiteraard perfect bij hetgeen dat we al gehoord hebben. En Sabiet wellicht gaan te zien krijgen.
1: Ja, ik hoop het, ja. Het gaat onzichtbaar zijn.
0: Dus ja, voor de luisteraars...
1: Ze gaan moeten meeluisteren, gaan wel op vertrouwen op jouw eerlijkheid.
0: Voilà, oké. Okay. Dus de mensen die dat mij kennen, weten dat ik altijd eerlijk ben. Dus ja, ik ben zelf heel
1: waarom
0: benieuwd.
1: Waarom reis ik nu niet zo?
0: Ik heb geen idee wat er gaat komen, maar ik ben heel benieuwd. Dus ik ga het nummer opzetten en daarna gaan we meer weten, zien, horen, voelen. Dat merken we nog wel. In elk geval, geniet eerst maar van It's Kind of Magic van Queen.

0: Gaan we toch proberen iets te doen?
1: Ja, dit was It's a Kind of Magic. En ja, ondertussen waren wij een beetje afgeleid.
0: Jammer.
1: Maar we zijn nog net op tijd. Ik ga eventjes het volgende nummer pauzeren, want dat is ondertussen ook beginnen lopen. En dat is nog niet de bedoeling.
0: Nee. Maar ja, dat is normaal dat liedje begint te lopen. Ja. Kijk eens.
1: Ja, inderdaad. Dus jullie kunnen het niet zien, maar het volgende nummer is I Want to Break Free.
0: Ja, die wil dat
1: zelf al beginnen. Dus dat is inderdaad al lekker toepasselijk. Maar voorlopig, dat is ook huis. De beat is nog eens Queen. Maar we gaan eventjes eerst nog eens horen wat Christos allemaal van plan is. Horen, zien, voelen.
0: Ja, horen zal vooral luisteren zijn. Of, als de mensen er kunnen kijken. Ik heb hier, wacht, hier in mijn rechterzak iets. Hier, wat klein geld. Kun je dat zien?
1: Ja.
0: Het is onzichtbaar natuurlijk. Ja. Ik ga u... Wacht, ik ga u zeggen. Het is 10 cent, 20 cent, 50 cent. Oké. Ik ga dat hier plaatsen, maar dan ga ik een paar maanden naar u dichter komen. Ik ga de woord hier... Voor uw linkerkant heb ik 10 cent.
1: Okay.
0: Kop naar u voren. Hier heb ik dan 50 cent in het midden. En hier 20 cent in het aan uw rechterkant. Kun je me wijzen waar ieder munt is?
1: Ja, 10 cent, 50 cent en 20 cent.
0: Oké. Neem een van die drie munten. Heb je genomen?
1: 50 cent.
0: Die twee anderen verdwijnen. Ploep, ploep. Heb je ze horen vallen? Kling, kling, kling, kling. Nu heb je 50 cent in uw hand.
1: Mm-hmm.
0: Nu ga je ze... Ik kan het niet zien, maar toch gaan we doen gelijk het echt zou moeten zijn. Als het een echte munt zou zijn, zou ik je vragen, plaats ze tussen je twee vingers en plaats ze achter je rug. Dan heb je twee vingers links, twee vingers rechts. Daartussen heb je nu die 50 cent vast.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Je gaat nu denken, nog niet zeggen, hè.
1: Ah, nee.
0: Denken in welke hand je ze wilt plaatsen. Links of rechts, ik wil ze in mijn linkerhand plaatsen, ik wil ze rechterhand plaatsen. Denk dat.
1: Mm-hmm.
0: Heb je een kant besloten?
1: Ik heb een kant besloten.
0: Nu stop je ze in de andere hand.
1: Oké.
0: Maak er nu een vuist van. Ja, en met twee armen naar voren. Oké. Ik zie nu, dat je rechtshandig of linkshandig?
1: Ik ben rechtshandig.
0: Eigenlijk beide handig. Ambidexter, oké. Ambidexter, dat was nog moeilijker. Maar, en zien of de statistieken kloppen. Je hebt je 50 cent in je linkerhand zitten, klopt dat?
1: Nee.
0: Aha. Weet je nog in het begin, die zes kaartjes gegeven hebt?
1: Ja, klopt.
0: Neem dan een keer nummer 1, wat staat daarop?
1: Van voor of van achter?
0: Van voor, dus van nummer 1, 2, 3. Jij mocht ze even zetten, je muntje maar even op je... Okay. Ik kan toch niet zien van hier, op mijn andere hand. Ja, staat erop, ja. Pak maar.
1: Nadat je focus eerst je linkerhand... Wacht, nadat je focus eerst je linkerhand plaatst.
0: Je focus op de linkerhand. Oké, dat is misschien verkeerd geschreven. Nee, dus links, dat je op de linkerhand geplaatst.
1: Ja, ik had ze eerst in de linkerhand en toen zei jij, steek ze nu in je andere hand.
0: Draait nummer 2 op.
1: Oké. Op het tweede kaartje staat, doe je me verliezen met...
0: Ja, en draag het volgende kaart op.
1: 50 cent.
0: Ja. In je rechterhand.
1: In je rechterhand.
0: Oké, pak de munt terug in je rechterhand even. En kijk er, zodat ik niet naar kijk. Kijk eens of dat kop of munt is. Wat staat er? Wat ligt er? Wat ligt er boven? Wacht, zeg maar.
1: Ah, mag ik het zeggen? Ja, kop.
0: Ja. Aha. En draag het volgende blad dus om.
1: Kop.
0: Dat is het.
1: Oké. En wat staat er op het laatste kaartje?
0: Daar heb je nu ondersteboven. Achter, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu hebben we 5. Zet de zesde van boven nu.
1: De zesde van boven, ja.
0: Nu, dat is een voorspelling. Heb je nu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Staat dat juist zo?
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja,
0: Oké, nu vraag ik Dominique even naar hier te komen. Dominique, dames en heren, is onze assistent. Die zorgt voor de knopjes. Als wij een keer in paniek raken, dan is zij daar om ons te helpen. Bekijk dat, pak je kaarten eens. Bekijk dat even, gewoon even kijken. Dus normaal pak je kaarten, geen... Voilà, dat die 52 keer dezelfde kaart is. Hè. Dat is allemaal verschillende kaarten. Hè, wel. En dan kun je ze even gewoon laten vallen, zo'n beetje hoopje bij boopje. En dan jij zegt stop.
1: Wacht, hè, ik ga heel even de camera ook switchen, dat beter in beeld komt.
0: Ja, oké. Moet je dat anders om voor ook doen, ja? Doe maar.
1: En voilà. En wat moet ik doen?
0: Stop zeggen.
1: Stop.
2: Ja.
0: Oh. Gaan we dat zo doen. Oké. Dat is één keer. Nu ga ik het nog eens doen. Nu ga je zelf stoppen waar je wilt.
2: Oké. Ik mag je gelijk afnemen waar ik...
0: Ja.
2: Zo doen.
0: Nog een keer. Gewoon afpakken. Gewoon afpakken. Dat is misschien makkelijker.
2: Ja, dat is wel lekker. stap is goed.
0: Oké. Okay. Zet je hoopjes terug. Zet dat pakje daarop. Dat daarop. Dus dan vanaf nu gewoon poep, poep, poep op elkaar. Oké. Okay. Zijn we akkoord? Ik heb de kaarten niet vastgehad. Ik heb ze niet gecontroleerd. Je hebt alles gedaan zelf. Zijn we door elkaar. Oké, okay, dan mag eronder. Voilà, voilà. Boom. Nu ga je één voor één. Kijk eens u naar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Links aan de cijfers, rechts staat een letter. Wat staat daar? Eerste letter op 6?
1: Een K.
0: En de volgende letter?
1: Een O.
0: Een O. De volgende letter?
1: Een N.
0: Ja.
1: Een I.
0: Ja.
1: Een N en een G. Koning.
0: Koning. Ja.
1: Ik kan van hier nog niet veel zien.
0: Koning. Ik heb hem niet aangeraakt, hè?
1: Ah, nee, nee.
0: Dominique heeft de kaart door elkaar gestuurd. Ja, ja. Je hebt een stop gezet.
1: Ja, willekeurig heen en weer. Dat kunnen volgen, een
0: nu
1: beetje
0: ga ik,
1: toch?
0: Ik ben nog aan het twijfelen. Wel, ik zit met een vierkant in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Vierkant. Ruit. Ruit. En draai ik de bovenste kaart om. Laat een keer zien aan de camera. En dan
1: voilà, Ruitenkoning.
0: Ruitenkoning.
1: Dus ja.
0: Het was een koning.
1: Ik heb er geen uitleg voor. ja.
0: Voilà. Dank u wel.
1: Dus de mensen die dat via de camera een beetje hebben kunnen volgen, ja, die konden het op beeld zien. Die konden zien waar dat Dominique zijn kaarten neerleggen.
0: Het zijn verschillende
1: hebben
0: kaarten.
1: Dus ook kunnen zien, voilà, dat Christos zelf de kaarten niet heeft aangeraakt. En die kaartjes waar hij dus de letters heeft opgeschreven, die heb ik vast. Die had hij al op voorhand dus geschreven. Dus dat kon hij ook niet meer manipuleren, want die lagen bij mij. En zowel Dominique als ikzelf, als de aandachtige kijker, konden zien dat er inderdaad een ruitenkoning bovenaan de stapel lag.
0: Tada!
1: It's a kind of magic.
0: It's a kind of magic.
1: Voilà, dus altijd, ik vind het altijd zo verbazingwekkend. Ik heb er totaal... Waarschijnlijk zit er een hele plausibele truc achter. Maar ik heb hem niet. Dus dat is hetgeen dat het magisch maakt natuurlijk. Hè.
0: Dat is wat we ook soms moeten laten. Gewoon magische ervaring. Soms gaat te veel op zoek naar uitleggen. Soms is dat gewoon mooi. Magisch. Het leven is ook zo.
1: Voilà. En vaak het komt, dat is magisch. Inderdaad. Klopt.
0: Werkt het een keer niet, dat is niet erg. Het is goed. Het is magisch. We leven. Dat is magisch.
1: Voilà. Dat is voilà, het meest magische van allen. En er juist, dus na It's a Kind of Magic was het nummer I Want to Break Free uit zichzelf al willen beginnen starten. En dat nummer heeft eventjes geduld moeten hebben, maar we gaan nu even I Want to Break Free zichzelf laten bevrijden. Dus we gaan naar het volgende nummer luisteren. Ik zou zeggen, geniet ervan en dans een beetje.

0: Voilà. Dus we hebben Queen eventjes de kans gegeven om uit te breken. En van uitbreken gesproken, de volgende wilt ook weer niet op pauze. Kom, koppigaard. Voilà. Het is maar dat we dat gebied van het begin kunnen horen. Hè. Dus jullie hebben de magic kunnen zien of kunnen horen. En nadien hebben jullie Queen nog eens kunnen horen zich uitbreken of zo. Ik weet niet wat de reden was dat je dat nummer er dan
1: I want to break free. Dat gaat terug, helaas, tot een triestig moment in mijn leven. Scheiding van mijn ouders. Op een heel dramatische manier. We gaan daar niet over uitbreiden, anders gaan al die wonden terug open. Dat gaan we niet doen.

0: te dansen eigenlijk met die borstel, moest ik ineens aan dat nummer
1: dingen. Maar dat is een jaar daarna, en toen zat dat niet meer in mijn hoofd. Op
0: Nee, maar ja, ik had zoiets van dat thema.
1: Maar dat is niet met een borstel, het is met een stofzuiger.
0: Ja, inderdaad, klopt. Maar dat is ook wel heel, hoe moet je zeggen... Dat is een clip dat gebruikt
1: om touwen. Een hele iconisch
0: nummer.
1: Zowel qua visueel als
0: het woord
1: wat
0: dat ik zocht. En nu dat we het toch hebben over iconisch. Het volgende nummer is waarschijnlijk ook heel iconisch. En door heel veel mensen gekend. Ik heb het zelf leren kennen. Goh, ik denk, hoe oud was ik toen? 14, 15 jaar. Of hoe jong was ik toen? Ik ben nog altijd jong. Ik weet dat ik in middelbaar zat. En ik weet dat we The Wall toen met school hebben gezien. En dat we dat zo wat besproken hebben. Nu, de reden dat ik vandaag Another Brick in the Wall van Pink Floyd in de lijst wou zetten, heeft niet specifiek te maken met de film of met Pink Floyd of met The Wall zelf, maar eerder met de release van de film. Het is namelijk zo dat ik ondertussen is het al... wacht, ik ga even de krant erbij pakken, want ik heb er ook eventjes over geschreven. Het is al 5 jaar geleden dat ik mee heb gedaan in de scène van een langspeelfilm. En ja, ik heb zelf een beetje ervaring in het opnemen van videoclips. En ik moet eerlijk toegeven, er kruipt enorm veel werk in. En een videoclip is meestal maar iets van een 3, 4, 5 minuten. Hè. Degene dat ik gemaakt heb, de eerste was 6 minuten een beetje. Maar daar hebben we ook al meer dan een half jaar over gedaan. Dus toen we de scènes aan het opnemen waren voor deze film, wist ik ook wel van het gaat een aantal jaar duren voordat de film effectief volledig af is. En dat is inderdaad ook het geval. Nu, de titel van de film is Cement. The Final Brick in the Wall. En vandaar dat ik dit nummer heb gekozen. Nu, de film is een film van Rob Seus en Inge van Leenen. Dat zijn mensen die ik een aantal jaar geleden, dus via Imre, iemand anders, ik heb leren kennen zo tijdens de coronaperiode, zal ik maar zeggen. De periode dat heel veel mensen thuis moesten blijven. Dat er heel veel dingen dicht waren en dat we eigenlijk nieuwe connecties hebben gemaakt via social media. En Imre was er daar één van en Imre heeft mij destijds voorgesteld aan Rob. En die heeft dan enige tijd later gevraagd of ik ook niet wou. Oorspronkelijk was het bedoeling van gewoon te figureren in zijn film. Er was namelijk een scène in de film dat zich afspeelt in een bos. Dat is zo een party in een bos, een metal party. En toen wij in de messengergroep waar dat iedereen zat voor de info van gaan we beginnen opnemen, iedereen moet daar zijn, kwam er de vraag van, zit er hier een koppel in dat Engels spreekt? En ik zei van, ja, ik kan wel Engels, maar ik ben niet samen met iemand. En dan zei ze, ja, dat is geen enkel probleem, we kunnen nu wel partneren met iemand anders. Want ja, de film is uiteraard in het Engels, hij is wel hier in België gemaakt. En dus ja, ik heb dus ook inderdaad een rolletje met tekst in de film waar dat binnenkort de première van in Vlaanderen gaat zijn. Nu, de film is uitgekomen in december vorig jaar in Amerika, in de Verenigde Staten. En het is echt zo horror / metal, weet ik veel wat, film. Nu, op zich is dat niet zozeer het genre dat ik zelf het liefst van al kijk. Maar aangezien ik er zelf in meedoe, ben ik natuurlijk wel heel benieuwd wat de film geworden is. En het is wel zo dat de filmcritics, dus degenen die dat wel gekend zijn bij het genre, er heel lovend over zijn. Ik weet niet juist welke prijs, maar ik weet wel dat hij er ook een prijs heeft gewonnen. Hij heeft ook nadien, denk ik, subsidies gekregen dat hij hem kon gebruiken voor een volgende productie van de film. Maar voor alle mensen die op 20 juni, dus dat is niet volgende week zaterdag, maar de zaterdag erna, nog vrij zijn, ik zou jullie allemaal willen uitnodigen voor naar Goetsenhoven te komen. Meer bepaald naar de Hanuit Steenweg 487. Nee, 437. Ik kan het niet zo goed zien. Het staat in elk geval in het krantje. Dus de abonnees gaan het en de lezers gaan het sowieso kunnen zien. Als je om 4 uur daar bent, ik weet niet of de film direct gaat starten, maar pak dat je toch best om 4 uur aanwezig bent. Dan gaat de film eigenlijk voor de eerste keer uitgezonden worden in België. Weliswaar bij Rob en Inge thuis, veronderstel ik. Want daar was ook de afspraakplek destijds voor de film. Bos was bij hen in de buurt. Dus ik ben zelf heel benieuwd. Rob en Inge spelen zelf ook de hoofdrol in de film. En de film gaat eigenlijk over een incestueus koppel. Dus gespeeld door Rob en Inge, die als kinderen allebei misbruikt zijn en die dat eigenlijk zo een beetje... Ja, daar moordlustig en wraakzuchtig van geworden zijn. Dus het is zo'n beetje... met wat kan ik het vergelijken?

0: vergelijken. Je hebt zo'n film met, ik denk, Juliette Lewis en Woody Harrelson, maar ik kan niet op de titel komen.
1: Ik heb toen je het woord bos zei, ik ben ook geen horrorfilm kijken, maar het eerste wat er mij opkwam was Genie van Falco.
0: Ah ja.
1: Oei, weet je wat, maar het is, en nu hoor ik, het is inderdaad een beetje horrorachtig. Dus ja. Inderdaad, ja. Okay,
0: dus inderdaad, het is een metal scène die zich afspeelt. Allee, dus de scène waar ik in meedoe, hè, dat is eigenlijk een metal feestje in een bos. En wat daar gebeurt, ja, dat gaan we zien als jullie naar de film komen kijken. Dus, maar ik ben zelf wel heel nieuwsgierig wat het eindresultaat gaat zijn. Ik vind het ook heel leuk om te weten, als ik ga online kijken naar de film, en er staat zo topcast, staat mijn naam ertussen, dus ik vind dat nog wel tof. Niet dat ik superveel zinnen heb gezegd, ik weet ook al niet meer exact wat ik heb gezegd, dus ik ben zelf heel benieuwd. En ik zou zeggen, als je van de 20e nog niks aan de hand hebt, kom zeker
1: topcast
0: langs en kom mee.
1: Topcast, Clint Eastwood ook niet veel in zijn films.
0: Nee, voilà, inderdaad. Dus ja, ik weet niet of ik een karakterkop heb. Ah, is er nog volk in de studio? Dag Winna, dag Erik. Hey, het wordt hier gezellig druk. Dus ik zou zeggen, dat geldt ook voor jullie. 20 juni, binnen 2 weken op zaterdag. Als je nog niks aan de hand hebt, of als je wel iets aan de hand hebt, verzet het maar. Allemaal komen kijken naar Cement, The Final Brick in the Wall. En naar aanleiding daarvan gaan we nu Another Brick in the Wall van Pink Floyd spelen. En aangezien dat we het hebben over een metalfeestje, volgt daarna Thunderstruck van AC/DC. En daar gaan we straks Christos nog wat meer laten over vertellen. Dus ik zou zeggen, muziek.
1: Ja,
0: zeg maar wat je nu nog wilt
1: straks,
0: zeggen.
1: Straks, na het liedje, ook iets vertellen over Brick in the Wall. Dat ook een beetje linkt aan mijn verhaal.
0: Ja.
1: En dan vandaar naar Thunderstruck.
0: Voilà, dat is goed. Dus jullie kunnen nu eerst luisteren. En ik zou zeggen, zeker blijven luisteren, want de uitleg van Christos al volgt hierna. Yeah.

Mother!

0: Voilà, een beetje metal tijd, dus de show mag ook altijd, hè. Dus we gaan eens even horen wat dat Christos hier aan toe te voegen heeft.
1: Dat komt bij de adrenaline, die toen je zei een beetje adrenaline. Ik zeg, ik liever niet, liever wat positieve energie. En met de adrenaline wat ik dan zo word. En dat heeft dat liedje dat effect heeft wel op mij. Als ik soms energie nodig heb, maar het moet een beetje, zijn een beetje power in, dan ga ik het opzetten.
0: Dus nu word jij gevaarlijk?
1: Nee, niet gevaarlijk, maar onverzettelijk.
0: Onverzettelijk. Ja, dat kan ook gevaarlijk zijn, hè?
1: Ja, dat kan gevaarlijk. Dat hangt er vanaf van wie mij wil verzetten. Het liedje daarvoor, I Want to Break Free.
0: Another Brick in the Wall, hè?
1: Ja, Another Brick in the Wall, dat is daarvoor. En ik ben kijk hier in mijn verkeerde lijst aan kijken. Another Brick in the Wall heb ik ook voor het eerst gezien nadat ik I Want to Break Free uitkwam. Dan waren we in Griekenland. Mijn ouders zijn gescheiden, we naar Griekenland gegaan toen. En ben ik naar een open air cinema geweest. En dan voor het eerst The Wall gezien. En die film heeft aangesproken. Dat is een heel, heel interessant, eigenlijk heel donker verhaal. Maar dat liedje Another Brick in the Wall heeft mij ook enorm aangesproken. In de zin van, ik zat toen op school. Ik ben nooit slecht karakter geweest op school. Was ik een brave leerling. Maar de leraars mochten niet met mij spelen. Ik speelde niet met hun voeten. Maar als zij met mijn voeten konden spelen, dan reageerde ik. En dat kon... En dat is een trek dat nog altijd bestaat. Werk me tegen, ik ga reageren. En soms is dat... Ja, is dat liedje van... Je moet er niet op letten hoe ik het zeg. Maar piep, piep, you... tijdens mijn legerdienst bijvoorbeeld, ik heb niet graag het legerdienst gedaan, maar je moest leger in. Ik heb alles gedaan om tijdens mijn legerdienst zoveel mogelijk zonder uniform te kunnen werken. Alles wat mogelijk was buiten het kazerne deed ik. Maar je moest dan ook, je werd gedrild, je moest lopen, je moest dit doen, je moest dat doen, je moest dit doen. En op een bepaald moment noemde de Kritikos, dat was ik familienaam, een Christus Kritikos, rond. Een Griekse naam in een Belgisch leger. Om een of ander terrein waar we moesten rondjes lopen en ik was daar aan het zingen. In mijn heig, we don't need...
0: We don't heig, need heig.
1: En al die officiertjes daar... We zitten daar aan het zingen, die zot. Maar dat was... I don't need your education, man. Ja, dus doe maar aan mij. Ik heb het niet nodig, ik ga verder. Dus op die manier.
0: Nee, maar dat bij mij heeft dat niemand dat ook altijd wel gehad. Ja. En zeker ook dat beeld in de film en in de videoclip, waar dat je zo al die studenten zo achter elkaar ziet wandelen en dan in die vleesmol
1: Dat beeld, ik heb die film maar één keer gezien en dat is... Maar het liedje, de tekst daarvan, ik heb het niet nodig, mannetjes, in de zin van... En dat is misschien wel interessant, een visie van... School is belangrijk. Uh-huh. Een kind, een mens moet opgeleid worden. Maar wat ze nu doen is ons leiden in een bepaalde richting. Je wordt niet opgevoed om zelfstandig te denken. Je wordt opgevoed om een ketting
0: te zijn. Zeggen ook
1: schakelen
0: onderwijs.
1: In een inderdaad. Niet,
0: niet bovenwijs, maar onderwijs.
1: Nederlandstalige taal in het Nederlands is onderwijs. Ja. Het Grieks is dat weer is een andere manier van... Nee, het Grieks is eigenlijk paideia. Paideia komt, dan heb je het woord kind. Het kind opvoeden. Mm-hmm. Kind opvoeding. Dus paideia is ook leren, als spelend leren. Maar ook, dat is het oud-Griekse woord dat nog altijd bestaat. Mm-hmm. Ik heb... Ja, misschien juist door omstandigheden, juist al door al die pech en al die tegenstrubbelingen, en het feit dat ik een beetje tegenstrubbelend karakter ben, ik heb ook op een bepaald moment als een als werknemer gewerkt. Maar dan moet je naar werkgevers luisteren. En dan denk je, wat verdorie, wat nozeliteit is dat hier. Ik heb dat moeilijk om dan te slikken. Je moet slikken, want dan word je ter plaatse ontslagen. Op een bepaald moment heb ik gezegd, ik neem zelf ontslagen.
0: Maar ik heb dat ook... ik heb voor een aantal werkgevers gewerkt. Maar ik moet nu eerlijk toegeven, mijn eerste job... niet buiten studentenjobs, maar mijn eerste echte job, dat was als zelfstandige. Ik was al zelfstandig nog voordat ik afgestudeerd was. Omdat ik zoiets had van, ik en een baas, dat komt niet goed.
1: Ja, ja.
0: En dan heb ik toch een aantal keren voor een baas gewerkt. En,
1: dat is moeilijk, hè?
0: Eigenlijk naar aanleiding van mijn relatie dat ik toen begonnen ben. Hè, dus ik deed te veel uren als zelfstandige en zou dan niet beter voor een baas, blabla. En ik zei dat gewoon al tijdens mijn sollicitatie. Als in... ze vroegen dan, wat zijn uw eigenschappen, bla bla bla. Ja, goede eigenschappen, minder goede eigenschappen. Ik zeg één ding. Je moet mij alles vragen. Je moet mij niks commanderen. Als je ene keer zegt, jij moet dat, dan krijg je deze. Dat zeg ik letterlijk thuis met sollicitatie. Ze zijn toch overal aangenomen.
1: Deze is met een scherm afgeschermd.
0: dus ja, dat is bij mij iets. Ik weet niet, ik ben niet zo goed met gezag of zo. En ik zeg het, ik ben iemand heel bereidwillig, heel hulpvaardig, weet ik veel wat. Maar commandeert men niet of je krijgt het tegenovergestelde?
1: Ha ja, gezag is een moeilijk woord, hè. Mijn job als gids, ik werk ook met Duitse mensen. En als ze soms te ver gaan, zeg ik, weet je hoe mijn job? Wat ben ik? Jullie? Hoe zeggen ze gids in Duits? Führer. Nu kom ik slecht karakter naar boven.
0: ik hoor het. Misschien daarom dat je ook... ik wou zeggen, het volgende nummer heb je gekozen, maar er komt nog eerst een nummer tussen dat ik er zelf heb aan toegevoegd. Want het volgende nummer van u... dat is Duel of the Fates. Ik weet nog niet wat je daar...
1: Daar ga ik ook wel. Dat is niet zo agressief als
0: maar ik maar wat ik er zelf nog heb aan toegevoegd eerst is Pirates of the Caribbean. Ja. Waarom? Eén, omdat ik vond... Allee, die Duel of the Fates, dat deed mij eigenlijk denken aan het feit dat ik heb ooit Nelly, een vriendin van mij, dat is een vuurspuwster. En Jeroen, dat is ook een vuurspuwer. En wij hebben ooit een show gedaan... het is zo gezicht, hè, een beetje gevecht. En dat was op muziek.
1: Drakenmuziek.
0: Muziek van onder andere Pirates of the Caribbean.
1: Uh-huh.
0: En die Duel of the Fates, ja, diezelfde vibe zat er voor mij in. Uh-huh. En omdat we toch altijd een beetje de actualiteit willen erin betrekken. Allee, ik wil dat toch. Het is namelijk zo dat er momenteel op social media heel veel de ronde gaat dat Johnny Depp effectief akkoord zou zijn gegaan voor een nieuwe Pirates of the Caribbean movie.
1: Uh-huh.
0: Want het is zo, Pirates of the Caribbean kan niet zonder Johnny Depp. Ze hebben daar wel over nagedacht, van dat met andere acteurs te doen. Hij is gewoon Jack Sparrow. Hij is die persoon gewoon. Ja. Niemand anders kan dat spelen. Maar nu met zijn het proces een paar jaar terug met Amber Heard. Ja, en Disney had hem gewoon laten vallen. Heeft hij gezegd van fuck you. Nog voor geen 300 miljoen en een miljoen alpacas, blijkbaar, doe ik dat. En nu gaat er de ronde dat hij toe heeft gezegd, maar hij heeft nog niet toegezegd. Hij heeft wel gezegd, want hij heeft nu zo'n formele excuses gekregen van Disney, hè, dat ze hem niet gesteund hebben in het proces. En hij heeft gewoon gezegd van, weet je, schrijf een script voor een nieuwe film.
1: Als script mij aanstaat,
0: dan zal ik er eens over nadenken. Ja. Dus al hetgeen dat er nu passeert op Instagram en Facebook, van dat hij al zogezegd getekend heeft, is dus niet waar. Maar ik dacht van, het is wel een goede aanleiding voor deze nummer nog eens te laten horen. Dus ik ga nu Pirates of the Caribbean en dan aansluitend Duel of the Fates laten horen. En dan kan jij alsjeblieft nog even vertellen waarom dat je dat gekozen had. Dus voilà, okay. Ik ga dat hier opzetten.

0: Voilà, deze was Duel of the Fates.
1: Prachtig toch, hè?
0: Ja, heel mooi nummer. Mij doet dat een beetje denken aan Epica. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nee, ken ik niet. Ik ben geen, helaas geen muziekkenner, terwijl ik wel...
0: Epica, dat is zo gothic en metal muziek. Ja, en ja, die vibe zit daar zo wel wat in, vind ik. Maar ik ga het woord vooral al nu laten, want jij hebt dat nummer gekozen.
1: Duel of the Fates. Ja, het is een film uit de Star Wars-serie. Ik ben geen echte fan, maar dat is een fanatiek. Ik ben wel een fan, maar geen die er alles voor over heeft. Maar ik heb al ooit als goochelaar een illusie gedaan met een lightsaber. Ik heb iemand doorboord met zo'n lightsaber. Het verhaal hier, Duel of the Fates, het is zogezegd goed tegen kwaad. Maar wie is goed, wie is kwaad? Als je kijkt aan het verhaal, dat is een achtergrondverhaal van de slechterikken. Het zijn dikwijls mensen ook die hun leven moeilijk gehad hebben, die ook een strijd gestreden hebben, die ook hun twijfels hadden en hun beslissing moesten nemen op een bepaald moment. In hun ogen wel, ja, een iets volgen wat in hun ogen goed is. Dat is eigenlijk wat de wereld in elkaar zit. Geen enkele soldaat, geen enkele denkt, ik ben verkeerd bezig. Dat is de vijand. Ik ben goed bezig.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: De Duitsers ook denken, iedereen is overtuigd van wij zijn juist bezig. Maar eigenlijk, ja. Het is een beetje relativeren. De andere kant ook. De wereld is dikwijls een duel. Je moet dikwijls vechten. Je moet dikwijls gaan voor tot het uiterste gaan. Maar je moet gaan tot het uiterste. Ook al is het de tegenstander... U ook die twinkelt eruit, dan moet je gaan. Moet je blijven gaan.
0: Bij mij, ik vind zo'n beetje... Allee, wanneer bepalen of dat je goed of niet goed bent... is eigenlijk... Zijn de ethische verantwoordelijkheid
1: bezig? Ja, maar dat is heel moeilijk.
0: Niet,
1: dat is heel moeilijk, hè?
0: Bedoel, als je weet dat je andere pijn doet... dan weet al dat
1: dat
0: het niet...
1: Dat weet je niet juist. Maar toch, als je deze wereld vandaag zit vol tegenstrijdigheden.
0: Dat is waar.
1: En heilige oorlogen hier, heilige oorlogen daar in de zin en de tijd. Wel, toen de Eerste Golfoorlog begon, zat ik... in Tunesië. Moslimland, officieel neutraal, maar toch een beetje sympathiserend voor de moslim en geloofsgenoten. En Saddam Hussein was toen bezig, heilige oorlog. Oorlog was al niet begonnen, maar het zat eraan te komen. En ik woonde in een hotel waar we met zo'n, een van die bewakers, die het hotel bewaakte s'avonds, een babbeltje sloegen. En dan begon het, het ging automatisch op een bepaald moment over de naderende oorlog en de heilige oorlog. En ik zei, heilige oorlog, ik vooraan, hè. Die mensen zo geven. Ik zeg, als ik overtuigd ben, 200%, dat ik gelijk ben, bereid mijn leven daarvoor te geven. Je hebt een tegenovergestelde mening. Je is ook bereid uw leven daarvoor te geven, voor uw leven, voor uw overtuiging. Een leven te geven, meer leven te nemen, zei ik. Ik ben bereid te sterven, je bent bereid te sterven, maar we gaan geen leven nemen. Dat is al een heilige oorlog, niemand sterft. Want alleen God neemt levens, geeft en neemt. Gaat die mens, je zou een goede moslim zijn, en je zou een goede christen zijn.
0: Geweldig.
1: En dus... Daar gaat ook de Duel of the Fates, als je kijkt, de Dark Force. Dat is eigenlijk alle twee met hun achtergrond, met hun pijn, met hun lijden, die hun oplossing zien. En dat is, zo moeten we vechten. Dat is eigenlijk, en ze gebruiken alle twee de Force. Ik geloof daar, ik ga daarvoor. Iedereen gelooft in zijn dingen. En die krachten komen tegen elkaar op. Maar uiteindelijk... Waarvoor?
0: Mooi.
1: Dus dat, dat is wat zo mij aanspreekt in dat liedje. En de volgende is een klein beetje gelinkt aan dat.
0: Oké, vertel.
1: En dan komt een beetje de Griek in mij naar boven. En dan misschien toevallig Kreta. Ik weet dat ik van plan ben... ik heb zelfs de datum niet van buiten... dat ik in september, begin oktober... ik heb zelfs de datum van buiten... zo'n mystieke reis van plan ben te organiseren naar Kreta. Dus Kreta op zich, prachtig land. Maar naar de mythologie, maar ook naar de donkerverhalen. Dat spookverhaal die zelfs gelinkt zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Waar mensen gestorven zijn gelinkt aan een aanvankelijke oorlog. Zulke dingen. Een beetje mystiek opzoeken en... de mooiheid van het land. Maar Kreta is momenteel in Griekenland... de Kretenen zijn bekend als heel koppige mensen. Die heel sterk karakter. Ieder eiland is een wereld op zich. En dit is een serie die in de jaren 80, 70, 80... weet ik niet meer, op tv kwam. Who Pays the Ferryman? Nu, de ferryman, dat klinkt de veerman. Maar de veerman is hier de man die de Styx oversteekt. Die naar de wereld der doden brengt. De serie is eigenlijk een heel dramatische serie... Een materfamilie, de moeder is een familie die eigenlijk heel jaloers is, een heel sterke vrouw is, die mensen op een bepaald moment de dood in wenst. Maar hier komt eigenlijk op neer, wees voorzichtig wat je wenst. Want de sabotage is gelukt, maar wie was mee slachtoffer? Haar eigen kind, bij wijze van spreken. Dus wees voorzichtig met negatieve gedachten. Want het komt misschien uit, maar je hebt er misschien meer aan moeten betalen. Dan. Dus wees altijd positief.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de moralist in mij die soms...
0: Nee, snap het.
1: De Griekse, de oude Griekse drama's. Passie en veel slachtoffers. Je kunt dat niet vermijden. En toch, ja. het wereld, de wereld op zich, op dramatische wijze.
0: Ja. Oké, dat is goed. We gaan er naar luisteren. En ja, dan gaan we na dat nummer nog even terugkomen op wat er achtervolgt. Ja. Maar we gaan alvast eerst luisteren naar Who Pays the Ferryman.

0: Oké, zien dat we nu ineens op tijd stoppen. Want ik was weer al afgeleid. Dus voilà, Who Pays the Ferryman? Dus ja, jullie hebben net kunnen horen van Christos waarom dat hij dit nummer had gekozen. En hij zei ook van ja, we gaan ergens eind september, begin oktober, waarschijnlijk begin oktober, naar Kreta. Dus wat Christos bijvoorbeeld ook doet, is hij organiseert inderdaad reizen waar dat hem zowel gids als magier, als weet ik veel wat, tegelijkertijd is. Dus hij neemt u mee naar historische plekken, maar naar ook mysterieuze plekken, naar magische plekken.
1: Voilà, 21 september tot 30 september.
0: Voilà, dus bij deze, dan weten jullie dat. Moesten jullie interesse hebben voor mee te gaan, dan kunnen jullie altijd contact opnemen met mij of met Christos zelf, maar dan misschien via mij. Nu, wij zelf, wij gaan weer, want ik kan niet mee naar Kreta, want wij zitten dan in Ibiza.
1: Ah, okay.
0: Dus voor de mensen die graag meegaan naar Ibiza, wij gaan van 24 september tot 30 september naar Ibiza. En misschien is dat ook iets dat Christos in Kreta gaat doen. Wij gaan sowieso het in Ibiza doen. Namelijk op 26 is het opnieuw volle maan. En dat is een hele magische datum. Ik vind dat zelf sowieso een magisch moment. Maar zeker als het dan 26 is. En dan nodigen we iedereen uit om bij volle maan terug naar het strand van Kalanoma Nova te komen. Of dat nu mensen zijn die met ons mee zijn gereisd. Of dat dat mensen zijn die op dat moment zich in Ibiza bevinden. Of die dat daar toevallig wonen. Al die het geluk hebben voor daar te mogen wonen. Die zijn uiteraard allemaal welkom. Maar zij die nog mee willen gaan, het is low budget. Dus het is niet omdat die Ibiza is dat duur hoeft te zijn. Dus er is nog plek voor mee te gaan. Dus ik zou zeggen, contacteer mij als je naar die Ibiza wilt.
2: En nu ga ik overgaan tot Duel of the Fates.
0: Contacteer Christos als je naar Kreta wilt. Voilà, inderdaad, Duel of the Fates.
2: Want wij hebben mythologie te bieden, wij hebben cultuur te bieden.
0: Wij ook, want wij gaan bijvoorbeeld naar
2: de
0: Tennis Cave.
2: De Spanjaarden hebben ons nagedaan.
0: De geschiedenis van Esfedra en dergelijke.
2: Europa
0: dat is, ook iets.
2: Is een Cretendische prinses, eigenlijk Fenicische prinses in Kreta. Geboorte gaf. Europa is een naam van een prinses.
0: Ja, maar je zegt geboorte gaf. Tanit is de godin van de vruchtbaarheid en die woont dan weer op Ibiza. Dus bij deze, Duel of the Fates is inderdaad wel van toepassing. Maar ik zie nu dat we nog maar 4 minuten hebben en we hebben nog een nummer klaarstaan.
2: Ik kan heel kort introduceren, minder dan 10 seconden.
0: Ja, voilà. Dus, maar ik ga in elk geval afscheid nemen van de luisteraar. Hè. Dus iedereen bedankt om te luisteren. Christos, bedankt voor erbij te zijn.
2: Ja.
0: Het was heel leuk. En ik ga nog eventjes het woord aan Christos geven voor te vertellen waarom hij het laatste nummer van deze avond, Always Look on the Bright Side of Life, heeft gekozen. Een hele mooie voor mij af te sluiten. En ik hoop dat jullie volgende week weer allemaal meeluisteren. En denk eraan, 31 juli en 1 augustus in jullie agenda zetten. Social media, Facebook, Instagram in doorhouden. En zorgen dat je erbij kunt zijn. Christos komt waarschijnlijk ook. En dan kunnen jullie de magie van dichtbij beleven. Voilà, ik laat het woord nog aan Christos en dan sluiten we af met het laatste nummer dat hij gekozen heeft.
2: Ja, ik had het kort moeten houden, hè? Want de tekst in het liedje zegt eigenlijk alles. Luister dan naar heel bewust en dan heb je een eigen filosofie. Het is een grappig nummer, maar eigenlijk een heel filosofisch wijs nummer. Geniet ervan.
0: Voilà. Dus bedankt luisteraars, bedankt iedereen dat gevolgd heeft. En heb je ons gemist, dan heb je nog altijd de podcast. Dus geniet ervan. Ik ga het nu opzetten.
3: They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: BNL Nieuws.
1: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.